0: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
1: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
2: Ik ben Mil van de Kamp, ik kom uit Monnikendam.
3: Ik ben Melvin uit Den Helder.
4: Ik ben Karin, ik kom uit Castricum.
5: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 3:00.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Nel en ik kom uit gezellig Zwanenburg.
1: Dit is Wim uit Amsterdam.
2: Ik ben Yvonne en ik woon in het historische Alkmaar.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 4 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond, en ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: ben Kirsten, kom uit Goed.
1: Ik ben Leslie Zilverweg en ik woon in Zandvoort, het mooie Zandvoort.
2: Ik ben Marjolein en ik woon in Koerdijk.
3: Ik ben Paul en ik kom uit Hoorn.
4: Ik ben Evelien
5: uit Beverwijk.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 5:00.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: Ik ben Ellie uit Stompetoren.
1: Hoi, ik ben Riff en ik kom uit Haarlem.
2: Ik ben Sunny uit Amsterdam.
3: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
4: Ik ben Peter uit Stompetoren.
5: Ik ben Lisanne en ik kom uit Limmen.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Zes uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend. Nederland en andere Europese landen proberen juist de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland zelf wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt van een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. En eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. In Engeland heeft een pedoseksueel geprobeerd zijn rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. De man werd verdacht van seksueel misbruik van drie jongens tussen de 4 en 14 jaar. Bij het eerste politieverhoor kwam hij in een rolstoel aan en praatte hij niet. Volgens zijn broer had hij een beroerte gehad en kon hij daardoor niet het misbruik hebben gepleegd. In eerste instantie geloofde de politie dat, maar later bleek via camerabeelden dat de man loog. Hij is gisteren alsnog veroordeeld tot 15 jaar cel. Het weer, de hele dag wisselvallig met een mix van zon en wolken en ook regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
8: Anne, je hebt al verkeersinformatie op de vroege woensdagochtend. Wat is er aan de hand op de weg?
9: Ja, twee meldingen hebben we. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Batuverdorp zijn wegwerkzaamheden en is de weg dicht. Dat duurt nog tot morgenochtend 5 uur. En op de A9 ook Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Batuverdorp naar de A4 richting Amsterdam zijn dus wegwerkzaamheden en de verbindingsweg is daar dicht.
10: Ik ben er weer.
11: De ontbijttafel
12: met Pieter Kok.

0: Anita Meijer met Why Tell Me Why. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6 minuutjes over 6 op die vroege woensdagochtend. Die stiekem een klein beetje aanvoelt als een vrijdag. Wel in ieder geval. Het is 13 mei. Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Lisa erbij voor het nieuws? Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Zellig dat je erbij bent. Ja, het voelt een beetje als een vrijdag, omdat ik morgen hemelvaartsdag heb natuurlijk hier die knaller over Anita Meijer gesproken. Van een top 100 van Noord-Holland hebben. Met alleen maar al het moois wat Noord-Holland te bieden heeft. Waar jij, ja jij, op gestemd hebt.
2: Ja.
0: En nog steeds op kan stemmen. Tot 5:30 vanmiddag uit mijn hoofd.
2: Ja.
0: En dan is het klaar.
2: De hele dag.
0: Ja, ik kan de hele dag nog stemmen. Maak je lijstje nou gewoon eventjes via nhnieuws.nl/top100.
2: Ja, en stuur hem even. Mag ik dat vragen?
0: Ja, jij bent gewoon heel nieuwsgierig.
2: Te weten. Ja.
0: Jij bent gewoon heel nieuwsgierig.
2: Ja, ik vind het
0: als
2: leuk.
0: Je ook gewoon random een foto van je interieur wil sturen, ook
2: ja,
0: prima. Kan Anne dat ook analyseren?
2: Vind ik ook leuk.
0: Kijken en er iets van vinden of niet. Maakt helemaal niet uit. Ja, toch?
2: Kijk maar wat je
0: jongens,
2: doet.
0: Verder, inmiddels mag wel duidelijk zijn, er wordt geschilderd bij mij thuis.
2: Mm-hmm. Nee, hey, je bent helemaal in de klussen, Piet.
0: Ja, maar het is nu wel bijna klaar.
2: Ja?
0: Of althans, nee, ho, stop, de schilder is bijna klaar. Want schilderen doe ik niet zelf. Gelukkig niet, wat een werk.
2: Ja.
0: Maar
2: hoeveel
0: daarna moet ik...
2: Hoeveel zijn ze nou bezig geweest eigenlijk?
0: Ja, echt wel ruim 2 weken, denk ik.
2: Oh ja,
0: zo. Ja, maar... Daarna moet ik nog een heleboel dingen zelf doen, hoor. Ik moet nog wat elektra rommelen en nog een dingetje hier en een dingetje daar. Maar ik was gisteren eventjes kijken in... je kunt het bijna niet zien, gelukkig. Maar ik was even kijken in een ruimte waar er geschilderd was. En toen liep ik terug. Maar ik was even vergeten dat dan de deur een klein beetje dichtvalt automatisch bij ons. Een beetje oud huis, weet je wel. Dus die deur die valt dan een klein beetje dicht. Maar dat was ik vergeten toen ik bij de deur stond. En ik mocht ook op plekken niet lopen. Want anders dan ging ik in geverfde vloeren staan en zo. Ja. Dus dat was een beetje ingewikkeld. Een beetje een soort dans deed ik. Mm. Maar het pakte niet helemaal goed uit. Want ik liep echt ouderwets tegen de deur op.
2: Oh.
0: Dat ik zo omdraai en dat de deur echt zo toenk midden in je hoofd.
2: Zat de rand zo.
0: Nou ja, ja, misschien wel, Lisa. Misschien zit er een klein plekje op de deur. Misschien heb ik toen inderdaad gekeken of ik niet het verfwerk beschadigd had.
2: Oh ja, en had je verf op je voorhoofd?
0: Nee, hij was al droog, maar wel hard. Dus ik voel gewoon een kleine bult.
2: Een eitje?
0: Nou, dat ook weer niet. Maar ik ben wel gewond, toch? Oh, bedankt.
3: Goedemorgen, gaat het nu met jou?
0: Ben je dan weer goed hier?
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, een graad of 7, kom op.
3: Goedemorgen, het is allemaal gezellig. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Een lekker krantenkopje zie je zometeen naar Bruno Mars met I Just Might.

0: Backman Turner Overdrive met You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Krantenkopquiz.
0: Kwart over zes, hoog tijd voor...
1: De krantenkopquiz.
0: Het is een makkelijk quiz, hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan. Helemaal niet waar. Aan jou de vraag, welke? Je mag het doorgeven via 088-850-51-52... voor de eer van de ontbijttafel. Wie staat er op het spel? Best wel lekker om die op de vroege woensdagochtend binnen te slepen. En ja, morgen kun je niet van de troon gestoten worden, hè?
2: Nee.
0: Vrijdag dan weer wel.
2: Ja.
0: Maar je mag hem in ieder geval 2 dagen even in het zakje houden.
2: Gelukkig.
0: Vandaag en morgen. Iedereen op Hemelvaartsdag vertellen. Hey, ik heb de eer van de ontbijttafel. Lekker hoor. Kom eens aan.
1: Kop 1.
0: Eenwieler op de snelweg bij Rotterdam.
1: Kop 2.
0: Chipzakken in Japan worden zwart-wit door tekort aan inkt.
1: Kop 3.
0: Hart tegen hart. Neushoorns op straat in gevecht in Nepal. Nou, één van deze 3 kunnen allemaal niet waar zijn, toch? Maar goed, één van deze 3 is niet waar en de andere 2 zijn dus wel waar. Maar ja, wat is wat? Doorgeven doe je via 088-850-51-52.
1: De krantenkopquiz.
0: Is vandaag kop 1, eenwieler op de snelweg bij Rotterdam? Is het kop 2, chipzakken in Japan worden zwart-wit door tekort aan inkt? Of is het kop 3, hart tegen hart, neushoorns op straat in gevecht in Nepal? 088-850-51-52, daar laat je het weten. Voor die eer van de ontbijttafel is het vandaag kopie 1, kopie 2 of is het kopie 3?

0: Alicia Bridges met I Love The Nightlife.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je daarna 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld welke is er niet waar. Ik lepel ze nog 1 keertje voor je op. Komen ze aan.
1: Kop 1.
0: Eenwieler op de snelweg bij Rotterdam.
1: Kop 2.
0: Chipzakken in Japan worden zwart-wit door tekort aan inkt.
1: Kop 3.
0: Hart tegen hart. Neushoorns op straten in gevecht in Nepal. Nou, laten we maar eens even kijken wat er binnengekomen is. Ik begin vandaag helaas voor Henny, Arnold, Jannie en Paula met kop 3. Hart tegen hart, neushoorns op straat in gevecht in Nepal. Dit is echt waar. Een toerist die filmde het tafereel. Het was in Nepal, ze waren aan het vechten. Ze lopen vaker op de weg daar, maar een gevecht op de weg, dat gebeurt eigenlijk zelden. En het is echt wel heel gaaf om te zien, hè?
2: Ja?
0: Ik vind dit wel stoer uitzien, ja.
2: Ik vind het wel een beetje eng. Ik zou meteen niet weten wat ik moet doen.
0: Nou ja, je telefoon pakken en filmen. Gaat de hele wereld over.
2: Dit gaat echt heel hard, hè?
0: Het was een territoriaal conflict volgens wetenschappers.
2: Oké.
0: Dit is wel waar je normaal gesproken voor naar de woestijn moet. Of waar lopen die beesten. En nu gewoon op straat.
2: Het is wel spectaculair. Maar ja. Ik zou wel even een verdiepingje hoger gaan zitten.
0: Nou, dat is misschien wel verstandig. Je ziet ook winkeliers daar in de omgeving die meteen de rolluiken naar beneden doen. Want die denken, ja, potverdorie, als dit bij mij naar binnen loopt,
2: niet
0: dan is het gedaan.
2: Nee.
0: Ik zie dat er ook één moet plassen van de spanning. Dat heb ik ook gezien.
2: Is ook spannend, hè?
0: Is ook spannend, zo knokken opeens met je vriend. Nou ja, goed. Gaan we door naar kop 2. Coach Jeanette, Rodi, Nico en Tini, die dachten dat die niet waar was. Chipzakken in Japan worden zwart-wit door tekort aan inkt. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar aan twijfelt, maar het is toch echt zo, hoor. Het komt door de stof nafta. Het komt allemaal door die oorlog in het Midden-Oosten. Alleen de populairste smaken, die blijven nog kleur houden.
2: Oké, omdat die toch wel gekocht worden of zo.
0: Ja, ik denk dat die misschien meer betalen om een zakje overeind te houden.
2: Gewoon een naturel even in huis
0: hebben. Ik denk dat een zwart-wit zakje ook voor geen meter verkoopt, eerlijk gezegd.
2: Ik denk het ook niet.
0: Ik denk dat de kleurtjes heel belangrijk zijn.
2: Het is ook niet zo aesthetic, hè?
0: Ik denk dat als we gewoon kappen met kleuren op chipzakken, dat niemand ooit meer chips koopt.
2: Ja? Ze proberen?
0: Ja, ik vind het wel een goed idee. Misschien krijgen wij dit ook nog, hè? Je weet het niet. Nee. Het is nog vroeg. Goed, welke was er dan niet waar? Dat is vandaag kop 1 natuurlijk. Eenwieler op de snelweg bij Rotterdam. Nee, het was zo'n gevreesde fatbike. Die fietste op de weg. Ontweek auto's en vrachtwagens. Is van de weg gehaald door de politie.
2: Snap ik wel.
0: Snap ik ook wel. Niet doen. Tip van Piet, als je twijfelt, doe het niet.
2: Nee, lekker op het fietspadje blijven.
0: Ja, dat is veel verstandiger. Duurt misschien wat langer.
2: Gaat best wel hard.
0: Ja, maar niet zo hard als de auto's en ook niet als de vrachtwagens. Goed, zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel met dat applaus is voor Joke, Gerrit, Frederik, Gea, Manfred, Marcel, Lydia en Monique.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
1: Ik ben Rachel en ik kom uit Hilversum.
2: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
3: Ik ben Noor en ik kom uit Geest. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 6:30 in Alkmaar, is het 8 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Loosdrecht is een protest tegen noodopvang weer uit de hand gelopen. Demonstranten gooiden fakkels en zwaar vuurwerk naar het deels leegstaande gemeentehuis, waar eerder die dag de eerste asielzoekers waren opgevangen. Er ontstond brand in de struiken voor het gebouw, zag onze verslaggever.
5: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
1: De brandweer werd eerst tegengehouden door relschoppers, maar kon het vuur later blussen. Er is niemand gewond geraakt. Waarnemend burgemeester Mark Verheijen noemt het geweld een gerichte actie tegen kwetsbare mensen. Volgens hem hebben de rellen veel indruk gemaakt op omwonenden en bewoners van de opvang. Meerdere mensen zijn opgepakt. Premier Rob Jetten noemt het geweld in Loosdrecht onacceptabel. Tijdens een bezoek aan Aruba zei hij dat dit soort geweld nooit goed te praten is. Volgens Jetten moeten de daders snel worden opgepakt en gestraft. Hij vindt het belangrijk dat er flinke straffen komen, zodat anderen ook worden afgeschrikt. De premier zei ook dat hij meeleeft met de asielzoekers die zijn geschrokken van de onrust. En Vluchtelingenwerk Nederland noemt het onaanvaardbaar dat vluchtelingen in Loosdrecht in gevaar zijn gebracht door de protesten. De organisatie maakt zich ernstige zorgen, vooral omdat dit geweld juist tot extra gevoelens van onveiligheid kan leiden bij mensen die juist gevlucht zijn voor onveilige situaties. Volgens de vluchtelingenorganisatie is het belangrijk dat er wordt gewerkt aan meer begrip en verbinding in de samenleving. De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam gebruiken onderwijssoftware Canvas weer. Canvas werd gehackt, waardoor hackers toegang kregen tot gegevens van studenten en medewerkers. Het bedrijf heeft daarna een deal gesloten met de hackers. Volgens Canvas zijn alle gestolen gegevens inmiddels vernietigd. Hulpverleners die 25 jaar geleden honderden jongeren hebben geholpen tijdens de nieuwjaarsbrand in Volendam hebben gisteravond voor het eerst hun verhaal verteld. Dat deden ze in een speciale uitzending op NH Radio. Zo vertelde Maries Caries tijdens de rampnacht, die tijdens de rampnacht vrijwilliger was bij het Rode Kruis, dat hij nog steeds last heeft van wat hij toen heeft meegemaakt.
6: Er zijn mensen die daar toch zeg maar, blijvend iets aan over hebben gehouden. Geldt dat ook voor jou?
7: Je denkt van niet, totdat het inderdaad afgelopen jaarwisseling 25 jaar terug is en er heel veel aandacht in de media voor is. En de brand in Zwitserland, hè, nieuwjaarsnacht.
6: Ja, is natuurlijk ook een trigger geweest.
7: Ja, wat ook heel veel herinneringen heeft doen oprakelen. Dan merk je toch dat er meer zit dan dat je zelf van jezelf denkt.
1: Ja. Ja, de speciale radio-uitzending volgde na de NH-podcast Het Meisje op de Brancard. Daarin gaat oud-politieagent Linda samen met journalist Gerry Smit op zoek naar een slachtoffer dat haar al jaren bezighoudt.
4: Het is zo goed dat ze dit gemaakt hebben. En zo nodig bleek opeens. Hè? Want dat was helemaal niet het doel waarvoor het allemaal gedaan werd.
1: Ja.
4: Maar zoveel mensen hadden daar, toen ze naar luisterden, het idee van ja, potverdorie, ik ben erbij geweest. Ik heb het eigenlijk altijd weggestopt. Ja. Er werd gewoon niet over gesproken. En er werd ook altijd gezegd van ja, kijk, in Volendam wordt er niet over gesproken met elkaar. Maar het blijkt veel groter dan dat te zijn. Mensen die van einde en verre kwamen om te helpen, die daar ook gewoon nog steeds mee rondlopen.
1: Ja, die Linda die vertelt ook in de podcast, vond ze het best wel lastig. Want ze zegt ook, ja, het gaat allemaal niet om mij. Het gaat om de slachtoffers.
4: Exact.
1: Maar uiteindelijk zijn het ook de hulpverleners die heel veel heftige dingen hebben meegemaakt. En
4: mooi
1: die
4: gemaakt.
1: Daar dus gisteren voor het eerst over vertelde.
4: Ja, ja, heel mooi gemaakt door collega Gerry Smit en met medewerking van Bart Slim ook. En gisteren inderdaad ook goed dat ze dat gemaakt hebben. Heel mooi.
1: Ja, de radio-uitzending van gisteravond is terug te luisteren via onze site. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl. Ja, dan krijg je nog het weer van me. Vanmorgen schijnt soms de zon, maar kan ook een bui vallen. Later op de dag komen er meer buien en op sommige plaatsen ook onweer en hagel. Het wordt ongeveer 10 tot 13 graden.
4: Dankjewel, Lisa. Gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Ann, waar staat het vast in Noord-Holland?
8: Een paar meldingen hebben we. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Batuverdorp zijn wegwerkzaamheden en de weg is daar dicht. Duurt tot morgenochtend 5 uur. File op de A7 van Horen richting Zaanstad tussen afrit Avenhoren en Purmerend 10 minuten. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Batuverdorp naar de A4 richting Amsterdam zijn ook wegwerkzaamheden en de verbindingsweg is daar dicht.

0: Doobie Brothers met Long Train Running.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Tien over half zeven geweest op die vroege woensdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. En zoals een bakker of een vrachtwagenchauffeur, een krantenbezorger, een timmerman. Die zijn allemaal weer aan het werk. Net als schapenboer Jens uit Oosterend op Texel. Jens, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoeveel schapen heb je daar eigenlijk, Jens?
2: Hoeveel schapen ik heb? Nou, ik heb ongeveer 400 schapen.
0: Oké. Okay. Dus, jeetje.
2: Dat is een hoop werk.
0: Ja. En is dat ook inclusief lammetjes en dergelijke?
2: Nee, dat is exclusief. Op het moment hebben we wel ring door 100.000 dieren in het voorjaar.
0: Ben je serieus?
2: Ja, in de winter hebben we ongeveer 400.
0: Oké.
2: Okay. Dus het is nu drukke tijd.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Is het lammeren wel een beetje voorbij of komen er nog meer bij steeds?
2: Nee, lammer is gelukkig voorbij. Dus we hebben weer een goede nacht. Dus we kunnen weer lekker doorslapen nu.
0: Ja.
2: Dus dat is wel fijn, ja.
0: Maar dat betekent dat je dus een kleine 600 lammetjes gekregen hebt afgelopen jaar?
2: Ja, klopt, ja. Ja, het is wel een drukke tijd geweest in de maand maart. Dus.
0: Ja, hoeveel uur slaap je dan per nacht?
2: Een paar uur. We gaan om de twee uur uit. Dus dat is 4 weken lang. Vier en de 6 weken lang om de twee uur uit bed.
0: Nou, dat is best wel taai. En zet je wel een wekkertje voor dan eventjes?
2: Ja, dat zet ik wel een wekkertje voor. Want op een gegeven moment word je niet meer wakker, hoor.
0: Nee, dan is het wel een beetje klaar inderdaad. Is er dan niet ook een moment dat iemand tegen je zegt eventjes, zoals ik weet niet of het in de familie zit, het bedrijf. Maar dat je dan hebt dat iemand zegt, joh, blijf jij maar even liggen. Ik ga wel even.
2: Ja, ik heb toevallig van het voorjaar de boerderij overgenomen.
0: Oh ja.
2: Dus dat lukt niet meer. Maar ik heb wel mijn ouders die nog steeds meehelpen, hoor. Dus overdag.
0: Je hebt overgenomen van je ouders?
2: Ja,
0: klopt. Jeetje, en opgegroeid op die boerderij dus ook, neem ik aan.
2: En opgegroeid, ja. We doen het ook vanaf kleins af aan. Dus,
0: ach, wat heerlijk, man. Gefeliciteerd dan met die overname, want dat zal best wel even een dingetje geweest zijn, toch?
2: Ja, dat is zeker wel een dingetje. Dat is niet zomaar geregeld. Maar ik ben blij dat het allemaal gelukt is om alles te regelen.
0: En heb je meteen de manager aan de kant geschoven? En heb je meteen de hele bedrijfscultuur veranderd?
2: Nou, het meeste is wel hetzelfde gebleven. En ik heb al 10 jaar samen het bedrijf in mijn ouders gehad. Dus de managementlaag was al een beetje verschoven. Ja, dus,
0: heel goed, heel goed. Zijn er nou wel dingen die je eigenlijk wezenlijk anders zou doen of doet al misschien dan je ouders het gedaan hebben?
2: Nou, niet heel veel. Meer met afzet misschien, of als je het allemaal in je eentje moet doen, dat je het werk wat aanpast, zeg maar, dat het allemaal iets makkelijker gaat.
0: Dat
2: proberen we wel, maar als we eerst beginnen aan de schapenronde.
0: Ja.
2: Twee keer per dag hebben we een schapenronde, dan gaan we langs alle schapen.
0: Ja, dat ga je niet aanpassen natuurlijk. Dat zou zijn dat je zegt, 1 keer per dag is ook wel genoeg.
2: Nou ja, dat kan wel, maar ik denk dat dat we dat maar niet doen.
0: Nee, ik denk dat dat verstandig is. En want het bedrijf, ik zit stiekem even op de website mee te kijken. Maar jullie hebben ook best een mooie boerderijwinkel, hè, erbij.
2: Jazeker, ja. We hebben ook nog een boerderijwinkel. En dan verkopen we ook lamsvlees van onze eigen dieren. En aan wolproducten. Dus we proberen toch de producten die we hebben om die mooi te verkopen aan Tesla en Twitter.
0: Want wol, verkoopt dat inderdaad ook nog een beetje goed? Is daar nog een beetje vraag naar?
2: Nou, wel steeds meer. Onze afzet is wel een stuk beter dan vroeger. Dus dat is wel leuk dat je de wol beter kan afzetten. Dat er dan weer producten weer van worden gemaakt. Dus dat is wel weer een positieve noot.
0: Precies, en als je een beetje zo'n jonge kerel bent als jij, Jens, dan ken je de wegen op het eiland natuurlijk ook goed. En je weet dat wel iemand ergens nog eens iets leuks maakt met de producten die je hebt. En zo kunnen we wel weer wat verder uiteraard.
2: Ja, zeker. Dat is hartstikke mooi, hoor.
0: Oké, is het wel een beetje te combineren dan ook? Want zo'n boerderijwinkel kost ook tijd, toch?
2: Ja, dat kost ook tijd. Als schaapboer ben je niet alleen schapen te verzorgen. We doen duizend dingen, maar dat is ook wel leuk, die afwisseling, hoor. Maar middag staan we in de boerderijwinkel tussen 12 en 4. En 's ochtends en daarna proberen we het schaapwerk te doen.
0: Ja, en het zie ik nou ook dat je ook nog eieren verkoopt?
2: Ja, klopt. Ja. We hebben ook nog 150 kippen.
0: Oh.
2: En die eieren die zetten we in het dorp hiernaast af, in Oostrent. Elke week bezorg ik daar de eieren.
0: Dat doe je ook nog?
2: Ja, ook nog, ja.
0: Oh, dus je kunt gewoon bestellen bij jou op de site en dan zeg je van doe maar wat eitjes voor de deur.
2: Ja,
0: maar dat is inderdaad makkelijk, maar dat doe je niet over het hele eiland, toch? Neem ik aan?
2: Nee, alleen in het dorp hiernaast. Anders wordt het een dagtaak.
0: Heb je ook nog wel eens tijd om gewoon lekker de kroeg in te gaan, Jens? Of,
2: Nou, ik ben niet echt een kroegtijger, maar ik doe wel veel ook aan sporten, hardlopen. En dat is wel lekker om ook even iets anders te doen, even je hoofd leeg te maken.
0: Ja. En ben je voor de rest dan wel alleen op de boerderij of heb je verder nog hulp? Of zien we je binnenkort bij Boer Zoekt Vrouw? Zo, dat zou ook nog kunnen. Dance?
2: Nee, ze kunnen. Dus,
0: Oh, je viel heel even weg, Jens. Oh, dat klonk net als een soort van statement wat je aan het maken was. Maar,
2: nee, ik heb een hele leuke vriendin.
0: Maar
2: die studeert diergeneeskunde in Gent, dus die is er niet altijd.
0: Ach jee, maar wel vet handig als ze er is.
2: Ja, super handig, ja.
0: Ja, dieren genoeg om te genezen als het nodig is.
2: Ja, zeker, ja. Maar,
0: mooi.
2: Nee, maar ook leuk om af en toe echt wat anders te doen.
0: Ja, tuurlijk. Snap ik helemaal. Goed.
2: Want we hebben het alleen nog maar over schapen. Dus.
0: Nee, ja, dat houd ik erop. Maar daar moeten we toch even naar terug. Want ik ben alleen nog even benieuwd naar wat er voor vandaag op de agenda staat bij je, Jens. Wat moet je allemaal doen vandaag?
2: Nou, ik sta nu in de schuur. Ik ben nu de schapen aan het voeren. En ik ga zo meteen naar buiten. Maar het is een beetje een regenachtige dag. Dus ik denk dat we toch maar wat materiaal moeten schoonmaken van de lammerij nog.
0: Ja.
2: Als het mooi weer is, dan willen we in de schapen aan het werk. Of lammeren uitzoeken of gaan scheren.
0: Dan wil je naar buiten, maar vandaag even niet nog. Dus,
2: Even niet. Dus we zoeken wat andere klotjes op.
0: Ik vind het wel verdacht stil bij je op de achtergrond als je op dit moment staat bij de schapen en je hebt voer bij je, toch? Of,
2: Daar heb ik wel een trucje voor.
0: Ja, daar begint ze. Ja hoor, daar begint ze inderdaad. Gewoon even schudden met de voetenbak en dan gaan we natuurlijk snel. Ja hoor, daar komen ze al.
2: Dan blijven we eten.
0: Ja. Goed, Jens, ik ga het niet langer van je werk houden. Er moet een hoop gebeuren, zodat we allemaal weer mooie producten bij je kunnen scoren. Maar ik ga je wel feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel.

0: Toontje Lager met Stiekem Gedanst. Ann, ja. Ik wil het zo meteen even hebben over mijn schoenen.
1: Over je schoenen?
0: Ja, en het kopen daarvan. Ingewikkelde toestand.
1: Ja. Die laarzen die je nu aan hebt?
0: Nou, het zijn geen laarzen. Zometeen meer naar Ann.

0: Uitvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: De top 100 van Noord-Holland.
1: Hoe heeft Noord-Holland gestemd?
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Luister naar de top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
4: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
3: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
5: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
6: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is een beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
8: Hoi, ik ben Annelies en ik kom uit Amsterdam Nieuwsloten.
9: Ik ben John en ik kom uit Zaandam.
10: En ik ben Annette en kom uit het vestingstadje Naarden.
11: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Loosdrecht is een protest tegen een noodopvang opnieuw uit de hand gelopen. Demonstranten gooiden fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis, waar eerder die dag de eerste asielzoekers waren opgevangen. De avondvierdaagse in Loosdrecht past de wandelroute aan vanwege die demonstraties. De organisatie wil voorkomen dat kinderen last krijgen van onrust of protesten onderweg. En na maanden op zee komt marineschip Evertsen terug in de haven van Den Helder. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
14: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
13: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
15: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
16: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
17: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. Wij willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
13: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien. Met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANBB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
12: 3 meldingen nog steeds. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Badhoevedorp. Daar zijn wegwerkzaamheden en de weg is daar dicht. Duurt nog tot morgenochtend 5 uur. Op de A7 file van Horen richting Zaanstad tussen afrit Avenhoorn en Purmerend. Net iets meer dan 5 minuten. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Badhoevedorp. Naar de A4 richting Amsterdam zijn ook wegwerkzaamheden en de verbindingsweg is daar dicht.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
4: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
18: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
19: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
20: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint

0: naast de zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 5 dagen.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: De ontbijttafel.
4: Met Pieter Kok.

0: First Aid Kit met My Silver Lining. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 9 minuten over 7 op die vroege woensdagochtend. Een woensdag die een klein beetje aanvoelt als een vrijdag. Het is 13 mei. En het is de dag voor hemelvaart.
1: Ja.
0: En dat betekent dat het toch een beetje als een vrijdag aanvoelt voor mij in ieder geval.
1: Ja.
0: Anne, je bent erbij voor redactie en productie. En Lisa is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Lisa.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. En jongens, deze jongens weer eens in de grote stad geweest van het weekend.
1: Oh ja. Was je er even uit?
0: Ik was er helemaal uit. Was met paps, want die werd 80 natuurlijk.
1: Oh ja.
0: Hebben we gevierd afgelopen zondag. Hartstikke leuk. Ik ben toen geweest op dat oude marineterrein. Ik weet niet of je dat kent. Achter het Scheepvaartmuseum.
1: Ja.
0: In het centrum van de stad. Er was toen

0: in Amsterdam woonde, was dat echt hermetisch afgesloten. Hele grote, zware, donkerblauwe poorten voor de deur. Mm-hmm. Maar een deel daarvan is tegenwoordig openbaar terrein. Hartstikke mooi stukje
1: cool.
0: van de stad.
1: Cool, ja.
0: Want het is eigenlijk een soort van ja, oasetje. En er staan mooie jaren 60 gebouwen. En er zitten leuke kroegen en cafés en restaurantjes. Dat soort dingen in.
1: Leuk.
0: Aanrader.
1: Ja.
0: Maar ook daar en op andere plekken in Amsterdam waar ik aan het lopen was, had ik het idee dat het bijna aan het sneeuwen was.
1: Aan het sneeuwen?
0: Niet normaal. Wat daar uit de lucht komt vallen.
1: Wat dan?
0: Ja, ik heb dus het vermoeden dat dat iepenzaad is.
1: Oh,
0: ja.
1: Van die bloesem.
0: Van die, ja, nee, dat is geen bloesem.
1: Ja, een soort bruinig.
0: Ja, dat is toch, bloesem is toch leuk, is toch mooi roze en dat soort dingen. Hoe kun je dit nou bloesem noemen?
1: Nou, gewoon een beetje bruine bloesem.
0: Nee, ja. Het is geen bruine bloesem.
1: Oh. Maar ik snap wel wat je bedoelt, denk ik.
0: Ik denk dat iepenzaad is en we hebben wel eens gesproken met Hans, de bomenmanager van Amsterdam. Mm-hmm. Hoe noemde die Amsterdam ook weer aan?
1: De Ipe-hoofdstad van Europa, toch?
0: Ja, en de wereld.
1: Nee, van de wereld,
0: volgens mij. De Ipe-hoofdstad van de wereld. Omdat Zoiets. We er gewoon knijterveel hebben. Mm-hmm. Ja, daardoor denk ik dat het lijkt alsof het sneeuwt op dit moment. Maar ik vroeg me af, wat gebeurt er allemaal mee? Zullen we zometeen gewoon even kijken of hij wakker is? Even met hem bellen?
1: Tuurlijk.
0: Heerlijk, nul zin in. Zometeen even bellen met bomenmanager Hans.

0: Billy Joel met My Life.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, zeg je Amsterdam en bomen en Iepen in één zin? Ja, dan kun je maar met één man bellen. Dat is Hans van Zurk, de bomenmanager van Amsterdam. Of althans, zo noemen wij hem. Hans, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Jij hebt een heel ingewikkelde titel eigenlijk, hè, toch, in Amsterdam?
3: Ja, maar er zijn er wel meer, hoor, die met de bomen bezig zijn in Amsterdam. Maar
0: ja. Ja, dat is maar goed ook, want dat zou je in je eentje moeten doen allemaal.
3: Nee, dan kom je niet meer naar gerust toe.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Wat ligt er nou allemaal op de grond? Dat is toch Iepenzaad, of niet?
3: Ja, dat klopt. Dat klopt. De zomersneeuw, noemen ze het.
0: Ja, de zomersneeuw. Wordt het echt zo genoemd?
3: Ja.
0: Oh ja, ik had namelijk echt een beetje het idee dat het aan het sneeuwen was.
3: Nee, dat klopt. Dat klopt. En dat is ook een prachtig gezicht. Maar ook met, voor de reiniging een hoop overlast, want die vinden het minder. Maar wij bomenmannen vinden het een prachtig gezicht.
0: Ja, het ziet er op de stoep en zo ziet het er best wel gezellig uit. Ik heb zelfs een beetje zitten googlen en doen. En ik heb het idee dat die Iepenzaadjes ook eetbaar zijn, of niet?
3: Ja, ze zeggen het, maar daar heb ik het recept
0: niet. Heb jij nog nooit... Oh.
3: Nee.
0: Oké. Okay. Maar goed, dat wordt dus niet door jou als manager opgeruimd, maar dat wordt weer door de reiniging gedaan allemaal.
3: Klopt. Een deel in de plantsoen is natuurlijk voor de groenploegen. En op de verharding, zeg maar, op de straat, dat is voor de reiniging.
0: Ja, maar kun je het niet gewoon laten liggen dan? Een beetje regen erover, dan is het toch zo weg ook?
3: Ik wil net zeggen, met de regen blijft het over het algemeen wel aan elkaar plakken.
0: Oh, maar, ook nog.
3: Ja. En dan kun je het beter opvegen en weg. Dan scheelt het een hoop verstopping in riolen en dat soort dingen. Want kijk, als er hele grote dotten in riolen komen...
0: Dan
3: gaat het ook mis. Dus zodoende dat het opgedaan wordt.
0: Oké. Okay. En wat zou er gebeuren als je het laat liggen eigenlijk? Gaan er dan ook daadwerkelijk overal iepen groeien? Of zal het niet zo vaart lopen allemaal?
3: Nee, ik moet eerlijk zeggen, in al die jaren dat ik in de bomen zit... een klein percentage zou uit kunnen komen. Maar dat is nog niet een procent van wat er ligt.
0: Want het is veel, hè?
3: Jawel, maar dan moet er nog in plantsoen of dat soort dingen zijn. Meestal wat bij Iepen opkomt, dat is wortelopschot.
0: Wortelopschot, wat is dat?
3: Ja. Nou, zeg maar, als je een boomwortel beschadigt, en zeker van een iep, dan krijg je daar zeg maar groei op.
0: Oh,
3: en
0: dat er gewoon een takkie uitkomt, zeg maar.
3: Ja, dan krijg je weer een zaailing, noemen wij dat.
0: Ah ja, precies. En de wortels raken nogal eens beschadigd in Amsterdam, want iedereen gaat er met zijn fiets overheen en dat soort dingen.
3: En graven kabeltjes erin, riooltjes. Ja. Dus hier en daar heb je wel wat.
0: Hans, hoeveel hebben we er ook weer staan in Amsterdam ongeveer, van de Iep?
3: Nou ja, zeg maar 300.000 geregistreerde. En dan praten we nog niet over parken en bosplantsoenen.
0: Geregistreerd? Is er ergens een database met alle Iepen in Amsterdam? Ja. Nee, toch?
3: Jawel, wij hebben een speciaal beheersysteem. En daar staat iedere boom in aangegeven, zeg maar langs de openbare weg met het nummer. Die kun je ook op de bomenkaart van Amsterdam kijken. Dat is in de burger ook bekijken.
0: Dat meen je niet. Ook zie mijn collega Anne begint meteen als een gek te zoeken naar allemaal... Oh jeetje.
3: Daar staan de gegevens van de boom bij. Wat voor soort boom je voor de deur hebt. En wanneer de laatste keuring geweest is erop. Want de bomen worden ook gewoon gekeurd in de openbare raad.
0: Maar als je 300.000 bomen moet keuren, hoe ga je dat doen dan? Dat is toch niet, moet dat elk jaar gebeuren?
3: Nee, kijk, de jonge bomen die keur je niet. Pas van een bepaalde stamdiameter. En dan valt er al een heel groot deel af.
0: Ja.
3: Er zijn gewoon meerdere bedrijven gewoon mee bezig. En daar hebben we een aparte afdeling voor ook.
0: Ja, jeetje, ongelooflijk. En de details zijn ook best wel bizar. Want er staat bij in welk jaar de bomen geplant zijn... en tot hoe hoog ze ongeveer komen inmiddels.
3: Klopt. En, wij hebben die hoogtes weer nodig in ons bestek naar onze aannemers. Want iedere boom van een verschillende hoogte heeft een andere afrekenprijs voor onderaan.
0: Ah, kijk, en het is ook maar goed dat er een bomenmanager op zit. Want dit is best wel even een klusje allemaal, Hans, als ik dit zo zie.
3: Ja. Nou, dat is niet mijn taak. Ik doe het lopende onderhoud.
0: Maar kijk eventjes, scroll eens iets naar beneden. Dan zie ik ook gewoon boomveiligheidsonderhoud. Ja. Op 5 mei nog, 2026. Er werd zelfs gewoon op 5 mei gewerkt. Ja. Op 18 maart. Dat is één boom, hè, dit. Boomveiligheidsonderhoud op 15 oktober 2024, jaar ervoor. Hetzelfde jaar, op 11 januari, werd er ook een boomveiligheid. Meer dan twee keer per jaar wordt die gecontroleerd, die boom.
3: Ja, Maar dan is hij van een bepaalde diameter waarschijnlijk.
0: Nou, de hoogte heb ik hier 15 tot 18 meter. Maar ja, diameter, daar hebben zij ze vergeten erbij te zetten misschien.
3: Nee, maar daar werken wij mee in het beheersysteem. Voor de afrekening aannemen. Maar als je de hoogte al praat, dan praat je al over 18 meter. Dan heb je gewoon een volwassen boom, zeg maar. Dat is geen alles.
0: Ja, en ik zie ook verschillende kleurtjes. En daar zie ik ook bomen bij die nog net even wat hoger zijn. 18 tot 24 meter uit 1975. Ongelooflijk. Ja. Ik sta echt met mijn ogen te klapperen hier.
3: Ja. Als je daar interesse in hebt, is het een hele leuke kaart.
0: En gewoon even googlen op Bomenkaart Amsterdam en dan krijg je hem wel eigenlijk, toch? Er staat ook een fotootje van de boom in kwestie bij namelijk.
3: niet van alle, maar van een hele hoop wel.
0: Jeetje, wat goed zeg.
3: Okay. Dat is dus voor de burger ook, hè, heb je een klacht over een boom of klachtenmelding over een boom. Dan kun je daar het boomnummer bij zoeken. Dat scheelt ons een hele hoop uitzoekwerk.
0: Dat is handig. Dan zeg je inderdaad boom met ID 11 58 46 0 of zo, weet ik veel.
3: Nou, dan zeg ik, dan zit je in Zuid, hoop ik, dat ik het goed heb. Nee,
0: even kijken hoor. Nou ja, nee, je zit net aan grachtelgordel zit je inderdaad.
3: Ja, ja.
0: 115 8460. Ik moet dat wel handiger uitspreken ook. 1158 460. Naar die boom zit ik te kijken op dit moment.
3: Daar ben ik meer van.
0: Goed Hans, wat staat er voor jou op de agenda voor vandaag? Ga je nog bomen controleren of heb je iets anders waar je mee bezig bent? Het is een beetje een administratiedag vandaag, hè?
3: Ik heb een overlegdag, want we gaan een nieuw bestek maken. Want dat moet, zeg maar, dat geldt voor 4 jaar. En daar voor de komende jaren, volgend jaar loopt dat af. Dan moet er weer een nieuwe. Dus de voor- en de nadelen bespreken. Dus het is een overlegdagje.
0: Hey, dan en dan het bestek later. Met betrekking tot wat allemaal?
3: Nou, bestek is alleen maar de onderhoudbomen. Ik doe alleen maar de onderhoudbomen en alles.
0: Het is eigenlijk best wel terecht dat ik jou bomenmanager van Amsterdam moet noemen eigenlijk, Hans. Vind je
3: het? Ik vind het een prachttitel, zoals jij me aanspreekt.
0: Hans, laatste vraag. Jouw lievelingsboom, want kunnen we die ook even op de kaart opzoeken?
3: In het Wertheimpark. Daar staat een hele grote pterocaria in het midden van het gras.
0: Een wat?
3: Het monument. Een pterocaria, vleugelnoot.
0: Een pterocaria?
3: Ja.
0: Oké, de vleugelnoot. Zoek hem een keer op. Het is een prachtig mooi ding volgens Hans. En die kan het weten, want die is de bomenmanager van Amsterdam. Fijn dat we even mochten bellen.
3: Altijd welkom.
0: Goed zo. Hans van Zurk, onze bomenmanager in Amsterdam.

0: All in Love. Kan eigenlijk altijd, hè, Olivia Dean?
1: Ja, vind ik
0: wel. Als je verdrietig bent, Olivia Dean. Als je heel vrolijk bent, Olivia Dean. Als je niet echt iets voelt, Olivia Dean. Heerlijk.
1: Zoals de laatste, hè?
0: Dit is Level 42 bij de ontbijttafel op

0: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
1: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
0: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
2: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
0: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
3: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is, ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Wenkenbachweg 99. Welkom.
4: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk 24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
11: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
12: Hey, bedankt.
13: Merci.
11: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Nu bij Dirk, Müllermilk. 79 cent. Geen geld, toch?
17: Ik ben Jamie en ik woon in Hilversum.
18: Mijn naam is René. Ik ben woonachtig in Purmerend.
19: Ik ben Astrid en ik woon in Uithoren.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Ruim 7:30 in Dirkshoorn is het 8 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
22: Goedemorgen. In Loosdrecht is een protest tegen een noodopvang weer uit de hand gelopen. Demonstranten gooiden fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis. In de struiken voor het gebouw ontstond brand, zag onze verslaggever.
23: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
22: De brandweer werd eerst tegengehouden door relschoppers, maar kon het vuur later blussen. Binnen in het gebouw waren al asielzoekers en medewerkers aanwezig. Ze raakten niet gewond, maar zijn volgens waarnemend burgemeester Mark Verheijen wel erg geschrokken. Hij noemt het geweld een gerichte actie tegen kwetsbare mensen. Deze demonstrant was erbij en keek ernaar.
24: Wat vindt u ervan?
25: Ja, dit vind ik niet leuk, als u dat bedoelt. Het gedoe.
24: Hoe zouden die mensen binnen dat vinden?
25: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelijden mee heb, dat weet ik niet.
22: Ja, meerdere mensen zijn gisteravond opgepakt. Premier Rob Jetten noemt het geweld in Loosdrecht onacceptabel. Tijdens een bezoek aan Aruba zei hij dat dit soort geweld nooit goed te praten is. Volgens Jetten moeten de daders snel worden opgepakt en gestraft. Hij vindt het belangrijk dat er flinke straffen komen, zodat anderen worden afgeschrikt. De premier zei ook dat hij meeleeft met de asielzoekers die zijn geschrokken van de onrust. De avondvierdaagse in Loosdrecht krijgt een andere route vanwege die demonstraties bij het gemeentehuis. De organisatie wil voorkomen dat kinderen last krijgen van onrust of protesten onderweg. Daarom gaan sommige routes een klein stukje om. Dat is allemaal gebeurd in overleg met de politie en de gemeente. Volgens de organisatie gaat het om een omweg van ongeveer 50 meter. Voor de avondvierdaagse hebben zich al zo'n 1600 scholieren ingeschreven. Boodschappen in de supermarkt worden de komende maanden waarschijnlijk nog duurder. Komt door hogere kosten voor transport en energie. Fabrikanten van levensmiddelen willen dat er meer maatregelen komen om de voedselprijzen in de supermarkten betaalbaar te houden. Volgens de branche zorgen internationale problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, voor extra druk op de voedselketen. En na maanden op zee komt marineschip Zijner Majesteit Evertsen vanochtend terug in de haven van Den Helder. Aan boord zijn zo'n 200 mensen van Defensie. Het schip vertrok in maart naar het oosten van de Middellandse Zee om Franse schepen te ondersteunen tegen aanvallen vanuit Iran.
0: Best een beetje spannend. Ik ben wel benieuwd naar de verhalen eigenlijk die daar vandaan komen.
22: Ja.
0: Als er iets over verteld wordt natuurlijk, moet je ook nog maar afwachten.
22: Ja. Had je meegekregen dat een tijdje geleden om op Gelderland een tracker had gestuurd naar het marineschip en dat het maanden of weken te volgen was?
0: Ja, nee, niet zo lang. 2 dagen maar geloof ik.
22: Oh, 2 dagen.
0: Hoor. Nou ja, vind ik ook best wel lang. Maar aan de andere kant, ze hebben die tracker wel gevonden aan boord van dat ding bij de postkamer. Dachten ze van, wat is dit precies?
22: Ja.
0: En toen hebben ze hem wel
22: gevonden. Hij was wel aan boord.
0: Hij was aan boord en ze konden dus ook zien waar dat ding was. Terwijl je geeft voor zo'n boot, weet ik veel, een miljardje uit om ervoor te zorgen dat je niet weet waar die is.
22: Ja.
0: En dan is 1 briefkaart versturen en een postzegel van een paar euro genoeg om hem toch te kunnen vinden. Ja, ik vond ergens wel slim bedacht. Aan de andere kant moet je andere mensen wijzer maken dan ze zijn.
22: Ja, ja. Nou, we weten in ieder geval dat hij vandaag terugkomt naar de haven in Den Haag.
0: Hebben ze gewoon zelf verteld.
22: Ja, precies. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Lisa. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
1: Pieter, goedemorgen.
0: Jan, wat staat ons te wachten de dag voor Hemelvaart zo vandaag?
1: Ja, we krijgen te maken met buien. Het kunnen flinke buien zijn. We hebben er al een paar gehad in de provincie. Zijn er ook nog een paar actief. Het is niet zo dat het nou volop aan het buien is op dit moment. Dat gaat allemaal wel. 4 mm viel er met de fronten van gisteravond mee in Medemblik en Sint Pancras. Oud-Kaspel 6 mm. Ook in Purmerend 6 mm. En nu dus een paar buien verspreid over de provincie, maar ook af en toe zon. Maar die bovenlucht die wordt in de loop van de ochtend en vanmiddag steeds kouder. En daardoor wordt de atmosfeer ook steeds onstabieler. En dat leidt tot de vorming van flinke buien, later vanochtend en vanmiddag ook. En die buien kunnen soms vergezeld gaan van onweer. Er kan wat hagel bij zitten, was vanmorgen ook al hier en daar het geval. En windstoten tot rond 60 km per uur. In het algemeen is de wind niet al te sterk, hoor. Er waait een zuidwestenwind, vanmiddag een westenwind. En die is matig en aan de kust vrij krachtig, soms krachtig. Dus dat gaat allemaal wel. En de temperatuur, ja, uiteraard laag. Het wordt vanmiddag niet warmer dan 12 tot 13 graden. Nou, de komende vanavond en de komende nacht en morgenochtend nog steeds buienkansen. Bovenlucht is behoorlijk koud. En morgenmiddag zien we de situatie wat verbeteren. Dan schuift de buienactiviteit wat meer naar het zuidoosten van het land. En is bij ons in de provincie de zon wat vaker te zien. En voor de rest weinig verandering, 13 graden. En een meest matige wind die dan uit het noorden komt.
0: Oké, nou ja, echt heel erg lekker weer is het niet. Maar misschien wordt het dat nog wel. Daar moeten we het zo meteen maar even over hebben. Dan,
1: ja, gaan we doen.
0: Tot straks.
1: Tot straks.
0: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg voor de woensdagochtend?
2: Nou, wel een paar files hebben we. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Batuverdorp sta je 10 minuten vast. Komt door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en dat duurt nog tot morgenochtend 5 uur. Ook op de A7 Horen richting Zaanstad staat file tussen afrit Avenhoren en Purmerend 5 minuten. Melding dan nog op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Batuverdorp naar de A4 richting Amsterdam zijn ook wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is daar dicht. En op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert net iets meer dan 5 minuten vertraging.
0: En zometeen jouw kans op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. De lichtshow in de Noorderkerk. Nou, doe maar met Is Dit Alles?

0: Ja, 97 was het al. Mooi jaar, hè, wat dat betreft.
1: Ja, ben ik geboren, hè?
0: Love, Shine Light, het Eurovisie Songfestival. Hoogste score ooit gehaald. 227 punten. Finale met vlag en wimpel gehaald.
1: Meen je?
0: Ja, echt
1: dat
0: waar.
1: Dat ik helemaal niet.
0: En ze hadden in 1985, 12 jaar ervoor, Walking on Sunshine natuurlijk. Zelfde band. En in de tussentijd eigenlijk nooit een hitje gescoord.
1: Dat was niet op Songfestival.
0: Nee, dat niet.
2: NH. Ontbijttafel.
3: Dingen met Dario.
2: Dingen met Dario.
0: Helemaal precies al een tijdje 7:15 geweest. Het is hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger gaat op cryptische wijze iets voor jou omschrijven. En als je goed in deze man zijn hoofd gaat kijken, dan ga je deze van vandaag best wel kunnen raden.
1: Ja?
0: Ja. En als je denkt te weten waar hij het over heeft, pak je de telefoon en bel je gewoon 088-850-5152. Om zo kans te maken op kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Dat is de lichtshow in de Noorderkerk. Twee prachtig mooie kaarten kunnen van jou zijn. Vertel me maar, waar heeft Dario het hier over?
4: Dit gebruik je om te schilderen.
0: Dit gebruik je om te schilderen. Ja, wat zou dat nou zijn, hè? 088-850-5152. Jouw kans op die kaart ervoor van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.
4: Dit gebruik je om te schilderen.
0: Dit gebruik je om te schilderen. Niet stiekem met WhatsApp gaan zitten bellen, maar gewoon een normale telefoon gebruiken. Want dan en alleen dan krijg ik je hier in de uitzending. En kun je meedingen om die kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.
4: Dit gebruik je om te schilderen.
0: Ja, wat is dat nou? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen, met Jennifer.
0: Jennifer, zei je?
5: Ja, hoor.
0: Wat denk je dat het is, Jennifer?
5: Ik denk een kwast.
0: Je denkt een kwast? Zou heel goed kunnen. Eens even kijken. Is niet goed, Jennifer, helaas.
5: Oké, dankjewel.
0: Volgende keer beter, doei.
5: Doei.
4: Dit gebruik je om te schilderen.
0: Nou, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
6: Goedemorgen, Pieter, met Annette.
0: Annette, wat denk jij dat het is?
6: Ik denk verf.
0: Verf, ook een goede optie. Nee, is het ook niet. En verdorie. Volgende keer beter, Annette.
6: Dank je.
0: Dag. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Hallo, met Corrie.
0: Corrie, vertel.
7: Ik denk afdekzeil.
0: Afdekzeil. Wel verstandig, anders komen er zoveel vlekken op de vloer. Even kijken. Nee, is het ook niet.
7: Jammer.
0: Ja, jammer, Corrie. Volgende keer beter, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Hi, met Ellen.
0: Ellen.
8: Ik denk papier.
0: Je denkt papier, even kijken. Nee, het is ook geen papier.
8: Jammer.
0: Ja, volgende keer beter.
8: Doeg.
0: Doeg. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Goedemorgen met Wies.
0: Wies, vertel.
9: Een verfroller.
0: Een verfroller, kan ook. Even kijken. Nee, is het ook niet.
9: Jammer.
0: Ja, vind ik wel. Volgende keer beter, Wies. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Met Agnes.
0: Agnes, vertel.
10: Afplakband.
0: Afplakband, even kijken. Maar is het ook niet. Jammer. Volgende keer beter, hoor.
10: Dank je.
4: Dit gebruik je om te schilderen.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Ja, goedemorgen met Kim. Ik denk een penseel, dat je dat bedoelt.
0: Een penseel, eens even kijken. Nee, is het ook niet goed.
11: Oké, jammer.
0: Kim, volgende keer beter. Doei.
11: Doei.
4: Dit gebruik je om te schilderen.
0: Ja, kom op eventjes, jongens. 088-850-5152. Denk eens even aan Dario en zijn flauwe grapjes bijvoorbeeld. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Goeie.
0: Hallo?
12: Goedemorgen, Pieter, met Yvonne.
0: Yvonne.
12: Schuurpapier.
0: Wat zei je, schuurpapier?
12: Ja.
0: Eens even kijken, Yvonne. Nee, is ook niet goed.
12: Nee.
0: Doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Ik denk een ezel.
0: Je denkt ezel. En wat is je naam?
13: Tim.
0: Tim, even kijken.
4: Een ezel.
0: Tim, dat zijn we goed. Je hebt gewonnen, Tim. Ben je aan het lachen? Maak je geluid?
13: Ja.
0: Ben je geschrokken, Tim, een beetje?
13: Een beetje, want ik dacht wel dat het was omdat het er een beetje mee te maken had, maar niet heel veel.
0: Hey, kijk, dat is nadenken. En dat is in dit geval dus ook nog winnen, Tim. Twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam, dat is een lichtshow in de Noorderkerk, zijn helemaal voor jou. Ben je er blij mee?
13: Ja.
0: Oké. En heb je enig idee wie je mee gaat nemen daarheen?
13: Of mijn vader of mijn zusje.
0: Oh, oké. Nou, dan wordt ruzie maken de komende tijd. Ik wens je veel plezier met de kaarten en een mooie tentoonstelling gewenst, Tim.
13: Ja.
0: Fijne dag.
13: Doei.
0: Doei.

0: goede plaat uit. The Three Degrees met Giving Up, Giving In.
1: En H.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Ah, Sjoerd is in de mooiste streek van heel Noord-Holland, wat mij betreft, deze ochtend. Maar niet voor de allerleukste bezigheid, denk ik. Sjoerd, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Piet. Ik ben inderdaad bij jou in de buurt. Ik ga richting de Zaanse Schans. Prachtig stukje natuurlijk, inderdaad. Om de hoek bij jou thuis. En aan de andere kant vind ik het ook wel weer leuk wat ik ga doen. Want ben jij wel eens beroofd?
0: Nou, nee. Dat ben ik niet. Daar klop ik meteen even af.
4: Ja. Maar, ja, ze denken wel drie keer na natuurlijk bij jou, dat denk ik.
0: Ja,
4: niet.
0: Op basis van mijn extreem gespierde lichaam, denk je dat het is?
4: Ja, dat wilde ik niet zeggen, maar ik snap wat je bedoelt.
0: Ja. Nee, ik bedoel eigenlijk meer als in, ik ben zo panisch daarvoor. Ja? Dat ik altijd helemaal met mijn handen in mijn zakken en dergelijke. En met de tassen dicht en op mijn buik. Ja,
4: heuptasje.
0: Ja, you name it, alles wat er voor nodig is.
4: Ja, oké. Dan gewoon alle alarmbellen gaan af bij jou. Als iemand te dicht bij jou in de buurt komt natuurlijk.
0: Dat denk ik, maar goed, in de praktijk blijkt dat natuurlijk anders te zijn. Als ik in een of andere grote hoofdstad in Europa rondloop, niet zijnde Amsterdam, dan ben ik al goud bokkie waarschijnlijk.
4: Nou ja, en in Zaanse Schans is het niet anders. Daar wordt natuurlijk heel veel gezakken rold, zoals ze dat zo mooi noemen. Nou hebben ze in Amsterdam de beroemde boevenspotten geheimen. Maar op de Zaanse Schans hebben ze Herman. En Herman is dik in de 70. En die dacht bij zichzelf, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga boeven spotten. En ik ga straks met hem op pad. Ik heb al een krant, heb ik al gaten ingeknipt. En dan ga ik straks op zo'n bankje gaan kijken of ik boeven ga spotten. Leuk, hè? Nu al zin in. Dan duik ik erop.
0: Doe dat. Gaan we zo meteen horen. Dankjewel, Sjoerd.
2: Ontbijttafel.

0: speelt zich veilig en wie moet er de play-offs in om degradatie te voorkomen? Zondag valt de beslissing onderin de Eredivisie bij FC Volendam Telstar. Ajax hoopt tegen Heerenveen de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. En we zijn natuurlijk ook bij de laatste wedstrijd van AZ tegen NAC Breda. De laatste speelronde in de Eredivisie, live in een extra lange uitzending van NH Sport. Zondag vanaf 2 uur, hier op de radio bij NH.
1: Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
4: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
7: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
12: Ik ben Petra en ik woon op Marken.
13: Ik ben Brian uit Amstelveen.
14: Nicolette en ik woon in Amsterdam.
15: Ik ben Maarten, kom uit Bovenkast.
16: Ik ben Sven, die loopt uit Amsterdam.
17: Ik ben Thij en ik kom uit Haarlem.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Ruim 8 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Waarnemend burgemeester Mark Verheijen is erg geschrokken van het uit de hand gelopen protest in Loosdrecht gisteravond. Demonstranten tegen een noodopvang voor asielzoekers stichten brand met fakkels en zwaar vuurwerk. De burgemeester noemt het een gerichte actie tegen kwetsbare mensen. De avondvierdaagse in Loosdrecht krijgt een andere route vanwege de demonstraties bij het gemeentehuis. En in de grachtplassen kan fataal aflopen. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
22: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
23: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
21: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
0: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
21: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Annie, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
20: 3 files, eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Bad Oevedorp een kwartier vertraging. Komt door wegwerkzaamheden, de weg is daar dicht. Duurt nog tot morgenochtend 5 uur. Ook een melding nog op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Bad Oevedorp naar de A4 richting Amsterdam zijn wegwerkzaamheden. En daar is de verbindingsweg dicht. En file op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam de Waard.

0: 067. Smitje met DT.
1: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
2: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: De ontbijttafel.
10: Met Pieter Kok.

is Montreal met Just a Flirt. Goedemorgen, welkom bij NH. Je bent terechtgekomen bij de ontbijttafel en dat is volkomen terecht, want dit is hem, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 12 minuutjes over 8 op die vroege woensdagochtend die stiekem een klein beetje aanvoelt als een vrijdag. Want morgen is er natuurlijk hemelvaart, hè? Het is 13 mei.

0: dacht je?
1: Ja hoor.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En is Lisa er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen Lisa.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je er ook bij bent. Jongens, behalve dat het vandaag een beetje druilerig is, was het dat gisteravond ook. En toen stond ik langs een sportveld.
1: Waarom? Voor de hockey?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ik ben coach van het team van mijn zoon.
1: Mm-hmm.
0: En gisteren moest er gewonnen worden met grote getalen om ervoor te zorgen dat we wel weer enigszins langs zij kwamen bij de nummer 1.
1: Ja.
0: En dat is gebeurd.
1: Oh ja? Wat goed.
0: Ja. En nou zijn het best wel beide handen gasties allemaal. Die daar proberen een beetje in goede banen te leiden. Maar ze hebben het nu zo ver geschopt. We moeten aankomende zondag spelen tegen Amsterdam.
1: Spannend.
0: En dat is een heel spannende wedstrijd. Die staan namelijk nummer 1, de gedeelde eerste plaats.
1: Welke
0: op dit
1: club
0: moment.
1: Is dat dan?
0: Amsterdam.
1: Oh, gewoon Amsterdam.
0: Amsterdam.
1: Oké.
0: Okay. Die hebben nogal eens wat gewonnen ook in hun leven. Nagenoeg, ik geloof meer dan 30 kampioenschappen van Nederland. Dus gasten kunnen best wel een beetje potje hockey, zou ik het zo zeggen. En die hebben ook het grootste, belangrijkste stadion van Nederland.
1: Mm-hmm.
0: En nou heeft het de club behaagd. Om de wedstrijd van de aanstaande zondag in dat stadion te spelen.
1: Oh, leuk.
0: Ja,
1: cool.
0: En het is eigenlijk een soort van semi-kampioenswedstrijd. Want ja, we maken daar gewoon nog kans op als we winnen.
1: Ja.
0: Aankomende zondag. In dat enorme stadion.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik vroeg me dus af of jullie wat te doen hebben zondag.
1: Vanuit de spandoek komen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Want het is best wel een heel groot stadion. En we moeten wel zorgen dat de kraaien uit de Zaanstreek even flink gesupport worden natuurlijk. Want het zit daar helemaal vol met Amsterdammers.
1: Tuurlijk, als jij Lisa en mij de jel leert, dan jel. De kraaien komen er wel.
0: Oké, ja, ik mis nog wat enthousiasme, maar voor de rest kan ik het wel waarderen. Maar leuk toch? Is
1: heel leuk,
0: spannend.
1: Superleuk. En kost dit geld?
0: Volgens mij niet. Volgens mij is het gewoon...
1: Ga je inlopen?
0: Kijk maar, gewoon loop er maar in en ga maar op de tribune zitten. En als je dan afvraagt waarom op maandagochtend mijn stem altijd een beetje zo brakkig klinkt, nou, dan kun je dat horen daar langs het veld. Want dan sta ik te schreeuwen, jongen.
1: Ja, want jij doet de jel natuurlijk wel vol enthousiasme.
0: Nou, ik doe niet alleen de jel, maar ik sta ook gewoon random dingen te bleren.
1: Wat soms, dan? Ben je echt zo'n langs de lijn vader?
0: Zo'n schreeuwcoach.
1: Ja? Ben jij lelijk tegen die kids?
0: Nee. Denk erom, Lisa Dion.
1: Nee?
0: Nee.
1: Verbaas me dan
0: positief
1: weer.
0: Positief coachen. Nou,
1: oké.
0: Okay.
1: Ja, zo gemeen.
0: Nee. Positief coachen, dat moeten ze van mij in het veld ook doen. Vind ik heel belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: Want weet je, je kunt gewoon wel eens een balletje missen. Maar het gaat dan om het volgende balletje dat je er wel weer in schiet, toch?
1: Kopje erbij, zeg je dan.
0: Kopje erbij, jongens. Nu focus.
1: Oh, heel goed.
0: Dat soort dingen, zeg ik.
1: Prachtig.
0: Ja, nu doorpakken. Opbouwen, rust houden, jongens. Kom maar, ik krijg het meteen weer.
1: Op die knieën.
0: Ja. Nee, schoppen. Dat zeg je dus niet. Nee, oh, okay. Je moet ook niet schoppen, hè. Gebruik je je stick. Je hebt dat ding toch geen man, hè. Het is geen voetbal. Nee, dat doe je allemaal niet. Net een sport. Maar als je een spandoekje mee wil nemen, dan wordt dat gewaardeerd.
1: Zondag.
0: Nee, geen fakkels.
1: Nee,
0: jongens.
1: Ik heb ze nog wel in mijn auto liggen, hoor.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Gisteravond uit Loosdrecht gekomen.
0: Nou, dus even normaal. Kwart over twee. Aanstaande zondag in het Wagenerstadion in Amsterdam. Ja, ik ben er.
1: Nou, ik zal kijken of ik kan. Ik zal even kijken of ik een spandoekje kan maken voor je.
0: Zou je iets beters te doen? Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Ik moet aardig blijven, want ik wil een spandoek.
1: Ik weet het nu even niet.
0: Nee.

0: De Beatles met Ticket to Ride.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Voor de zoveelste keer zijn de demonstraties in Loosdrecht uit de hand gelopen. Onze verslaggever Celine Sulsters die was erbij gisteren. Celine, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, wat gebeurde er allemaal daar?
3: Ja, het begon eigenlijk als een... Ze zijn daar sinds dat bekend werd dat er een noodopvang komt... eigenlijk elke dag aan het demonstreren. Dus 20 dagen. En eerst was het dus eigenlijk als elke dag gewoon een demonstratie. Het was wel wat drukker. Er was een oproep gedaan omdat de eerste asielzoekers... 15 mensen daar gisteren zijn aangekomen. En rond een uur of 8:30 sloeg de sfeer... begonnen demonstranten massaal met fakkels en zwaar vuurwerk... richting het gemeentehuis, wat dus de noodopvang is, te gooien. En ja, al snel... Voor het gemeentehuis vlogen in de brand. Dat werd uiteindelijk nog best wel een flinke brand. Ook omdat ze de hulpdiensten aan het verhinderen waren om die brand te blussen. Ook een brandweerwagen werd tegengehouden. Uiteindelijk heeft de ME daardoor moeten ingrijpen. Ook zodat de brand geblust kon worden.
0: Ja, een vreselijke situatie, kan ik me zomaar voorstellen... voor de mensen die daar niks mee te maken hebben... of de mensen die net in dat opvang, op die opvangplek terechtgekomen zijn. Je hebt al eerder je verdiept in de demonstranten... bij de protesten in Loosdrecht. Uit wie bestond de groep gisteren? Want ja, we spraken elkaar een keertje eerder. Toen zei je, dit zijn toch eigenlijk gewoon voornamelijk bewoners uit Loosdrecht. Maar was dat nu ook het geval?
3: Ja, in de kern zie je dat nog steeds wel. Dus bewoners van Loosdrecht en ook wel bijvoorbeeld Hilversum. Iets meer daaromheen, maar wel de gemeente Weidemeren. Maar je zag gisteren ook wel weer dat er mensen van buitenaf zich hadden aangesloten. Ik sprak ook iemand die er vanuit Loosdrecht altijd bij is. En die zei dat er ook wel voetbalhooligans op af waren gekomen. Dus je zag wel dat de groep iets gemengder was... dan andere avonden, dat het wat rustiger bleef.
0: Ja, ik heb verschillende dingen erover gehoord... over aanhoudingen in eerste instantie één persoon. Zijn dat er nou meerdere geweest uiteindelijk? En wat weten we over hen?
3: Ja, gisteravond laat werd bekend dat het meerdere aanhoudingen zijn. Nou hebben we de politie vanochtend alweer gesproken... en ze zijn nog aan het inventariseren hoeveel dat er precies zijn. Over de achtergrond van deze mensen weten we eigenlijk ook nog niks.
0: Nee, oké. Hoe gaat het met de asielzoekers in het oude gemeentehuis? Want ja, er zouden er eerst 110 komen, dat werden er 70... en nu was de eerste lading, dat zijn er weer wat minder volgens mij. Maar ja, die hebben wel een beetje een pittige aankomst op deze manier.
3: Ja, het was niet een warm welkom, inderdaad. Het waren er een stuk of 15 die daar gisteren eind van de ochtend zijn aangekomen. En de gemeente die heeft laten weten dat zij ook allemaal in het pand aanwezig waren... tijdens de demonstratie en
0: Vreselijk.
3: Tijdens de branden.
0: Ja.
3: Ja, je kan je voorstellen dat het voor hun best heftig moet zijn geweest. Ze waren daar wel met begeleiding van het COA. En gelukkig is daar uiteindelijk niemand van de bewoners of van het COA gewond geraakt.
0: Nee, veel reacties ook uit de politiek. Premier Jette die noemt het geweld in Loosdrecht onacceptabel. Er geldt deze ochtend nog tot 9:00 een noodbevel. Maar deze situatie is toch onhoudbaar. Wanneer stopt dit? Wat kan hier aan gedaan worden? Want dit is lijkt me geen situatie die lang voort moet duren... voordat er misschien echt wat gebeurt. Nou ja, en echt wat gebeurt. Het in brand steken van een heel gemeentehuis... is natuurlijk al 10 bruggen te ver.
3: Ja, ik moet wel even de nuance aanbrengen... dat dus de bosjes in de brand gingen. Het gebouw zelf is uiteindelijk niet in brand gevlogen. En dan moet ik wel zeggen dat mensen ook wel echt hebben geroepen... van het gebouw moet in de brand. Is een beetje onduidelijk. Maar ja, het is inderdaad een grote vraag... van hoe lang gaan ze nog door in Loosdrecht... In principe willen ze daar gewoon elke avond blijven demonstreren. En of het dan van dit soort acties worden, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Dus iedereen kijkt nu ook wel naar de burgemeester van wat gaat de gemeente nu doen?
0: Ja. Nou, dat is inderdaad wel de vraag. Hebben we nog niet echt een antwoord op? We proberen denk ik net zoals heel Media Nederland contact te krijgen met de burgemeester. Maar dat is ons nog niet gelukt. Ben je daar ook mee bezig? Zit jij bovenop zijn telefoon om te kijken of je hem te pakken kunt krijgen, Céline?
3: Nou, voor mij was het heel laat geworden gisteravond.
0: Ja, ik kreeg een mailtje van 2:30 nog vannacht van je, Céline. 6 uur geleden.
3: Ja, ja, nee, wij waren daar nog heel lang bezig gisteren. Maar ja, uiteraard, de collega's van de redactie, die zijn daar volop aan het bellen. Ja. En ja, proberen ook de gemeente te bereiken. Ja.
0: Tot slot, wat denk jij dat een oplossing zou kunnen zijn als je de bewoners in de omgeving zo hoort? Moet dit gewoon in hun optiek, kan het alleen maar verdwijnen? Of moet er gewoon nog eens een keer een goed gesprek volgen en dat de rust een beetje weerkeert? Wat denk jij dat de oplossing is?
3: Nou, die gesprekken die zijn er echt wel geweest. En ja, ik hoor van mensen gewoon echt, we willen er hier nul, dit is niet de locatie. Dus dat zie ik eigenlijk niet echt gebeuren. Dus ja, wat nou de oplossing is, ja, iedereen kijkt dus naar de burgemeester. Ja,
0: we gaan dat allemaal volgen de komende tijd. En zeker dankzij jouw ongelofelijke hulp. Verslaggever Céline Sulsters over die demonstraties in Loosdrecht. Dankjewel.

0: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Bonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
0: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Ik ben Ron en ik kom uit het prachtige Mokum.
15: Wij zijn Hans en Thea uit Diemen Centrum.
16: Ik ben Vince en ik kom uit Assendelft.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 8:30 en Laren is het 9 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Een protest tegen een noodopvang voor asielzoekers is gisteravond in Loosdrecht opnieuw uit de hand gelopen. Demonstranten gooiden fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis. In de struiken voor het gebouw ontstonden metershoge vlammen. De brandweer wilde het vuur blussen, maar werd in eerste instantie tegengehouden door relschoppers. Binnenin het gebouw waren al asielzoekers en medewerkers aanwezig. Ze raakten niet gewond, maar zijn volgens waarnemend burgemeester Mark Verheijen wel erg geschrokken. De burgemeester noemt het geweld een gerichte actie tegen kwetsbare mensen. Deze demonstrant was erbij en keek ernaar.
20: Wat vindt u ervan?
21: Ja, dit vind ik niet leuk, als u dat bedoelt. Het gedoe.
20: Hoe zouden die mensen binnen dat vinden?
21: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
19: Premier Rob Jetten noemt het geweld onacceptabel. Hij vindt het belangrijk dat er hoge straffen komen, ook om anderen af te schrikken. Meerdere mensen zijn opgepakt. De avondvierdaagse in Loosdrecht krijgt een andere route vanwege de demonstraties bij het gemeentehuis. De organisatie wil voorkomen dat kinderen last krijgen van onrust of protesten onderweg. Daarom gaan sommige routes een klein stukje om in overleg met de politie en de gemeente. Volgens de organisatie gaat het om een omweg van ongeveer 50 meter. Voor de avondvierdaagse hebben zich al zo'n 1600 scholieren ingeschreven. In de grachtplassen kan tragisch aflopen. In Nederland zijn het afgelopen jaar 250 Nederlanders verdronken. Dat zijn er iets meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Veel mensen kwamen per ongeluk in het water terecht. Vaak in een sloot, gracht, rivier of kanaal. Vooral onder ouderen vallen relatief veel slachtoffers. In de afgelopen jaren waren er in Zuid-Holland en Noord-Holland de meeste verdrinkingen. De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam gebruiken onderwijssoftware Canvas weer. Canvas werd gehackt, waardoor hackers toegang kregen tot gegevens van studenten en medewerkers. Het bedrijf heeft daarna een deal gesloten met de hackers. Volgens Canvas zijn alle gestolen gegevens inmiddels vernietigd. Hulpverleners van de nieuwjaarsbrand in Volendam komen eind deze maand samen in het stadion van FC Volendam. Doen ze om samen te praten over de ramp die veel indruk op hen heeft gemaakt. Tijdens de jaarwisseling 25 jaar geleden brak brand uit in Café Het Hemeltje. 14 jonge mensen kwamen om het leven en ruim 200 raakten gewond. Een deel van de hulpverleners heeft er lang niet over gesproken. Gisteravond vertelden sommigen voor het eerst hun verhaal op NH Radio. Onder hen Denise. Zij vertelt wat ze verwacht van de bijeenkomst.
3: Voor mij zou het woord verbinding dan voorop staan. Omdat verbinding alles kan betekenen. Verbinding kan zijn verbinding in trauma. Maar verbinding kan ook zijn van, goh, wat hebben wij meegemaakt? En wat hebben we een klus geklaard daar met z'n allen? En dat kan soms al een blik of een gevoel van herkenning verschrikkelijk veel doen. Dus dat moet je, denk ik, dan moet je je verwachting ook niet zwaarder leggen dan dat. Want daar zit al heel veel in.
19: Ook oud-politieagent Linda gaat naar de bijeenkomst. In de NH-podcast Het Meisje op de Brancard zoekt zij samen met journalist Gerrie Smit naar een slachtoffer dat haar al jaren bezighoudt.
5: Eigenlijk afgelopen 25 jaar dat continu als ik ergens was en je sprak iemand die bij de brandweer werkte of bij de geneeskundige dienst of dat je toch wel even een lijntje uitgooide, even checken van joh, ben je ook in Volendam geweest? En dan 99 van 100 keer was het nee. Maar die ene keer, dat was gewoon, je hoeft er niet eens heel erg over te hebben waar het over ging. Maar gewoon even die herkenning van het gevoel van, zit het ook nog in jouw systeem? Ja, en dat voelde zo, heel fijn gewoon.
19: De bijeenkomst is op vrijdag 29 mei... en is voor alle hulpverleners die bij de ramp en de nasleep betrokken waren.
18: Echt een prachtig initiatief. En dat uit zoiets verdrietigs dan is toch zoiets moois voortvloeit, vind ik echt knap. Want bij elkaar komen in dit geval is gewoon hartstikke belangrijk. Ja, heel goed.
19: Ja, om steun bij elkaar te zoeken. Meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
18: Dankjewel Lisa. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
22: Pieter, goedemorgen.
18: Hoe staan we ervoor, Jan? Ik zie hier in Hilversum nu wel een beetje een zonnetje doorkomen eigenlijk, Jan.
22: Jawel hoor, ja goed, maar dat is in dit soort situaties is het altijd een beetje een vertekend beeld. Hè?
18: Ja,
22: de zon komt en daarna komt er weer een bui.
18: Opeens weer een buitje op je pet, ja. Maar je kunt ze wel bijna zien vallen, dus dan kun je eromheen fietsen als je mazzel hebt.
22: Ja, nou dan moet je wel hard fietsen hoor. Je kan het mooier maken dan het is, Pieter.
18: Nee, maar ik zie dat dan in lucht. Oh, laat ik het zo zeggen, je kunt het uitlaten van een hond soms even uitstellen als je ziet dat het foute boel is binnen een paar minuten, toch?
22: Dat is zo, ja. Maar goed, de actiefste buien zaten vanmorgen boven het noorden van het land. Met name boven de provincie Friesland, daar zitten ze nog steeds. En in onze provincie verspreidt over Noord-Holland een paar buien. Maar de buigheid neemt in de loop van de ochtend geleidelijk verder toe. Het heeft alles te maken met afkoeling op hoogte. En een lage drukgebied dat nu nog bij de Veeröer ligt. Dat is een eilandengroep tussen Schotland en IJsland. En dat lage drukgebied trekt geleidelijk het Noordzeegebied binnen. En die bovenlucht koelt daardoor af. En om dat lage drukgebied heen bevinden zich allerlei storingen, fronten. En daar krijgen we dus vandaag die buien van. Dus later vanochtend, vanmiddag en ook vanavond buien. Niet constant, zit ook wel inderdaad wel wat droge fases tussen met af en toe zon. En die buien veroorzaken soms ook onweer. Er kan wat hagel bij zitten, windstoten. In het algemeen valt het met de wind wel mee. Die is westelijk, zuidwest tot west. En meest nu zwak tot matig, gaat wel wat toenemen aan zee. Tot vrij krachtig soms krachtig. Maar daar blijft het bij. Maar ja, wel lage temperaturen. Het is nu zo om en nabij 10 graden. En het is vanmiddag maximaal 12 tot 13 graden. Maar in flinke buien kan de temperatuur zakken naar een graad of 8 tot 9.
18: Zo.
22: Nou, morgen dan vooral in de ochtend op Hemelvaartsdag toch nog buien. Met ook af en toe wat zon. In de middag lijkt het buiencircus zich wat meer te verplaatsen naar het zuidoosten van het land. En wordt het in onze provincie wat droger. 12 tot 13 graden. En de wind is matig en aan de kust soms vrij krachtig uit noordelijke richtingen.
18: Het is de herfst van 2026 Jan, wat mij betreft.
22: Ja, dat is een beetje vroeg. Nou ja, aan de andere kant kun je zeggen, april heeft helemaal niets gebracht op dat gebied.
18: Nee, dat is ook.
22: Ook qua temperaturen. We hebben de laatste dagen de laagste maximumtemperaturen sinds begin april. Dat zegt wel wat over het feit dat het in april vaak overdag behoorlijk zacht is geweest.
18: Ja, is ook zo.
22: Nou, dan vrijdag en zaterdag een beetje hetzelfde beeld. Nog steeds een buienkans, ook af en toe zon. Weinig verandering in de temperatuur. En vanaf zondag wordt het dan wat droger. Of althans, op zondag wordt het wat droger. Met ook iets hogere temperaturen. Maandag volgt dan weer een nieuw front. En dan vanaf dinsdag dan zien we de invloed van hoge druk geleidelijk wat toenemen. En dat we tegen vaker droger weer, meer zon ook en hogere temperaturen. We gaan dan zo midden volgende week toch wel richting de 20 graden.
18: Oh, kijk eens eventjes. Nou, dat begint erop te lijken. Dan krijgt de lente weer een beetje terug, Jan.
22: Ja, zeker. Ja.
18: Maar
22: ja,
18: tot die tijd is het wel het parapluutje op de pak houden dus.
22: Ja, ja.
18: Nou,
22: ja,
18: dan gaan we dat zeker doen. En dat kan geen kwaad, want voor de plantjes, hè, is het een welkome afwisseling. Wat
22: ja hoor, absoluut.
18: Goed, ik dank je vast. En geniet vast van je hemelvaart ook, hè, morgen.
22: Ja,
18: dank je
22: gelijk, hè. Hoi, hoi.
18: Annie, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg op de woensdagochtend in Noord-Holland?
0: Nou, wel een aantal files. 8 hebben we er. En je krijgt een paar langste van mij. Allereerst op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar staat de langste file. Voor knooppunt De Hoek sta je 25 minuten vast. Komt door wegwerkzaamheden. De weg is daar dicht en het verkeer wordt omgeleid. Duurt nog allemaal tot morgenochtend 5 uur, die werkzaamheden. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Battenverdorp naar de A4 richting Amsterdam. Ook wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is daar dicht. Dan de A10 knooppunt De Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer. Daar staat het vast tussen de Koentunnel en afrit Volendam. Een kwartier vertraging. Ook de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Watergraafsmeer tussen Landsmeer en Durgerdam een kwartier. En van knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert sta je een kwartier stil.

0: Dasha met Austin
1: en H.
2: De ontbijttafel.
3: Op locatie.
0: Beroepscrimineel Sjoerd is op de Zaanse Schans.
4: Ik zit nu achter een prullenbak.
5: Ja.
4: En ik kijk. En ik kijk. En ik zie niemand. Dus dat ik kom hier achter de prullenbak voorbij. Ja, ja. Nee, maar Herman. Herman, is dit een beetje... Wat zeg je?
6: Nee, zo werkt dat niet. Wat is... bent u aan het doen? Ben je aan het spieken?
4: Nou, was dit een beetje... Is dit een beetje zoals jij het doet, zeg maar? Achter de prullenbak, achter een boom staan?
6: Nee.
4: Buik in en dan hopen dat niemand je ziet?
6: Nee, ik ben geen politieagent. Ik ben geen detectief of zo.
4: Ik ga je eventjes voorstellen, Herman. Want ik mag Herman zeggen, u bent 76 jaar.
6: Ja.
4: Maar u bent boevenspotter geworden op de Zaanse Schans.
6: Ja.
4: Daar komt het eigenlijk op neer. Sinds wanneer?
6: Sinds een jaar.
4: Sinds dit jaar?
6: Verleden jaar. Want verleden jaar
4: heeft u daar dan een opleiding voor gedaan en, of zo?
6: Nee, dat hoeft
4: geen opleiding. Geen idee.
6: Je moet alleen een goede inzicht hebben.
4: Oh.
6: En goed observatie. Je moet een beetje rond kunnen kijken. En aan het gedrag van de mensen zie je het.
4: Ja.
6: Op het welzakkenrollen zijn, op het toeristen zijn.
4: Ja.
6: Je merkt het aan de kleding. Ze hebben goedkopere kleding hebben ze aan. Die kleding, wat is dat, 10 jaar uit de mode.
4: Ja.
6: Dat zie je ook. Dat zie je ook, denk ik, nou, dat klopt niet. Wat hebben ze?
4: Herman, jij woont hier in de Zaan, hè?
6: Ik woon hier in de Koog.
4: Jij komt hier bijna iedere dag op de Zaanse Schans.
6: Ja,
4: en op een gegeven moment ben jij zelf ooit een keer beroofd, hè?
6: Ja, maar dat is niet hier. Hè.
4: Maar...
6: In het buitenland. Daarom zeg ik, ik vind dat heel verschrikkelijk. Voor mensen die dan als toerist, als je daar hier komt.
4: Ja.
6: En je hebt dan wat geld. Je rekent nog niet dat je daar beroofd wordt. Dus dan denk ik, jezus, dat is toch verschrikkelijk. En die mensen die spreken de hele wereld komt hier. Die mensen kunnen nergens, ze kennen de taal niet. Die weten niet waar ze naartoe moeten gaan.
4: Nee.
6: Bij wezen zich moeten melden. Of waar ze kunnen klagen. Of op een politie komt. Of een behoudpolitie. Die mensen weten niks. Dan is het toch goed, denk ik, als ik dan hier rondloop en een beetje in de gaten heb wat er zin. Dan roep je gewoon pickpocket.
4: Oh, dat roepje. Zeg eens, hoe doe je dat? Stel, ik hier, hoe klinkt dat dan?
7: Ja? Ja, ik ga niet zo hard roepen.
4: Nou ja, je moet het wel horen. Doe dan.
7: Pickpocket,
4: dat is...
7: Pickpocket.
4: Dat is hem, hè? Ja, dat is hem. Vanaf afstand.
6: Ja, je moet,
4: maar je duikt er dus niet op.
6: Nee,
4: je hem helemaal in een neklem legt.
6: Nee, dat wil de politie niet. Dat mag niet.
4: Zou je dat wel kunnen?
6: Nee, wil ook ik ook niet.
4: Kom, loop het trouwens even een stukje.
6: Ik wil geen geweld gebruiken.
4: Nee, dat snap ik.
6: Nee, daarvoor ben ik niet hier. Ik ben niet hier om te kijken, om iemand te pakken en te pijnigen, of weet je wat te slaan. Als ik ze wegjaag, de onderneming of met sommige mensen vinden het niet leuk dat ik ze wegjaag. Maar voor mij is het al tevreden, ben ik blij. Want dan kunnen de mensen rustig gaan lopen.
4: Ja, het is nu wat rustig. Het loopt lekker vol aan het begin. Maar we komen nu eigenlijk op een smal stukje. Ja, dat lopen richting de Catharinahoeve, waar je de kaas koopt. Dit is de plek waar ze vaak toeslaan, hè?
6: Ja, dit hier. En om de kaasboerderij omheen.
4: Ja.
6: Dus dat is dan omdat hier, iedereen... Want die mensen komen daar met de bussen aan.
4: Ja.
6: En het eerste wat ze zien, een souvenirwinkel. En dan gaan ze meestal bij de klompenmakerij.
4: Ja.
6: En dan komen ze hier gaan lopen, op het bruggetje heen.
4: Ja.
6: En dan gaan ze naar de kaasboerderij.
4: Ja.
6: Ja, en ik sta daar meestal daar.
4: Hallo, good morning.
8: Hallo,
4: goedemorgen. Ja.
6: Ik sta dan daarachter, even achter de kaasboerderij, wel daar omheen, niet naar binnen, dat interesseert me niet.
4: Nee.
6: Wel, dat is niet zo belangrijk, dat verbind ik niet.
4: Nee.
6: Ik wil kijken, ik hou ze in de gaten.
4: Soms het is een bepaald, je weet wie het zijn. Het zijn altijd dezelfde.
6: Verleden jaar was het vaak dezelfde.
4: Waar komen die dan vandaan, Herman?
6: Roemenië.
4: Oh ja, oké.
6: Allemaal uit Roemenië. Ik heb foto's, kijk, laten zien.
4: Ja.
6: Foto's van, die zijn wel 10 keer gepakt. En 10 keer opgepakt door de politie.
4: Ja.
6: Maar dan komen ze een paar uurtjes later, lopen ze weer rond. Of de volgende dag komen ze weer dezelfde. Dan denk ik, jezus, alweer een oude bekende. Gisteren ben je ook al hier geweest.
4: Maar herkennen ze je nou niet dan?
6: Ja,
4: moet je niet zo'n plaksnor op? Moet je niet zo'n plaksnor?
6: Nee.
4: Even een petje aan achtervoor dat je ervan uitziet.
6: Dat is het juist. Ze hebben foto's van mij. En ze weten nu... Als ze me zien, dan zijn ze al voorzichtig, dan gaan ze al weg.
4: Dus je hebt ook iets in je zak, wat is dat?
6: Ja, dat is kleurstof.
4: Kleurstof?
6: Dat is een kleurstofspray, is dat. Oh. Daar komt een rode kleur eruit. Dat mag je wel gebruiken.
4: Ja.
6: In uiterste noodval.
4: En dan spreek je ze mee onder?
6: Dan spreek ze daarmee onder.
4: En dan hopelijk dat je niet de verkeerde hebt. Want ik heb begrepen dat je ook wel eens een keer de verkeerde pakt.
6: Ja, ik heb ook wel eens een fles water zo over me. Pas op.
4: Ik ga bijna door een drolletje heen. Ja, nee, dat moet je niet hebben. Dat zie je ook, hè. Mooi dat je dat ook ziet.
6: Je moet voor je kijken.
4: Ja, dat is waar. Dat hebben vaak problemen.
6: Ja, daarom heb ik de paraplu mee.
4: Ja, is die paraplu ook mee te slaan?
6: In de zomer wel. Ik heb hem wel aan staan. Ik zeg,
4: kijk, dit is natuurlijk ook een dingetje, hè. Dit is een heel klein bruggetje. Ja, begin nu inderdaad flink te plensen. Flink een bruggetje. Maar dit is ook zo'n moment dat als het druk is, dan gaan ze natuurlijk drukken. Dan gaan ze duwen. En dan pakken ze je, hè?
6: Ja, maar het is meestal de rugzak, hè. Ja. Ze kijken naar de slachtoffer.
4: Er een hele grote groep
6: wat,
4: nu aankomt.
6: Wat je van rugzak hebt.
4: Ja.
6: Het is toch een beetje wat... Toch even een beetje.
4: Ja, oké. Okay. Keep it close, hè, your luggage. Keep it close for the pickpockets. Yes? Yes, oké, zegt hij. Ja, nee, maar goed, ja. Ik wil ze wel alvast een beetje... Het is niet leuk als je in Nederland aankomt. Je wordt gelijk beroofd. Dan kom je nooit meer terug.
6: Dat is juist het. Je moet oppassen dat je iemand beschuldigt. Of dat je denkt, oh, dat is een pickpocket.
4: Nee, ik zei je, hou je tasje dicht.
6: Voor de mensen.
4: Ja, nee, ik begrijp wat je bedoelt.
6: Dus je moet een beetje zelfs gaan denken.
4: Ja.
6: Hier komen toeristen en ik moet uitkijken voor mijn...
4: Maar ja, goed, in dat liefelijke Nederland verwacht je dat niet.
6: Ja, dat is juist. Maar ja,
4: toch, Herman?
6: Het is eigenlijk gewoon overal waar toeristen komen.
4: Ja.
6: Ja, daar zitten zakkenrollers.
4: Ja.
6: En misschien in al die andere tijd, die jaren waar ik hier rondgelopen ben, zullen best wel hier rondgelopen. En ik heb het niet gemerkt.
4: Maar je doet het nu een jaar. Hoeveel heb je er al gepakt?
6: Gepakt, een heleboel.
4: Ja, maar ben je ook niet bang voor je eigen leven? Want op een gegeven moment denken die pickpockets, natuurlijk van, daar heb je Herman weer.
6: Hoogal ben je innerlijk ben je misschien wel bang, maar moet je niet laten merken. Je moet gewoon op z'n af gaan zeggen, wat moet je, wat wil je?
4: Ja.
6: Wegwezen hier.
4: Okay. Ik ben wel blij dat het bij jou veiliger hier is op de Zaanse Schans.
6: Ja,
4: dat vind ik wel een fijne...
6: Ik denk dat de toeristen ook een beetje blij zijn.
4: Ja,
6: dat ze weten dat wij hier rondlopen. Wel, hier lopen meerdere rond.
4: En Pieter, dus want jij woont hier om de hoek.
6: Ja.
4: Mocht je nou dit horen, dus als je dit hoort, dan weet je dat Herman is. Herman, doe nog één keer.
7: Pickpocket.
0: Ja, dat is wel even een goede tip.
4: Daar is het Herman. Ja, dat is een goede dit, hè?
0: Anne en ik die gaan vanmiddag even naar de Schans. Dus als we dat horen, dan even extra goed...
4: Dan weet je dat Herman het is.
0: Ja, of nou ja, dan weet ik dat mijn portemonnee weg is waarschijnlijk.
6: De gidsen, die met die bus ondernemen, dat zijn ook allemaal boevensporters.
4: Oh!
6: Die informeren elkaar, hè?
4: Ja, dat ze weten ik snap het. Nou, we gaan nog een rondje maken,
0: Piet. Pak er nog even een paar.
4: Praat maar door natuurlijk. Ja, ik merk het. Ja, dag!

0: speelt zich veilig en wie moet er de play-offs in om degradatie te voorkomen? Zondag valt de beslissing onderin de Eredivisie bij FC Volendam Telstar. Ajax hoopt tegen Heerenveen de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. En we zijn natuurlijk ook bij de laatste wedstrijd van AZ tegen NAC Breda. De laatste speelronde in de Eredivisie. Live in een extra lange uitzending van NH Sport. Zondag vanaf 2 uur hier op de radio bij NH.
1: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
8: Hoi, met Anneke uit het zonnige Uitgeest.
9: Ik ben Erik en ik kom uit Zeeburg.
10: Ik ben Francine uit Haarlem.
11: Ik ben Frederiek en ik woon in Oudendijk met heel veel plezier.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Krijg je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De schrik zit er behoorlijk in bij de asielzoekers die worden opgevangen in Loosdrecht. Gisteravond liep een protest tegen de noodopvang daar uit de hand. Relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor bosjes en bomen bij de opvang in brand vlogen. De avondspits wordt vandaag extra druk en begint ook eerder dan normaal, verwachten verkeersdiensten. En na maanden op zee komt marineschip Seiner Majesteit Evertsen vanochtend terug in de haven van Den Helder. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
16: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
15: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
17: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
15: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het druk op de weg in Noord-Holland?
18: Nou, 11 files hebben we en je krijgt een paar langste. Allereerst die op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Eemnes en Naarden, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de weg is daar dicht. Ook lange file op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek, 20 minuten. Komt door wegwerkzaamheden, verkeer wordt daar omgeleid en dat duurt allemaal nog tot morgenochtend 5 uur. Ook een melding op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Battenverdorp naar de A4 richting Amsterdam zijn wegwerkzaamheden en de verbindingsweg is daar dicht. Ook file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Velsen en knooppunt Raasdorp, 20 minuten. Dat komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. De A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting knooppunt Watergraafsmeer tussen de Koentunnel en Durgerdam, 10 minuten. Komt ook door een ongeluk, de weg is daar wel weer vrij. En nog de allerlangste op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Buitenveldert, 25 minuten.
19: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
20: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
22: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
27: Je stelt je doelen, je maakt

0: Kim Wild. And you came. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Inmiddels 10 minuten over 9 op een nou beetje druilerig woensdagochtendje. Het blijft buiig en het wordt vanmiddag eigenlijk alleen maar meer. Het is 13 mei. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: En is Lisa er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Lisa.
1: Goedemorgen.
0: Fijn dat je erbij bent. Ik werd al op mijn vingers getikt. Ja, het is niet voor iedereen een weekendgevoel, hè, Piet? Want er zijn mensen die gewoon moeten werken morgen.
1: Ja.
0: Snap
1: ik.
0: En
1: ik vrijdag.
0: Is ook. En jij bent er hier vrijdag. Dan ben ik er trouwens ook niet.
1: Lies ook.
0: Lies,
1: ja, ik ben er ook.
0: Ja, en Francis is er.
1: Ja, leuk. Zellig.
0: Oh, dat is echt leuk. Wat een fijne fans dat, hè? Aardige collega. Kun je er goed bij hebben.
1: Oh.
0: Ja, altijd in voor een geintje.
1: Dat ook. Heel positief. Ja.
0: En ik deel iets met hem. En namelijk een bepaalde voorliefde voor een bepaalde schoen. En misschien moet hij daar vrijdag ook mee iets over vertellen. Ja, een bepaald soort schoenen.
1: We hebben dezelfde schoenen?
0: We hebben inderdaad dezelfde schoenen.
1: Oh.
0: En die kopen wij dan ook bij dezelfde winkel. Doorgaans. In
1: met
0: Amsterdam.
1: Elkaar.
0: Niet met elkaar. Nog niet gedaan. Kan een keer gebeuren. Al is het maar om die ervaring ook met elkaar te delen. Want dat is heel bijzonder. Het is een winkel in Amsterdam waar een jongen staat te werken. En wij raakten daarover in gesprek met elkaar. Omdat wij dezelfde ervaring hebben gehad bij deze knul.
1: Oké. Okay.
0: Deze knul is een Engels sprekende kerel. En ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Hij bepaalt welke schoenen jij mag kopen.
1: Huh? Oh, is dit zo'n heel luxe iets weer?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, dat zou je zeggen inderdaad. Maar het is in principe gewoon een schoenenwinkel. Ik geef toe, het zijn niet de goedkoopste schoenen. Maar het zijn leren schoenen en het is een mooie gemaakt product. Dus het zijn absoluut niet goedkoop of iets dergelijks. Maar het gaan heel lang mee en dergelijke. Gewoon duurzaam

0: mooi product. Maar ja, als je daar een bepaalde schoen ziet en je gaat naar hem toe met die schoen in je handen en je zegt, ja, ik vind dit wel een mooi paar. Heb je deze toevallig in maat, nou, bij mij 44 of zo, heb je deze in maat 44? No, I'm not gonna get that one for you, zegt hij dan. Ik ga deze niet voor je pakken. Ja. En dan zeg je, maar hoezo niet? Ja, je hebt daar helemaal niet de juiste voeten voor, zegt hij dan.
1: Hoe weet hij dat nou? Heeft jouw voet toch helemaal niet gezien nog?
0: Hij bepaalt dat op basis van wat je al aan hebt of iets dergelijks. Hij zei ook tegen mij, ja, ik zit even naar jouw wreef te kijken. Maar dat, nee, dan zou ik deze nooit aanraden.
1: Het is gewoon een soort schoenenfluisteraar.
0: Nou, het is, ja, nou dat zou het positief maken. Maar ik zeg dan van, laat mij gewoon deze even passen.
1: Ja.
0: Geef mij gewoon even de mogelijkheid om deze schoenen aan te doen. Dan kijken we samen wel even verder wat de situatie is. Maar het mag gewoon niet.
1: Je krijgt ze gewoon niet.
0: Hij pakt ze gewoon niet.
1: Hè?
0: En er staat nog iemand te werken in die winkel. Maar die gaat dat niet lopen ondermijnen, dit gedrag.
1: Maar jij komt terug in die winkel?
0: Ja, ik vind het wel wat hebben ook. Ja, nee, ik vind het wel wat hebben. Omdat ik dan een beetje zo ga kijken van, nou, ben benieuwd welke schoen ik dit keer mag en welke niet.
1: En dan vind je dat een compliment?
0: Nee, ik vind het niet echt een compliment. Maar ik vind het wel, ik vind de wisselwerking zo interessant dat ik hem ook soms om zijn oren sla met zijn eigen feitjes. Zodat ik hem weer kan terugpakken. En dan ben ik aan het kijken of hij wel consequent is. Of dat het gewoon in zijn pet staat.
1: Maar ja, precies. Heb je dan nu gewoon hele lelijke schoenen?
0: Nee, helemaal niet. Alleen ik denk wel, de schoenen waarvan zijn baas had gezegd, daar moet je er zoveel mogelijk van verkopen of iets dergelijks.
1: Die andere moet je houden.
0: Die andere moet je even niet, want daar hebben we er heel weinig van. Doe maar deze eventjes in de tussentijd.
1: Zeg maar dat ze vreef lelijk is.
0: Heb je nog nooit, nou inderdaad, hij heeft een keer zo over mijn vreef begonnen. Leuk dat je het zegt.
1: Ja, dat zei je net.
0: Ja. Ja, maar dus dat hij zei van, nou, ik zie dat die zo hoog is. Wat, waar loop je normaal gesproken op? En ik had toevallig net die hele dag in de tuin op klompen gewerkt. Dus ik zei, ja, ik heb de hele dag, I was wearing wooden shoes. Dat kon hij niet geloven natuurlijk.
1: Ja.
0: Want het is midden in Amsterdam, dus hij niet zo vaak gewend. Ik zei, ja, nee, ik heb de hele dag op klompen gewerkt. Dan word je vreef altijd een beetje, ja, vrevel van. Die gaat een beetje, dat is vervelend voor je voeten natuurlijk, als je niet altijd op klompen loopt.
1: Mm-hmm.
0: Dus toen mocht ik uiteindelijk wel een ander paar passen. Omdat ik kon duidelijk maken dat mijn vreef er niet altijd zo uitzag.
1: Maar verandert je vreef van een klomp?
0: Heb je nog nooit op een houten klomp gelopen?
1: Die van mijn vader.
0: Ja, precies. Maar echt, zijn dat van die Zweedse klompen of echt houten klompen? Zeg nou gewoon. Anne, stop. Niet zo doen. Was het een klomp die volledig gemaakt was van hout?
1: Nee.
0: Dat is dus geen klomp. Dat is gewoon een Zweedse klomp.
1: Het is toch ook een klomp, staat
0: nee.
1: Geen Zweeds voor.
0: Ja, maar dat is met leer erbovenop. Dat is heel wat anders, daar raak je vreef niet van geïrriteerd. Houd de klomp, als je nooit op klompen loopt. Wij gaan vandaag naar de Zaanse Schans. Weet je waar je op gaat lopen zometeen?
1: Absoluut niet.
0: Zeker wel!
1: Nee,
0: zin in, ja!
1: Nee.
0: Ga ik regelen.
1: Nee hoor, dankje.
0: Echt zin in.
1: Nee, dankje, kan niet.
0: Morgen pijn in poten.
1: Oh, ik ben ziek.
0: We gaan zo meteen met de klompenmakerij bellen op de Zaanse Schans. Kun je vast je maat doorgeven, Han?
1: Nee, leuk. Dankje.
0: Wil je een patroontje of gewoon helemaal witte?
1: Nee, ik ben er niet.
0: Wel, je bent erbij.
1: Nee.
0: Oh, echt zin in.

0: Partridge Family met I Think I Love You. Nou, Anne, we hebben de Zaanse Schans even gebeld. De klompenmakerij. Ze zijn open. Leuk. Dus jij krijgt van mij strakjes een paar klompen.
1: Ja, maar ik wil dat niet.
0: Dat maakt me niet uit. Je mag een gegeven klomp nooit in de bek kijken, heb ik gehoord.
1: Maar waarom wil je heel graag dat ik er één krijg?
0: Nou, klompen zijn gewoon onderdeel van je Noord-Hollandse integratie, wat mij betreft. Dus ja, daar moet je aan geloven.
1: Maar hoe vaak heb jij klompen aan?
0: Als ik in de tuin aan het werk ben.
1: Ja, maar ik heb geen tuin.
0: Dat maakt me niet uit waar je ze draagt. Maar je moet gewoon een paar klompen hebben, anders is je leven toch niet compleet.
1: Maar waar moet ik ze dan aan? Ik snap niet zo goed waar ik ze voor moet gebruiken.
0: Bijvoorbeeld als je je pa helpt in de tuin een keertje. Of als we op bezoek gaan bij de Zaanse Schans de volgende keer, dat je ze in de auto zet, zodat je ze aan kunt. Dan kun je leuk op de foto met toeristen.
1: Dan ben ik echt net een toerist.
0: Nee.
1: Als ik met klompen over de schans loop,
0: dan ben
1: ik
0: juist geen toerist. Weet je hoeveel toeristen daar met klompen lopen? Nul.
1: Ja. Ik wil dat niet.
0: Ik zou het gewoon doen. Eens even kijken hoor. Ik heb de vraag gekregen hoe de schoenenwinkel heet waar ik mijn schoenen gekocht heb. Die ik dan mocht kopen van de verkoper. Ga ik niet zeggen. Want gaat iedereen erheen.
1: Nou, dat denk ik niet. Nee hoor, ik hoef geen commentaar als ik een schoen uitkies. Nee.
0: Ik kreeg nog een appje van iemand die zegt die moet zeker van zijn oude collectie af. Ja, dat kan natuurlijk ook waar zijn. Ik kreeg nog een appje van Jelle die zegt als je de klompen niet aan wil doen, Anne, dan doe je het toch gewoon aan de muur met een bloemetje erin. Dat doen ook veel mensen. Dat zou jij weer wel leuk vinden op je balkon.
1: Ja.
0: Nou, dus dat kun je altijd nog doen. Houten klompen, nog een appje van Jan. Houten klompen zijn heel gezond en goed voor je voeten.
1: Waarom is dat zo? Omdat ze heel breed zijn of zo?
0: Nee, omdat de houding in de klompen echt heel goed voor je is. En het is in de winter lekker warm en in de zomer zijn ze lekker koel.
1: Warm?
0: Ja, het is lekker warm. Een klomp is best wel lekker warm.
1: Het lijkt me heel koud, Jeff.
0: Nee, is het niet. Want het hout warmt lekker op en dat houdt ook je voeten weer warm en dergelijke. Dus dat moet je gewoon doen. Eens even kijken hoor. Jos, die hebt ook. Je kunt er altijd nog plantjes in hangen op je balkonnetje. Nou, het zijn eigenlijk...
1: Leuk idee.
0: Er is geen enkele reden om niet een paar klompen te willen. En helemaal als het je aangeboden wordt. Krijg een appje van Rita.
1: Ja, lees maar voor.
0: Nou, ik kan niet goed lezen, maar bril heb ik niet bij me.
1: Rita kon ik niet zo opdringerig doen. Laat iedereen zijn of haar waarde.
0: Sorry, Rita.

0: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
1: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
2: Trulies met Genken.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genken.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
2: Ontdek flexibel leasen op genken.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Ik ben Lizzie en ik kom uit Amsterdam.
11: Ik ben Sherelle uit Purmerend.
12: Een vrolijke groet van Margriet uit Heerhugowaard.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 9:30 in Rijshout, dus het 11 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De schrik zit er nog behoorlijk in bij de asielzoekers die in Loosdrecht worden opgevangen. Gisteravond liep een protest tegen de noodopvang daar uit de hand. Relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor bosjes en bomen vlam vatten. De brandweer wilde het vuur blussen, maar werd in eerste instantie tegengehouden door relschoppers. Binnenin het gebouw waren asielzoekers en medewerkers aanwezig. Ze raakten niet gewond, maar zijn volgens Vluchtelingenwerk Nederland wel flink geschrokken.
16: Ja, het zijn afschuwelijke beelden en het is ook echt een heel gevaarlijke situatie geweest. Laat ik als eerst zeggen dat dat onaanvaardbaar is en dat we dat een halt moeten toeroepen. Want het heeft effect op een politiek debat, het ontwricht de samenleving. Maar het heeft ook heel grote effecten op de mensen om wie het gaat, om de mensen die daar nu wonen.
15: Ja, de waarnemend burgemeester van Loosdrecht noemt het geweld een gerichte actie tegen kwetsbare mensen. En premier Jetten noemt het geweld onacceptabel. De avondvierdaagse in Loosdrecht krijgt een andere route vanwege de demonstraties bij het gemeentehuis. De organisatie wil voorkomen dat kinderen last krijgen van onrust of protesten onderweg. Daarom gaan sommige routes een klein stukje om, allemaal in overleg met de politie en de gemeente. Volgens de organisatie gaat het om een omweg van ongeveer 50 meter. Voor de avondvierdaagse hebben zich zo'n 1600 scholieren ingeschreven. De avondspits wordt vandaag extra druk en begint ook eerder dan normaal. Dat verwachten verkeersdiensten. Komt doordat veel mensen een paar vrije dagen hebben en er vaak ook op uittrekken in het hemelvaartweekend. Vorig jaar stond er op de woensdag voor hemelvaart veel file. Soms tot wel 1000 kilometer volgens de ANWB. Dat was toen de drukste woensdagavondspits van het jaar. Ook op de routes richting het buitenland wordt vertraging verwacht. En na maanden op zee komt marineschip Zijner Majesteit Everte vandaag terug in de haven van Den Helder. Aan boord zijn zo'n 200 mensen van Defensie. Het schip vertrok eerder dit jaar naar het oosten van de Middellandse Zee om Franse schepen te ondersteunen tegen aanvallen uit Iran. Dat duurde uiteindelijk langer dan gepland. Om 10:00 wordt het schip in de haven verwacht. En we wachten dit jaar met z'n allen langer met het boeken van een vakantie voor de zomer. Reisorganisatie TUI ziet dat hotels en resorts minder vol zitten dan vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat door de onzekerheid rond de oorlog in het Midden-Oosten. Mensen die al wel een vakantie hebben geboekt, kiezen vooral voor zonnige bestemmingen dichter bij huis, zoals Spanje en Griekenland. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
14: Dankjewel Lisa. Gaan we naar het weer met Jan Visser.
17: Buien, soms flinke buien, met kans op onweer, hagel en windstoten, maken vandaag hun opwachting. Zo af en toe laat echter ook de zon zich zien. Reguliere wind waait uit het zuidwesten tot westen en is matig aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig, soms krachtig. Wordt niet warmer dan 12 tot 13 graden. Morgen hemelvaartsdag, vooral in de ochtend nog buien. In de middag wordt het geleidelijk wat droger, komt de zon er iets vaker aan te pas, maar het blijft koel met maximaal 12 tot 13 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten. Aan de kust en in de kustgebieden waait de wind uit het noorden.
14: Jan, dankjewel. Anja, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. De woensdagochtend is best wel druk op de weg, hè?
18: Ja, best wel. 9 files hebben we. Je krijgt een paar langste van mij. En de allerlangste staat op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Naarden, 50 minuten. Komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn er dicht. En het verkeer richting Amsterdam moet de borden volgen naar Almere, dus via de A27 en de A6. De A4 Den Haag richting Amsterdam, daar sta je voor Hoofddorp een kwartier stil, komt door wegwerkzaamheden. Ook de A4 Den Haag richting Amsterdam, dus tussen Schiphol en knooppunt Batuverdorp, een paar minuten vertraging, komt ook door wegwerkzaamheden. Verkeer wordt daar omgeleid. De A5 Amsterdam richting Hoofddorp, tussen de aansluiting met de A10 en knooppunt Raasdorp, een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is daar dicht. Melding dan nog op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, bij knooppunt Batuverdorp naar de A4 richting Amsterdam zijn dus die wegwerkzaamheden en de verbindingsweg is daar dicht. En als laatste de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel, tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Buitenveldert, meer dan een kwartier vertraging.

0: Ace of Base met The Sign.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, hij is gaaf. Het is het allermooiste ding wat er ooit gemaakt is.
2: Vind ik ook.
0: De ontbijttafel kaasgaaf hier exclusief te winnen bij de ontbijttafel. Met het leuke gele handvat met de gaatjes erin. En ja, het logo van de ontbijttafel staat er ook nog op. Kortom, dit ding wil je hebben. En het is niet zo moeilijk hoor om hem te winnen. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-5152. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik bel straks iemand op van de lijst. En dan is de bedoeling dat die persoon opneemt en drie keer achter elkaar vlot het woord kaasgaaf zegt.
2: Makkie.
0: Ja, makkie. Dan heb je het gewoon voor elkaar. Wat kan ik er nog meer van maken? Gewoon kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Boom, kaasgaaf.
2: Dan heb je hem.
0: Ja, dan heb je hem.
2: Alleen de pocket.
0: Niet eerst je naam zeggen. Eerst goedemorgen zeggen. Niet eerst bij de hand doen. Niet eerst heel lang wachten met iets zeggen. Vind ik ook irritant. Mm-hmm. Niet heel lang wachten met het opnemen van je telefoon. Vind ik ook niet oké. Nou, ik heb nog wel een paar dingetjes.
2: Je hebt meer regels voor wat je niet moet doen dan voor wat je wel moet doen.
0: Ik heb misschien gewoon een paar dingetjes. Maar niet al te gek. Gewoon even een appje sturen naar 088-850-5152. En mocht je nou niet kunnen appen, ja, pak dan gewoon die telefoon en bel eventjes op. Maar die lijnen zijn wel vrij druk bezet. Maar Anne doet haar best om iedereen dan ook nog even op de lijst te zetten om de kaasgaaf binnen te slepen. 088-850-5152. Het wordt kaasgaaf. En wie weet is hij zometeen van jou.

0: Driven and Driver Seat, Sniff in the Tears bij NA.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ben je er een beetje klaar voor al?
3: 100%.
0: Kun je dat ooit echt zijn?
3: Ja, ben ik.
0: Oké, nou in dat geval laten we iemand gaan bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. En ja, je mag toch inmiddels wel weten wat dat is, hè? Op de juiste manier opnemen.
3: Vind ik ook.
0: Ja, vind ik ook. We gaan iemand bellen, kijken of het lukt.

0: Jawel! Lekker hoor. Mooie articulatie ook. Met wie spreek ik?
1: Met Sander uit Uithoren.
0: Sander uit Uithoren, en ik heb een leuk nieuws voor je. Je hebt hem de kaasschaaf.
1: Lekker.
0: Goed man, zo kun je je hemelvaart goed induiken wat mij betreft, toch of niet?
1: Ja, absoluut.
0: Mooi zo. Waar komt hij te liggen bij jou, de kaasschaaf?
1: Hij komt niet te liggen, ik ga hem in live zetten en ik ga hem op de muur ophangen.
0: Echt waar? Ga je dat echt doen?
1: Ja.
0: Nou, wat leuk zeg, hé. En wat voor kleurlijst zat je aan te denken? Beetje bruin, ouderwets lijstje of iets
1: beetje
0: nieuws?
1: Beetje matzwart.
0: Beetje matzwart. Oh, dat gaat heel mooi staan, denk ik inderdaad. Ik wens je er veel plezier mee en veel kijkplezier dan in dat geval, hè. Kun je lekker naar loeren de hele dag.
1: Ga zeker weten lukken, Pieter.

0: Jennifer Lopez met If You Had My Love. En hij is heel, maar echt heel langzaam deze kant op aan het lopen.
1: Ja.
0: Hij was nog even op zijn telefoon aan het kijken. Is nog eventjes wat uit zijn tas aan het halen. Oh, hij gaat nu
1: omlopen.
0: Ik heb geen idee waarom hij dat doet. Maar hij zit eigenlijk al in de uitzending. Ik heb het over niemand minder dan Bart Slim. Die zijn Goedemorgen gaat presenteren zometeen. Ik heb geen idee wat hij gaat doen.
1: Nee, maar hij was gisteren tot laat, hè? Dus een
0: ja,
1: beetje
0: dat
1: rust
0: is
1: bij.
0: Ja, nee, tuurlijk. Hij heeft gisteren een belangrijk programma gemaakt voor NH. Iets wat we hier, omarmen. Ik kan het niet anders zeggen. Iets
1: hij loopt
0: wat
1: nog
0: belangrijk...
1: verder om.
0: Waar gaat hij heen in hemelsnaam? Hij die deur zit dicht, heeft zijn pasje weer niet bij zich.
1: Hallo!
0: Dramatisch allemaal. Maar dan gaat hij bij die deur aankloppen. Nou, wat een zootje. Bart, je bent pas een half uur in de uitzending, hoor. Je was nog helemaal daar aan het lopen. Hoezo loop jij helemaal om? Wat is dit? Wat gebeurt hier allemaal?
2: Artiestingang. Ja. Oh, is dit al zover?
0: Ja, je bent een main event, hè? Je mag je hoofd. Jij mag gewoon overal naar binnen waar je wil.
2: Ja,
0: behalve deze deuren niet meer trouwens. Maar dat is, daar moet je je pas voor hebben, geloof ik.
2: Laat er bijna van mijn stoel af ook nog. Ja. Wat een dag, jongens. Nou. Het is een aaneenschakeling van pech en hoogtepunten.
0: Ja. What else is new?
2: Ja, zo is dat.
0: Ga je doen zo meteen.
2: Lekkere muziek draaien, dat sowieso. En ik heb een bijzondere gast. Francis Broekhuizen schuift straks aan. Want er komt een nieuw seizoen van...
0: Kringlopen.
2: Kringlopen met Francis. Dus ik ben benieuwd of hij nog wat fijne, gezellige tweedehands met me heeft.
0: Extreem veel aandacht voor Francis vandaag gehad al.
2: Oh, echt?
0: Let even op zijn schoenen als hij hier binnenkomt. Oh. En vraag even of dat pijn doet aan zijn voet of niet. Want wij gaan naar dezelfde winkel in Amsterdam om onze schoenen te kopen.
2: Oh, echt?
0: En we hebben dan ook te maken met dezelfde verkoper die, ja, die eigenlijk vindt dat hij mag beslissen welke schoenen je wel en niet mag kopen bij hem.
2: Oh, echt?
0: Ja, dat is een heel ingewikkelde situatie.
2: Oh, dat is wel bijzonder inderdaad. Ja. Ja. Is, zegt hij dan ook, ze moeten nog even een beetje inlopen, meneer?
0: Nou, dat is zeker bij deze schoenen het geval. Maar hij zegt zelfs hoe je ze moet strikken, de veters. Heb ik daar net nog niet eens gezegd. Maar je moet, ja, ik ging dus de eerste keer mijn veters strikken. Zei hij, nee, dit is helemaal niet goed.
1: Dat je er dan achter komt dat je dat niet kan.
0: Nou, dat was het niet echt, hè, Ann?
2: Ik had op zich prima. De Johan Cruijff onder de schoenen verkopen. Ja. Dus dat doe jij helemaal fout, hè?
0: Ja. Kijk, in principe moet je natuurlijk helemaal tot boven haar knopen. Ja, maar,
2: je moet natuurlijk met een ondersteken.
0: Nou goed, ik heb daadwerkelijk verzoeken gekregen via de app welke winkel dat was. Okay. Als je het per se wil weten, moet je maar een appje sturen naar 088-850-51-52. Het is een evenement, kan niet anders zeggen.
2: Ja. Oh,
0: zeg
2: wow.
0: Gewoon, pak een paar schoenen, loop naar de verkoper, zeg, mag je deze even passen? Dan zegt hij over het algemeen nee.
2: Okay. Het is toch een beetje een kapper die beslist dat jij een heel ander kapsel
0: ja.
2: krijgt.
0: Nou, ik denk dat ik daar minder moeite mee heb dan met deze verkoop.
2: Als je in slaap valt en dan je ineens een mat hebt. Ja. Nou, dat heb je afgesproken.
0: Zou mij best staan anders, Bart, daar niet van.
2: Zeker.
0: Goed, zometeen heel veel meer gein en ongein uiteraard bij Bart Slim en zijn Goedemorgen samen met Francis Broekhuis. Dus ja. Vandaag leuk.

0: Huisartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: De top 100 van Noord-Holland.
1: Hoe heeft Noord-Holland gestemd?
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Luister naar de top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH.
3: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
4: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
5: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
6: Jan, verhuur eens een pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
7: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
8: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
9: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
11: Ik ben Henk en ik woon in Amsterdam.
12: Ik ben Trudy uit de mooie plaats Boren.
13: Ik ben Nora en ik kom uit Hilversum.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Klokslag 10 uur. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het marineschip Zijner Majesteit Evertsen kan ieder moment aankomen in de haven van Den Helder. Na een maandenlange missie op zee zetten bemanningsleden straks weer voet op Nederlandse grond. De politie heeft bij de uit de hand gelopen protest tegen een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond meerdere mensen aangehouden. En hulpverleners van een nieuwjaarsbrand in Volendam komen eind deze maand samen in het stadion van FC Volendam. Ze praten daar over de ramp die veel indruk op hen heeft gemaakt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen €170 miljoen aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
15: De verkeersinformatie van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits, althans het restant ervan. Je krijgt de belangrijkste vertragingen. De A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam Bos en Lommer en Amsterdam Buitenvelder doe je er nu 13 minuten langer over. De A5, Amsterdam Hoofddorp, tussen de afrit IJmuiden en het knooppunt Raasdorp. Daar 7 minuten vertraging, daar staat een kapotte vrachtauto. Rechter rijstrook is dicht. En de laatste is dan op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart doe je er 6 minuten langer over.
18: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
22: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
21: En voor de aangepaste fiets van Maria.
23: En zo kan ik er weer op uit.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
24: Medipoint.
21: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
27: Steen. Evenoud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
28: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
29: Goedemorgen.
30: Met Bart Slim.
31: Calimera.
32: Bonjour.
31: Dzień dobry.
32: Buenos días.

0: Van alle sterren aan het popfirmament straalt zij het felste. Taylor Swift hoorde je met Open Light. Een hele goedemorgen Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent op die midden van de week editie van Goedemorgen Week 20. Alweer bijna op de helft. Sowieso een beetje gek weekje. Morgen natuurlijk Hemelvaartsdag en veel mensen, waaronder tal van collega's en ikzelf, die hebben even lekker die vrijdag erbij gepakt. Dus een extra large weekend. Ja, fijn man. En voor mij lijkt het ook een beetje alsof ik hier net nog was. En dat is in zekere zin ook zo. Want ik was hier natuurlijk gisteravond voor die speciale uitzending waarin we 2 uur lang hebben gepraat met hulpverleners. Mensen die betrokken waren destijds bij de brand in Volendam, de nieuwjaarsbrand. Dat mocht ik presenteren. Ik mocht die mensen interviewen. En dat was een bijzondere, indrukwekkende verhalen kwamen er allemaal langs. En ik merk toch wel dat je dat dan toch even meeneemt. Zoals je in de auto terug zit en in bed ligt, dan is het best wel lastig om de slaap te vatten. Maar goed, ik vond het een enorme eer en een voorrecht om het te mogen doen. Dat was dus allemaal gisteren. Vandaag en vanochtend doe ik gewoon wat ik normaal gesproken altijd doe. Hier, lekkere muziek draait. Het laatste nieuws uit Noord-Holland. Ja, dat doe ik niet. Dat doet Lisa, Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, fijn dat je er weer bent. Er gebeurt een hoop, geloof ik, in de regio, hè?
1: Ja, er was gisteren natuurlijk dat uit de hand gelopen protest in Loosdrecht. Daar hebben we het al heel veel over gehad.
0: Ja, dat nieuws eilt nog wel een beetje na, denk ik. Het uitgebreide weerbericht krijg je van Jan Visser. En hij zit al hier in de studio. Groot hoogbezoek. Ik doe straks een bakje met Francis Broekhuizen. Vrijdag begint het tweede seizoen van Kringlopen met Francis. Nou, zullen we een kleine tease doen, Francis? Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja.
3: Goedemorgen, Mart.
0: Ja. Straks
3: het leuk. Wordt hartstikke leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, we doen straks even lekker een bakje. Gaan we het even hebben over jouw bijzondere zoektocht naar mooie spullen en hun verhalen. Maar natuurlijk ook de nodige muzikale pareltjes. Jazeker. Straks James Blunt en 1973. Eerst Chubby Checker en Let's Twist Again. En dat is voor al die fans van Harry Styles. Die staan te popen om hem live te kunnen zien spelen in Amsterdam, is dit een buitengewoon.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Ja, en ik doe vandaag een bakkie hier in de studio met niemand minder dan Francis Broekhuizen. Francis, goedemorgen.
2: Bart, goedemorgen.
1: Ja, eigenlijk ook koffie voor jezelf ingeschonken.
2: Ik wacht altijd. Maar dat, wat heb je voor me?
1: Nou, van alles. You name it.
2: Doe maar een filterbakkie. Lekker.
1: Een filterbakkie. Nou, die komt eraan. Die druppelt lekker door. Een nieuw seizoen van Kringlopen met Francis. Aanstaande vrijdag. Nou, voor wie het niet gezien heeft, nou, dat is dan nog één Noord-Hollander, denk ik.
2: Denk maar, het wel. Ja, het werd heel goed bekeken. Wat ik ontzettend grote eer vind. Ik ga namelijk van Noord-Holland tot aan het Gooi op zoek naar de mooiste vondsten, ja, aan kringloopspullen en duurzame projecten. Ja. Dat was seizoen 1. Seizoen 2 heeft een uitbreiding waarbij ik op zoek ga niet alleen naar dat spullen een tweede kans krijgen, maar ook mensen.
1: Ja, dat succes is ook door Omroep Max, hè? Want het wordt bij ons uitgezonden bij en ook bij Omroep Max. Ja. En ook daarom wordt het zeer gewaardeerd ook. Hè?
2: Ja, dat is, ik vind het een grote eer. Het is iets wat we ons allemaal bezighoudt. En het is ontstaan dat ik thuis veel spullen heb en dacht, wil ik nog meer spullen verzamelen of spullen met verhalen. En ik ga heel veel naar kringloopwinkels en kringloopmarkten. En daar vind ik, eigenlijk beginnen mensen tegen me te praten, zeggen, hey Francis, weet je wat dit is? En zeg, ik heb geen idee. En zo komen we met elkaar in gesprek.
1: Ja. En dan even terug naar seizoen 2. Dat wijkt dus een beetje af van het eerste seizoen. En dan gaat het meer om de mensen achter de spullen, zeg maar.
2: Ja, het zijn de verhalen achter mooie spullen, maar dus spullen krijgen een tweede kans. Maar ik zag in al die kringloopwinkels in seizoen 1 dat er heel veel mensen werken in die kringloopwinkels die zichzelf een tweede kans geven. En toen dacht ik, maar dat is ook een kringloop. Dus als je bijvoorbeeld afstand arbeidsmarkt, als je, weet ik veel, bijvoorbeeld drugsverslaafd bent geweest. Ja. Er is een voorbeeld van, ik ga langs bij het Amsterdamse fietsbedrijf Roots, die van oude fietsen of oude frames nieuwe design fietsen maakte. Mm-hmm. En daar werkte Nico, die werkt er nog steeds, 40 jaar drugsverslaafd geweest en heeft zichzelf echt met heel veel hulp bij de lurven gepakt en is nu volwaardig fietsenmaker. Ja. En helpt dus ook weer mensen die zelf drugsverslaafd zijn om het geleerde weer door te geven. Ja. Dus die kringloop loopt dan door. Dus opeens gaat het niet meer over spullen, maar gaat het over mensen en gaat het over daadkracht en over flexibel zijn en jezelf echt iets gunnen.
1: Maar eigenlijk zijn het kringloop mensen dan. Ik vind die symboliek zo mooi. Dat je dus tweedehands spullen, dat mensen ook een soort, nou niet een tweedehands leven, maar een tweede kans leven hebben.
2: Mooi gezegd, een tweede kans leven. Want ik vind namelijk dat iedereen recht heeft op een tweede kans. En als je om je heen kijkt, zie je natuurlijk dat de wereld best wel duister soms is. En dat er gebeurt heel veel. Mm. Maar ik heb heel veel mensen ontmoet. Zoals Nico dan, een drugsverslaafd. Maar ook bijvoorbeeld een mevrouw die een burn-out heeft gehad. En zichzelf nu directeur is van de Groene Gekko in Haarlem. Dat is een tweedehands speelgoedwinkel.
1: Ja.
2: En daarmee dus ook weer mensen met bijvoorbeeld op het autistisch spectrum een tweede kans geven. Er zijn heel veel nieuwe Nederlanders die heel graag willen werken en de maatschappij bij willen dragen. En op die manier in bijvoorbeeld een kringloopwinkel of naar een tweedehandszaak de taal leren, Nederlandse omgangsvorm, want die zijn net iets anders.
1: Ja.
2: Leren hoe je een kassa moet bedienen. En dan op een gegeven moment,
1: ja,
2: nieuwe maatschappij ontstaat er zo. Ja, dus de wereld een klein beetje beter maken, dat is wat er bij hoort.
1: Ja, en wat is dat dan een prachtig medium, zo'n kringloopwinkel eigenlijk?
2: Ja, het is Nederland in het klein. Exact. Dat is wat je ziet. Want ik was op een gegeven moment in Hilversum, daar zag ik een hele chique dame. Ik zei, nou, ik ben gewoon op zoek naar mooie spullen, want daarmee draag ik ook, ik lever in. Daar leverden ze echt best wel design spullen in. En dan haalden ze ook weer voor niet al te veel geld, haalden ze weer mooie spullen op. En zei ze, en zo geef ik mensen weer, draag ik bij aan duurzaamheid en blijf een portemonnee ook nog een beetje.
1: Ja, echte circulariteit.
2: Ja, snap ik.
1: Hey, je bent zelf ook regelmatig bezoeker van Kringloop, zei je al. Hè? Je huis staat vol met dat soort mooie spullen. En deze zoektocht van seizoen 2 heeft hier ook nog een bijzondere vondst opgeleverd die ons even kon teasen.
2: Ik kan veel teasen. Ik heb veel gevonden dit keer. Ik heb 2 Jan Toorop litho's gevonden.
1: Oh, wow.
2: Ik weet niet precies meer waar, maar dat is 1. Maar in seizoen 1, als je hebt gekeken, je kan het terugkijken op nanieuws.nl en zoek dan op Kringlopen. Vond ik een Picasso. Ik maakte een grapje. Ik zei tegen die man van, goh, in Antwerpen is een Picasso gevonden. Dat heb jij vast niet, zei die. Loop maar even met me mee. En ik doe dit verhaal in seizoen 2 bij een meneer in Krommenie. En die zei, moet jij maar eens even opletten.
1: Oh, wauw.
2: En meer kan ik niet zeggen. Dus kijken naar Kringlopen met Francis vanaf vrijdag 15 mei tot en met 19 juni, 5:10 bij NH.
1: Nou, gaat dat zien. Dank voor je verhaal, Francis. Ik ga lekker een kopje koffie voor je maken.
2: Oh ja.
1: En de Dolly Dot voor je draaien. Dan kan het allemaal niet op deze woensdag. Dit is Don't Give Up in Goedemorgen.

0: Dit is een uittip.
1: In het Lange Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Ik ben Corrie en ik kom uit het mooie Uithoorn.
12: Ik ben Jan Willem van der Goot. Ik woon op een prachtige plek op een woonboot aan de Amstel.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Over 10:30 in Westerland is het 10 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De politie heeft 3 mensen opgepakt voor de rellen in Loosdrecht gisteravond. Onder hen ook 2 minderjarigen. Demonstranten gooiden gisteravond fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis. In de struiken voor het gebouw ontstonden metershoge vlammen. De brandweer wilde het vuur blussen, maar werd in eerste instantie tegengehouden door relschoppers. Binnenin het gebouw waren al asielzoekers en medewerkers aanwezig. Ze raakten niet gewond, maar zijn volgens waarnemend burgemeester Mark Verheijen wel erg geschrokken. De burgemeester noemt het geweld een gerichte actie tegen kwetsbare mensen. Deze demonstrant was erbij en keek ernaar.
16: Wat vindt u ervan?
17: Ja, dit vind ik niet leuk, als u dat bedoelt. Het gedoe.
16: Hoe zouden die mensen binnen dat vinden?
17: Ja, ik denk vervelend. Maar of ik er echt meelij mee heb, dat weet ik niet.
15: Premier Rob Jetten noemt het geweld onacceptabel. Hij vindt het belangrijk dat er hoge straffen komen, ook om anderen af te schrikken. Bemanningsleden van het marineschip Zijner Majesteit Evertsen zijn terug in Nederland. In de haven van Den Helder zetten ze zo weer voet op Nederlandse grond na een maandenlange missie op zee. Het schip werd eerder dit jaar uitgezonden naar het oosten van de Middellandse Zee om Franse schepen te ondersteunen bij dreigingen vanuit Iran. De missie duurde uiteindelijk langer dan gepland. Nou ja, zometeen zien ze hun familieleden weer. De politie is dringend op zoek naar een 81-jarige man met dementie die sinds gistermiddag vermist is. De man stapte rond 2:30 uit de bus op de Molukkenstraat in Amsterdam. Daarna liep hij richting het Muiderpoortstation en is later nog gezien in de buurt van de Dappermarkt. Sinds dat moment ontbreekt elk spoor. De man is 1,60 meter lang en heeft een licht getinte huidskleur. Hij droeg een geruit overhemd met daarover een donkergrijze hoodie, een beige broek en grijze gimpen. De 81-jarige man heeft dementie en diabetes en heeft geen telefoon of pinpas bij zich. De politie vraagt mensen die hem hebben gezien om zich direct te melden. De avondspits wordt vandaag extra druk en begint ook eerder dan normaal. Dat verwachten verkeersdiensten. Het komt doordat veel mensen een paar vrije dagen hebben en er ook vaak op uittrekken in het hemelvaartsweekend. Vorig jaar stond er op de woensdag voor hemelvaart veel file, soms tot wel 1000 kilometer lang, volgens de ANWB. Dat was toen de drukste woensdagavondspits van het jaar. Ook op de routes richting het buitenland wordt vandaag vertraging verwacht. En hulpverleners van de nieuwjaarsbrand in Volendam komen eind deze maand samen in het stadion van FC Volendam. Doen ze om samen te praten over de ramp die veel indruk op hen heeft gemaakt. Tijdens de jaarwisseling 25 jaar geleden brak brand uit in Café Het Hemeltje. 14 jonge mensen kwamen om het leven en ruim 200 raakten gewond. Een deel van de hulpverleners heeft er lang niet over gesproken. Gisteravond vertelden sommigen voor het eerst hun verhaal op NH Radio. Onder hen Denise. Zij vertelt wat zij verwacht van de bijeenkomst.
13: Voor mij zou het woord verbinding dan voorop staan. Omdat verbinding alles kan betekenen. Verbinding kan zijn een verbinding in trauma. Maar verbinding kan ook zijn van, goh, wat hebben wij meegemaakt? En wat hebben we een klus geklaard daar met z'n allen? En dat kan soms al een blik of een gevoel van herkenning verschrikkelijk veel doen. Dus dat moet je, denk ik, dan moet je je verwachting ook niet zwaarder leggen dan dat. Want daar zit al heel veel in.
15: Ja, de bijeenkomst is op vrijdag 29 mei... en is voor alle hulpverleners die bij de ramp en de nasleep betrokken waren.
14: Ja, het was een hele bijzondere avond gisteravond.
15: Ja, jij presenteerde dat.
14: Ja, ik mocht deze mensen interviewen inderdaad. Dat vond ik echt een enorme eer. En vooral ook vanwege de moed en de durf die dat vergt om hier over te praten. Want het is natuurlijk als hulpverlener heel ingewikkeld om die hulp te vragen. Kijk, je zou natuurlijk kunnen beargumenteren, je bent hulpverlener, hè? Dit heb je voor getekend. Alleen de omvang van die ramp destijds was zo groot dat, dat ging je voorstellingsvermogen te boven. En met het verstrijken van de tijd hebben heel veel van die hulpverleners gedacht van, ja, ik laat ook mij niet los. En ja, misschien is nu het tijdstip ook een beetje getriggerd door die gebeurtenissen in Zwitserland natuurlijk begin dit jaar.
15: Ja.
14: Dat zij dachten, ja, ook bij mij speelt deze ramp en de nasleep dan van nog steeds een rol. Het waren indrukwekkende gesprekken. Dus een bijzondere avond.
15: Mooi. Ja. Mooi dat je dat hebt gedaan en dat de hulpverleners daar ook zo open over waren.
14: Exact. En ook bijzonder dat dat eigenlijk een beetje voortgekomen is uit die podcast die we hebben gemaakt. En die is natuurlijk gemaakt door Geri Smit, collega van ons. Zelf overlevende van de brand. Dus dat maakte het een mooi afgerond verhaal of zo op de een of andere manier. Dus,
15: nou mooi. Ook zeker een aanrader om die podcast, Het Absoluut. Meisje op de brancard, nog een keer te luisteren.
14: Dat ga ik zeker doen.
15: En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
14: Dankjewel Lisa. Jan Visser, goedemorgen.
18: Bart, goedemorgen.
14: Wat kunnen wij verwachten vandaag en vooral Hemelvaartsdag? Want dat is denk ik een vrijdag voor veel mensen.
18: Ja, en waarschijnlijk ook wel de dagen daarna, denk ik, als ik het zo om me heen hoor. He, dus,
14: zeker.
18: En het weerbeeld kenmerkt zich deze dagen door veel kou op grote hoogte in de atmosfeer. We hebben te maken met luchtmassa's of een luchtsoort die afkomstig is van hoge breedte. Het is echt het gebied bij IJsland en omgeving. Lucht is koud, vooral op grote hoogte, en dat triggert de vorming van buien. En dat zien we vandaag dus ook. En we hebben gisteravond en de afgelopen nacht een front gehad met regen. Dat front behoort bij een depressie die bij de Veeröer lag. Er is inmiddels een nieuw lage gebied ontstaan voor de oostkust van Engeland. En daarmee samenhangend trekken buienclusters over ons land. Vanochtend was dat vooral het geval in het noorden van het land en ook in het oosten. Er zat ook wat onweer en hagel bij, ook in ons land. In Purmerend had ik ook wat hagel. En op dit moment zijn er ook weer buien actief. En dat gaat vandaag wel door van tijd tot tijd. Tussendoor schijnt de zon. En bij die buien dus, die soms flink kunnen uitpakken, is er dus kans op hagel en onweer en windstoten. En daalt de temperatuur naar soms wel 8 tot 9 graden. Dus het is echt koud. Ja. Maximaal komen we nog wel op 12 tot 13 graden uit. Ja, dat loop je natuurlijk een keer op, hè?
14: Ja.
18: Met al die warmte en zo, dat het, want ik weet niet of je nog wel eind februari en maart kon herinneren. Zeker begin maart, man. Alleen maar boven de 15 graden. April deed ook eigenlijk, behalve in de nacht dan, maar overdag weinig aan kou. Ja, en dan kan het gebeuren dat mij eventjes revanche neemt, om het maar zo te zeggen. En verder, de wind die waait uit het westen tot zuidwesten en is matig aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Nou, morgen, Hemelvaartsdag. Ik denk vooral in de ochtend buien nog. Met de onweerskansen ook. Maar in de middag dan ziet het allemaal, zakt het allemaal wat weg naar het zuidoosten van het land. En dat heeft ook te maken met het feit dat het grootste kou in de bovenlucht dan langzaam wat verschuift. Dus dan wordt het juist in onze provincie morgenmiddag iets beter. Met wat vaker droog weer, af en toe zon. Maar ja, het blijft 12 tot 13 graden en aan de kust een matige noordenwind. Nou, vrijdag en zaterdag nog steeds buienkansen, maar ook af en toe zon. Qua temperatuur verandert er niet veel. De heftigheid van de buien gaat er wel wat uit, omdat de bovenlucht ook minder koud wordt. En zondag zien we dan een weersverbetering. Wat meer zon, wat hogere temperaturen ook. 15 graden, 16 misschien.
14: Ja.
18: Dat is allemaal nog geen vetpot, maar toch. En dan volgende week, maandag, nog een storing met wat regen. En daarna zien we geleidelijk een toch een weersverbetering die wat zeker richting het Pinksterweekend er redelijk veelbelovend uitziet.
14: Ah.
18: Dus met andere woorden, meer zon, dankzij hoge druk, afnemende neerslagkansen. En medio volgende week, zo rond midden volgende week woensdag, ja, komt de temperatuur toch in de buurt van de 20 graden uit. En dat is het ensemble gemiddelde. Dus dat zijn alle oplossingen gemiddeld.
14: Ja.
18: Dus niet een enkeling die plotseling richting 25 graden gaat en de rest die blijft een beetje achter. Dan is het wat onbetrouwbaar, maar dit ziet er redelijk solide uit.
14: Nou, dan hebben we iets om naar uit te kijken, Jan. En nou ja, fijne dagen zijn natuurlijk altijd fijn. Dankjewel voor nu. En wij spreken elkaar over een uurtje weer.
18: Ja hoor.
14: ANWB verkeersinformatie dan nog. Nou, het is aan het afnemen hoor, die ochtendspits. Je krijgt nog een aantal meldingen. De A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de afrit IJmuiden en knooppunt Raasdorp. 3 minuten bedraagt de vertraging. Daar staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. En de laatste is op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert. 8 minuten vertraging daar.

De Trox, hoor je. Met With a Girl Like You. En daarvoor nog Pharrell. Met Happy, die plaat met die bijzondere voorgeschiedenis. Ik weet niet of ik je dat wel eens verteld heb. Kwam uit een film, hè. Despicable Me, geloof ik, zeg ik even uit mijn hoofd. Nou, daar had Pharrell even in een namiddag dit liedje voor geschreven. Zo'n niks aan de hand plaatje. Eigenlijk ook niet gedacht dat het ooit iets zou doen. En die plaat, die hoorde de toenmalige baas van 3FM. Die zat in de bioscoop met zijn kinderen bij die bioscoopfilm waar dat liedje in zat. En die dacht, maar wat een heerlijk, onweerstaanbaar vrolijk deuntje is dat van Pharrell Williams. Dus die ging dat opzoeken, hè. Eerst dat het dus van Pharrell was. En toen dacht hij, ja, maar dat moeten we toch gewoon uitbrengen. Toen contact gezocht met de platenmaatschappij. En die zeiden, ja, god, we brengen het wel uit als een soort track op de DVD straks. Hè, als die film op DVD uitkomt. Maar nee, we zijn eigenlijk niet van plan om dat nummer uit te gaan brengen. Want we denken niet dat hij het goed gaat doen. Het is ook een beetje een vreemdkörper in het oeuvre van Pharrell Williams, hè, en de band N.E.R.D. waarin zat. Nou ja, toen heeft toch die man van 3FM voet bij stuk gehouden. En die zei, nou, breng het dan alleen uit in Nederland, of in Nederland en in Engeland en misschien Europa. Nou, top overleg. Pharrell wilde het zelf eigenlijk ook niet. Toen zijn ze toch overstag gegaan. En toen is dat liedje uitgebracht. En werd het uiteindelijk een soort mondiaal ding. Want heel veel mensen werden helemaal verliefd op vooral ook een beetje de vrolijke vibe die dat liedje heeft. Maar dat is dus mede te danken aan de toenmalige baas van onze collega's van 3FM. Ja, het kan verkeren, hè, dat je een liedje maakt dat je denkt, nou, doen we verder niks mee. En dat heel veel mensen dat in volle bak omarmen. Bijzonder verhaal toch, Happy van Pharrell. Straks een goeiemorgen, Alida Adams en Never Knew Love is Vanessa Paradis. Je le

komt een appje binnen van Ingrid. En die zegt, ik dacht toch echt even dat dit het Cilia Romney was die we hier hoorden. En verdomd Ingrid, daar snij jij een belangrijk punt aan. Die stem van Lolita Adams lijkt inderdaad heel erg op het Cilia Romney. En dat is dan echt een compliment ook, vind ik hoor, voor het Cilia Romney. Ja, die Lolita Adams, mooie platen gemaakt. Ook met Tears for Fears, Woman in Chains. Ik kwam laatst ineens voorbij op mijn Spotify. En toen dacht ik, jeetje, wat een wonderschone plaat is dat, ja... Never Knew Love, hoorde je. Ik heb tijd voor nog een liedje.

0: Uitvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: De top 100 van Noord-Holland.
1: Hoe heeft Noord-Holland gestemd?
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Luister naar de top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
11: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
12: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
13: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
14: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
15: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
16: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
17: Ik ben Julie en ik kom uit Alkmaar.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: Een minuut over 11. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Na de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond zijn 3 mensen opgepakt. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortenhoef en Amersfoort. De politie is dringend op zoek naar een 81-jarige man die sinds gistermiddag vermist wordt in Amsterdam. Het is zaak dat hij snel wordt gevonden omdat de man dementerend is en geen telefoon of pinpas bij zich heeft. En bemanningsleden van het marineschip Zijner Majesteit Evertsen zijn terug in Nederland. Na maandenlange missie op zee zetten ze in de haven van Den Helder weer voet op Nederlandse grond. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
21: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortenhoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
19: De verkeersinformatie van de ANWB. De A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert. Daar doe je er 9 minuten langer over. De A8 Zaanstad-Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en het knooppunt Zaandam. Daar 13 minuten vertraging. En de laatste is op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen de afrit IJmuiden en het knooppunt Raasdorp. Daar staat nog steeds die kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is dicht. Het levert je 3 minuten extra reistijd op.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Goedemorgen.
25: Met Bart Slim.

0: een hoop tattoos en een strotje van schuurpapier. Nou, dat vat hem denk ik wel samen. Hè? Teddy Swims hoorde je met Mr. Know-it-all.
1: 12:11.
2: Hallo,
0: daar zijn we. Zeker. Uurtje 2 van deze midweekse editie van dit fijne programma. Lekker door, denk ik, op de ingeslagen weg. Zeker. Fijne muziek, het laatste nieuws. Een weerupdate van Jan Visser. Afijn, business as usual op deze woensdag. En natuurlijk loop jij ook weer kans op het winnen van een klein maar fijn prijsje. Ja, ik zeg het nog maar eens. Gisteren had ik een winnaar, maar die nam niet op. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, hè. Dus als je appt of belt, zorg dan even dat je naar dat toestel blijft kijken. Want voor je het weet, word je gebeld. En dan ben ik het. En dan kan je zomaar iets winnen. Dus

0: gaat meemaken vandaag. Ik denk trouwens dat die best nog wel lastig is. Ja, weer een beetje wat je wel vaker hebt. Het is een bekend liedje, maar ja, het gaat dan om dat ene woord. We gaan het meemaken en gaat hij er niet uit. Ja, dat kan ook een keer gebeuren. Hè? Morgen doen we hem dan even niet. En vrijdag dan ben ik er niet, dan zit Bastiaan hier. En dan doen we de herinnert u zich deze nog quiz. Nou, we gaan vandaag even top overleg voeren met Bastiaan. Om daar eens even een puikfragment voor klaar te zetten. En dan ben ik benieuwd. En dat is dan de laatste keer dat we dat leuke puzzelboek kunnen weggeven. Dus dat is toch wel een extra reden om vrijdag te luisteren. Afijn, dat allemaal op deze woensdag, want het is nog lang geen vrijdag. Nee, het is woensdag, het is 13 mei. En op nhnieuws.nl vind je nu een verhaal over een kinderboerderij Dierenvreugd in Nieuw-Vennep. Ja, twee pasgeboren geitjes, die waren daar ineens spoorloos. Nou, vrijwilligers op zoek, politie ingeschakeld. En potverdorie, ineens waren ze daar weer, die lammetjes.
1: We hadden de zoektocht opgegeven en vervolgens hoor ik echt een mekker. Mijn dochter ging rechtsomkeert en springt als een ninja over dat hek heen. En die ziet daar, nou ja, één van de lammetjes. En in ene was daar ook het tweede lammetje, dus ik ben alleen maar blij.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.

0: Wat moet er op de toeter?
1: De toeter.
2: Ja, een buitengewoon spannende clip zat er bij dat liedje van Alana Miles, kan ik me nog herinneren. Een beetje een zoerde plaat, hè? Black Velvet. Ja, ja. Daar zat geen toeter in verstopt. Nee, ben je betoeterd, zeg. Nee, die zat verstopt in dat liedje van Cunningham over die actrice die we allemaal kennen onder een andere naam. Ik zeg het heel cryptisch nu, hè. Nee, het liedje heette Norma Jean, daar zat een toeter in verstopt. Nou, niet aan dovemans oren gericht. Hoop goede inzendingen. Even kijken, Henny, Lucia en Rinette die belden hadden het allemaal goed. Geldt ook voor Simon Albert. En dit is, nou kan mijn eigen handschrift niet. Ja, wat staat hier nou toch? Piet of Fred, een van beiden. Nou goed, ik doe gewoon allebei. Piet en Fred belden ook nog. Marijke, Jos, Joyce en Willy stuurden een appje. Die zaten allemaal in de goede richting. Ik ga het eens aan Lidwien vragen. Lidwien, goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Lidwien.
2: Waar bel je vandaan?
3: Goedemorgen. Ik bel vanuit Krukjes.
2: Oh, en is het, hoe is het qua weer daar in Krukjes?
3: Nou, het is halen en brengen. Oh, dus tussen de buien door kan je nog even naar buiten. Maar ik geef geen zekerheid.
2: Nee, het weer tapt even uit een ander vaatje dan we gewend waren.
3: Ja, maar het is helemaal goed. Ja, het is helemaal goed. Alles wordt lekker groen. Lekker.
2: Zo is dat.
3: Ja,
2: en het ruikt lekker. En heb het allemaal even nodig.
3: En dan blijf ik lekker binnen.
2: Sorry, gelijk heb je. En je zat lekker naar de radio te luisteren. Dat liedje van Cunningham kwam voorbij. Norma Jean. Ja, even lever je niks extra op. Maar wie was Norma Jean ook weer? Weet je dat?
3: Marilyn Monroe?
2: Ja, hartstikke goed. Ja. Hartstikke goed. Nou, dat is niet de vraag. Nee, de vraag is natuurlijk, wat moet er op de toeter? Welk liedje was er weggetoeterd?
3: Light.
2: Ja. Hartstikke goed.
3: Applaus.
2: Ja, dat applaus is dan voor jou, Lidwien. Van harte gefeliciteerd. Je bent de winnaar van vandaag.
3: Dankjewel. Ja,
2: nou,
3: leuk.
2: Oh, en weet je wat het goede nieuws is? Ik ben er natuurlijk vrijdag niet, dus ik ga alle winnaars van deze week vandaag al op de bus doen. Dus die is onderweg. Ik weet alleen niet of er op Hemelvaartsdag post bezorgd wordt.
3: Zal maar niet. Nou, wordt wel gewoon vrijdag.
2: Nou, maar dan heb je hem vrijdag toch. Lekker toch.
3: Leuk.
2: Nou, van harte gefeliciteerd. Nou, het is je van harte gegund.
3: Oké.
2: Dank voor het meedoen.
3: Succes met je programma.
2: Doei. Ja, het antwoord van Lidwien en al die anderen was light. En inderdaad, jongens.
0: Dat moet er op de toeter. NH.
2: Wants to see her name in light, voor de volledigheid. En dit is Right Said Fred en Deeply.

0: light to the heating.
1: De weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
2: Ja, laten we dat nog eens even gaan regelen met z'n allen. Althans, ik leg het even lekker bij jullie neer. Ja, welke plaat mag ik straks als laatste draaien? En daarmee is dit programma dan voorbij. En is deel 1 van deze week ook achter de rug? Staat de week op 50%? Ik noem dat de weekbreker van de week. En die bepaal jij en niemand anders. Ik ga je twee liedjes voorleggen. Dit is keuze A. MCC en Dreadlock Holiday kan zomaar eens de weekbreker van week 20 zijn. Wil je die als laatste horen, dan heb je 10CC of A of Dreadlock Holiday. Zie maar, als voor mij maar duidelijk is hè, welke je wil horen. Dit is keuze B.

0: Met Heaven Must Be Missing an Angel. Dat kan dus ook zomaar de weekbreker van week 20 zijn. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je B. Of Tavares. Of Heaven Must Be Missing an Angel. Maar dat is wel een hele mond vol. Wie wil je horen? Dreadlock Holiday van 10cc. Of toch liever Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Het nummer dat je daarvoor mag gebruiken, dat is het nummer 088-850-51-52. Kom maar door met jouw keuze voor de weekbreker van deze week.
1: Dit is een uittip.
2: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip.
3: TrueLease met Grenke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage. En daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
9: Wacht even hoor.
8: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
9: Klopt dat wel?
8: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
11: Willem de Winter,
12: ik woon in Haarlem.
13: Ik ben Lisbeth van Wolle en ik kom uit Heemskerk.
14: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 11:30. In Zwaanshoek is het 11 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Lisa de Jong. Lisa, goedemorgen.
16: Goedemorgen. De politie heeft na de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond 3 mensen opgepakt. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortenhoef en Amersfoort. De man uit Huizen wordt verdacht van brandstichting en de minderjarige uit Kortenhoef van geweld tegen een journalist en de politie. De Amersfoorter zou stenen en fakkels hebben gegooid. Bij het protest gisteravond ontstonden metershoge vlammen in de struiken voor het gebouw. Binnen zaten de net aangekomen asielzoekers. Ze raakten niet gewond, maar zijn volgens Vluchtelingenwerk Nederland wel flink geschrokken.
17: Ja, het zijn afschuwelijke beelden. En het is ook echt een heel gevaarlijke situatie geweest. Laat ik als eerst zeggen dat dat onaanvaardbaar is en dat we dat een halt moeten toeroepen. Want het heeft effect op een politiek debat, het ontwricht de samenleving. Maar het heeft ook heel grote effecten op de mensen om wie het gaat, om de mensen die daar nu wonen.
16: Ja, de waarnemend burgemeester van Loosdrecht noemt het geweld een gerichte actie tegen kwetsbare mensen. En premier Jette noemt het geweld onacceptabel. En naast premier Jette en verschillende andere politici veroordeelt ook de gemeente Hilversum de rellen en de brandstichting van gisteravond in Loosdrecht. Demonstreren mag, maar geweld, brandstichting en het hinderen van hulpdiensten is volgens de gemeente onacceptabel. Loosdrecht gaat later dit jaar op in de naastgelegen gemeente Hilversum en vanwege die herindeling staat het gemeentehuis grotendeels leeg. In een deel van het gebouw worden sinds dinsdag tijdelijk asielzoekers opgevangen. Demonstraties tegen de opvang draaiden in de afgelopen weken geregeld uit op rellen. De politie is dringend op zoek naar een 81-jarige man met dementie die sinds gistermiddag vermist is. De man stapte rond 2:30 uit de bus op de Molukkenstraat in Amsterdam. Daarna liep hij richting het Muiderpoortstation en is later nog gezien in de buurt van de Dappermarkt. Sinds dat moment ontbreekt elk spoor. De man is 1,60 meter lang en heeft een lichte tinte huidskleur. Hij droeg een geruit overhemd met erover een donkergrijze hoodie. De 81-jarige man heeft dementie en diabetes en heeft geen telefoon of pinpas bij zich. De politie vraagt mensen die hem gezien hebben daarom om zich direct te melden. Bemanningsleden van het marineschip Zijner Majesteit Evertsen zijn terug in Nederland. Na maandenlange missie op zee zetten ze in de haven van Den Helder weer voet op Nederlandse grond. Langs de kant stonden familieleden vol spanning te wachten op hun geliefde.
9: Vonden we wel heel spannend. Vooral de oudste, die maakte het nu wel heel erg mee. En die vond het ook echt wel heel spannend. Die was echt bang dat papa niet meer terug zou komen. Maar goed, het ging goed gelukkig. Hè? Dus dat konden we ook wel vertellen. Hè, Jack?
11: Ja, heb jij angstige momenten gehad?
12: Ja.
16: Ja. Het schip werd eerder dit jaar uitgezonden naar het oosten van de Middellandse Zee om Franse schepen te ondersteunen bij dreigingen vanuit Iran. De missie duurde uiteindelijk langer dan gepland. En een waarschuwing voor automobilisten. Rijkswaterstaat verwacht dat het vanavond erg druk kan worden op de weg. Dat komt doordat veel mensen een paar vrije dagen hebben en er vaak op uittrekken in het hemelvaartsweekend. Vorig jaar stond er op woensdag voor hemelvaart ook veel file. Dat was toen de drukste woensdagavondspits van het jaar.
0: Ja, ben je ook vrij morgen, Lisa? Of niet? Moet je werken?
16: Ja, morgen vrij.
0: En dan vrijdag ook?
16: Vrijdag hier weer werken. Leg gezellig nieuws lezen.
0: Nou, oh, maar dat is hartstikke fijn.
16: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Top team hier.
16: Lekker het weekend in.
0: Ja, joh. Nou, hartstikke fijn. Ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat ik ook maar een beetje betijds pleit ga.
16: Ja, want ja, maar het is een beetje toch.
0: Ja, nee, daar heb ik natuurlijk helemaal geen zin in. Nee. Ik denk wel dat zou het richting Amsterdam heel veel mensen gaan de stad juist uit, hè? Dus dit de andere kant op is.
16: Nee. Ja, nou ja, die mensen moeten ook eerst misschien terug naar huis om een weekendtas te gaan pakken. En
0: ja, alles nog even in de klapkar.
16: Nou, je weet het niet.
0: We gaan het meemaken. Oké, okay, dan, duidelijk.
16: Yes, meer nieuws vind je in de app of op nnnieuws.nl.
0: Thanks, Lisa. Het weer dan, Jan.
18: Er vallen vandaag enkele buien, soms met hagel en onweer. Tussen de buien door schijnt de zon. De maximumtemperatuur komt uit op 12 tot plaatselijk 13 graden. Meestentijds, vooral in buien, zijn de temperaturen wat lager. In buien kan het afkoelen naar een graad of 8 tot 9. En de wind waait uit het westen tot zuidwesten en is boven land matig, aan zee en op het IJsselmeer, vrij krachtig tot af en toe krachtig windkracht 6. Ook morgen, hemelvaartsdag, vooral in de ochtend nog buienkansen. In de middag nemen de buienkansen af, laat de zon zich wat vaker zien en het wordt dan zo'n 12 graden.
0: De verkeersinformatie van de ANWB, ja, het valt nu nog mee, maar dat gaat dus druk worden vandaag. Toch een aantal meldingen die het vermelden waard zijn. De A10, knooppunt Amstel, richting knooppunt Koenplein. Tussen de afrit Watergraafsmeer en Durgerdam doe je er 8 minuten langer over. Diezelfde A10, knooppunt Koenplein, richting knooppunt Amstel, tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert. Daar 7 minuten vertraging en er zijn wegwerkzaamheden op de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol en het knooppunt Badhoevedorp. En naar de A4 richting Amsterdam. Dat duurt nog tot morgen. 5 uur in de ochtend.

0: De meeste dromen zijn bedrog. Ik weet alleen niet of dat ook voor dagdromen geldt. We zouden het eigenlijk eens aan de Monkees moeten vragen. Daydream Believer hoorde je en daarvoor nog dat fraaie liedje van The Cure. Waarvan de zanger dus meedoet op het nieuwe album van de Rolling Stones. Hoorden we gisteren van Big Frank. Close to You was dat.
1: De weekbreker.
0: Van de wat?
1: Van de week.
0: Oh.
1: De weekbreker van de week.
0: Ja, dat doe ik op woensdag, hè. Want dan is die week op 50% als ik klaar ben met dit programma. Want dan is het 12 uur, dan is de eerste helft van de week gewoon achter de rug. En dan kunnen we ons focussen op een extra large weekend. Morgen natuurlijk hemelvaart. De top 100 zenden wij dan uit. Dus alle reden om gewoon te blijven luisteren naar je favoriete radiostationnetje. Maar ik dacht, nou, ik pak die vrijdag er even lekker bij. En vrijdag ga ik trouwens met mijn gezin de hele dag naar Rotterdam, heb ik eergisteren besloten. Ik dacht, ik wil daar weer eens heen. En we gaan even zo'n rondvaart maken door de haven. Dat heb ik eerder gedaan, een jaar geleden. Het is echt fantastisch. Ga je met zo'n snelle boot. Dat gaat flink tekeer, weet je wel. En dan ga je daar door die monumentale havens met al die gigantische gebouwen. En weet ik het allemaal, zeer indrukwekkend. Rotterdam is sowieso een stad waar je altijd best wel nederig van wordt. Dat is niet te vergelijken met Amsterdam. Hè. Al die hoogbouwen en zo. Ik heb toch een beetje een soort New York gevoel. Dus dat ga ik vrijdag doen. Dus ik kijk wel uit naar een extra large weekend. Maar goed, eerst even ter zake. De week van de week, die bepaal jij. Welke plaat draai ik straks als laatste? En dat is hem dan, hè. Dit zijn de keuzes. Keuze A. Tensie C met Dreadlock Holiday is keuze A. Wil je die als laatste horen, dan app je A. Dit is keuze B. Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel kan ook zomaar eens de weekbreker van deze week zijn. En dat is volgens mij week 20, zeg ik even uit mijn hoofd. Dus daar kan je uit kiezen en daar zou je het mee moeten doen. Maar anders, zo is het nou helemaal. Dus Dreadlock Holiday van 10cc is keuze A en keuze B is Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Allebei fraaie liedjes, toch? En jij bepaalt het dus. 088 850 51 52. Kom maar door met jouw keuze voor de weekbreker van deze week.

0: slapen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hi, fijn dat je er bent.
0: Dank je. Fijn dat jij er ook bent.
2: Zeker.
0: Maar dat je helaas zo meteen dan weer weggaat.
2: Ja, nou, blijf nog even voor.
0: Vrijdag ben je vrij, hè?
2: Ja, heerlijk. Extra large weekend.
0: En morgen ook.
2: Ja.
0: Ja, het wordt allemaal wel minder, hè?
2: Ja, het is afzien geblazen.
0: Luister je wel naar mij dan?
2: Tuurlijk.
0: Oké. Okay.
2: Vanzelfsprekend.
0: André Hazes is straks de gast.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja. En die gaat het hartstikke druk krijgen. Want het is echt werkelijk. Hij heeft natuurlijk die podcast met zijn zus. Ja. Er komt een nieuwe serie op Videoland en op RTL 5 in het najaar. Hij gaat natuurlijk groots optreden in AFAS in november. Dus wat doet die jongen niet? En hij heeft hier ook nog die vriendin waar hij alle tijd en liefde aan besteedt.
2: Ja.
0: Dus dat doen we. En voor de rest hebben we René de Kruif straks ook te gast. Zij staat in de musical Foxtrot. En daar mogen we een paar kaartjes voor weggeven.
2: Wat leuk.
0: Heb jij een kalender hangen op de wc?
2: Ja, maar zo'n verjaardagskalender.
0: Ja.
2: Alleen daar ging mijn zoontje een paar jaar geleden allemaal dingen op schrijven die we zouden gaan doen.
0: Oh, dus minder. Die dacht dat het een agenda was.
2: Ja, die zei dus Walibi, skydive. Dat is niet helemaal. Maar goed, we laten het gewoon.
0: Het is een jaarlijks gebeuren geworden. Ja, nou, daar wil ik het straks even over hebben in mijn persoonlijke moment.
2: Oké, duidelijk. Heel veel plezier zo dadelijk bij June.
0: Jij een fijn weekend.
2: Ja, dankjewel. Komt goed. Even zin in. Ik heb nog één dingetje af te handelen.
3: De weekbreker. Van de week, de weekbreker van de week.
2: Ja, je kon kiezen uit twee hartstikke fraaie plaatjes. Die ene was Dreadlock Holiday van 10cc. Maar de oplettende luisteraar die heeft gehoord dat dat hem niet is geworden. Nee, jullie kozen toch met overweldigende meerderheid, min of meer? Nee. Deze is de winnaar van vandaag. De weekbreker van week 20 is van de heren van Tavares. Dit is Heaven Must Be Missing an Angel. Toodaloo!

0: speelt zich veilig en wie moet er de play-offs in om degradatie te voorkomen? Zondag valt de beslissing onderin de Eredivisie bij FC Volendam Telstar. Ajax hoopt tegen Heerenveen de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. En we zijn natuurlijk ook bij de laatste wedstrijd van AZ tegen NAC Breda. De laatste speelronde in de Eredivisie. Live in een extra lange uitzending van NH Sport. Zondag vanaf 2 uur hier op de radio bij NH.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
5: Hallo Mulder, Theo Mulder, u weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer en nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
5: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
7: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
10: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
11: Ik ben Henk uit Broek op Langendijk.
12: Ik ben Gaby uit Medemblik.
13: Ik ben Rutger uit St. Pancras.
14: Ik heet Bente en ik kom uit Hoorn.
15: Ik ben Douwe uit Heemskerk.
16: Ik ben Banne uit Amsterdam.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: 12 uur precies. Het belangrijkste nieuws uit onze mooie provincie Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
19: Goedemiddag. Na de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht gisteravond zijn 3 mensen opgepakt. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en Amersfoort. Dan is de politie dringend op zoek naar een 81-jarige man die sinds gistermiddag vermist is in Amsterdam. Het is belangrijk dat hij snel gevonden wordt, omdat de man dementerend is en ook geen telefoon of pinpas bij zich heeft. En de bemanningsleden van het marineschip zijn er Majesteit Evertsen. Zijn weer terug in Nederland. Na een maandenlange missie op zee zetten ze in de haven van Den Helder weer voet op Nederlandse grond. Straks meer daarover, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van 100.000 vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de Straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Krijg je van mij de verkeersinformatie van de ANWB. De A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. 10 minuten vertraging daar. De A7, Horen richting Heerenveen. Tussen Wieringenwerf en Brezandijk, 8 minuten vertraging. Zelfde A7, Heerenveen richting Horen. Andere kant op tussen Brezandijk en Den Oever, 10 minuten vertraging. En dan de laatste op de A10. Het knooppunt Koenplein richting het knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveldert, 9 minuten vertraging.
11: Last van lekkage, dakpannen gebroken door stormschade of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
22: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
23: Pap, die moeten we hebben!
22: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
21: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
22: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
24: Mensenrelatie, Radboud Visser.
25: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
24: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
28: Ik krijg een vakantiebroertje.
29: Huh?
28: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
29: Cool, wil ik ook.
30: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
31: Europakinderhulp.nl.
32: June tot 2.

0: 9 minuten over 12. Het is woensdag vandaag, 13 mei. En dit programma heet inderdaad June tot 2. En we zijn tot 2 uur in de lucht met dit programma. Morgen de top 100. Vergeet niet te luisteren vanaf 9 uur morgenochtend tot 6 uur morgenavond. Wat gaan we doen vandaag? Drie dingen die hebben te maken. Het een heeft te maken met het theater, de ander is rabarber. En we hebben André Hazes.
1: Ja.
0: Dat zijn de drie ingrediënten.
1: Wat wil je nog meer?
0: Voor deze topshow. En dan vergeet ik nog Pimpampetje achter mij.
1: Och, ook nog.
0: En jongens, ik wil iets persoonlijks in de groep gooien. Ik zat op het toilet en ik dacht aan jullie.
2: Oh, oké. Okay.
0: En het had uiteindelijk een goede uitwerking.
1: Ja. Oh.
0: Het heeft niets met te maken met de productie in het toilet.
1: Ik wil zeggen, kwam die er goed uit?
2: Niet too much information, alsjeblieft. Hè?
0: Eet smakelijk allemaal. Nee, aan mijn rechterzijde hangt dan een verjaardagskalender.
2: Oh ja. Oh.
0: Daar sta jij op, Barbara.
2: Hey.
0: Daar staat Maarten op.
1: Ja.
0: Daar staat collega Bart Schutte op en collega Sjoerd Hilaris. En niet te vergeten Ellen Stavas.
2: Dit is bij jou thuis?
0: Bij mij thuis. Jullie hangen bij mij op het toilet.
1: Wat leuk. Is het een verjaardagskalender of staat er ook kruisjes bij? Zie je ook wel eens
0: namelijk. Ja, bij sommigen wel. Maar okay. Dat probeer ik niet te doen, want dan word ik zo triest ervan.
1: Ja, dat het vind is echt ik ook triestig.
0: Het is een kalender voor de levende mens.
1: Oké.
0: Dus de verjaardagen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik tegelijkertijd, hebben jullie een verjaardagskalender op het toilet? Ik zie me dat bij jou met al die mooie marmeren tegels niet voor me.
1: Nee, ik heb überhaupt geen kalender.
0: Heb je niks?
1: Ook geen agenda.
0: Ook geen agenda, niks van papier.
1: Nee, het zit allemaal in het blote koppie. Ik weet bijvoorbeeld, dinsdag moet ik naar de kapper om 4 uur. Ja, dat weet ik gewoon.
0: Nou, dat staat in je telefoon, hoop
1: Nee,
0: ik.
1: Staat in mijn hoofd.
0: Nou, dat is niet waar.
1: Ja, dat weet ik gewoon. Dat soort dingen. Volgende week vrijdag heb ik een feestje van Lars. Begint om 8 uur.
0: Staat ook niet in de telefoon.
1: Nee, maar wat ik wel, en dat is echt heel handig, ik heb veel groepsapps. Dus dan wordt altijd wel, als iemand jarig is, zegt iemand in die groepsapp, mijn vader is bijvoorbeeld vandaag jarig.
0: Gefeliciteerd!
1: Dankjewel. Nou wist ik wel dat hij jarig was, hoor, voordat ik dat weer krijg te horen. Maar dan zie ik al allemaal gefeliciteerd, gefeliciteerd, gefeliciteerd. Dus dan word je al een beetje
0: herinnerd. Maar dan ben je altijd
1: herinnerd.
0: De laatste.
1: Vaak wel, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké, maar wacht even, Maarten. Je hebt dus geen verjaardagskalender.
1: Nee.
0: Je hebt geen papieren agenda. En je doet het niet in je telefoon. Dus alles zit in dat hoofdje.
1: In het hoofd, ja.
0: Vind ik moeilijk. Vind ik heel zwaar. Want ik heb namelijk ook thuis nog een familieplanner. Dat is zo'n brede kalender.
1: Ja.
0: En dat doe ik net alsof de kinderen nog thuis wonen. Want daar schrijf ik ook af en toe dingen in die dan de kinderen betreffen.
1: Oh ja.
0: En die ligt dan in een la onder de oven.
1: Bijvoorbeeld,
0: dus
1: dan gaat die en die op vakantie.
0: Ja,
1: en dan moet
0: precies.
1: De auto naar de APK.
0: Ja, oh ja. Ja, dat staat er allemaal in.
1: Okay.
0: Want dat zit niet in dit hoofdje.
1: Nee.
0: Barbara.
2: Ja, hey.
0: Gefeliciteerd alvast met je verjaardag, maar dat is pas in december.
2: Derde kerstdag, inderdaad.
0: Ja, precies. Heb jij een verjaardagskalendertje?
2: Het is niet erg origineel, maar ik ben precies zoals Maarten. Alles zit in mijn hoofd. Sommige dingen dus natuurlijk ook niet. Dus dat is wel gevaarlijk, want ik heb het is heel schaamtevol. Ik heb bepaalde vrienden waarvan ik elke keer weer denk, oh, was dat nou die ene dag of de andere dat ze jarig is? En dan moet ik op Facebook gaan zoeken en dan raak ik in
1: hoor. Maar
0: ik vind jou wel het type voor zo'n familieplanner. Zo'n kalender die dan ergens ligt op tafel, dat je weet waar Puk is en welke wedstrijd Teun moet spelen. Dat je weet of Micha wel of niet thuis werkt. Dat je weet wanneer je moet stappen met je vriendinnen. Dat je een borreltje hebt met je collega's. Ik zie zo'n ding wel ergens in de keuken liggen.
2: Dat is er dus niet. Dat zit ook allemaal in het koppie.
0: Dat krijg jij dus van
1: je. Dat houdt je jong, hè?
2: Ja, dat tenminste, ja. Het is, ja.
0: Maar doe je ook geen aantekeningen in je telefoon?
2: Jawel, soms wel.
0: Ja, wanneer je naar de kapper moet.
2: Ja, oké. Okay. Maar het meeste onthoud ik dat.
1: Ja,
2: of ik en ik heb ook heel veel. Ik doe ook vaak heel veel spontane dingen. Dus dan weet ik bijvoorbeeld vanavond weet ik nog niet wat ik ga doen. Maar dan
0: je bent gewoon een heel avontuurlijk type.
2: Nou, dat valt ik wel tegen. Ja.
0: Ik weet wat jij voor je verjaardag krijgt van mij. Dus dat is een verjaardagskalender. En hetzelfde gebeurt volgend jaar 4 maart voor jou, Maarten.
1: Hartstikke leuk.
2: Het zou misschien wel goed zijn inderdaad om nog meer vooruit te kijken.
0: Ja, een beetje van die planning. Ik vind je wel een planningstype.
1: Ja, maar dat zijn er ook van die types. Dan vraag je, goh, heb je een keer zin om een drankje te doen? En dan zeggen ze, ja, ik kan wel in juli 2027 heb ik nog wel een gaatje. Ik vind het ook een beetje interessant doenerij altijd.
0: Oh ja, dan hebben we geen tijd, want dan hebben we een bruiloft. 088 850 51 52. Oké, hebben jullie een agenda, een familieplanner, een verjaardagskalender of gebeurt alles uit het blote hoofd? Ik ben gewoon heel benieuwd. Dit is gewoon een beetje onderzoekje.
1: Ja.
0: Dat ik niet de enige ben met een verjaardagskalender op het toilet.
1: Dat denk ik wel.
2: Niet. Nee.
0: En dat ik ook niet.

0: Deze plaat heet Talk to Me. En dat gaat ook gebeuren als we nu kijken naar de reacties op de verjaardagskalender, op de agenda, op de familieplanner. Weet je wat het is, Maarten? Die kalender die ik heb hangen,
1: ja,
0: die is ook gewoon heel leuk.
1: Oh ja, hoe ziet hij eruit?
0: Ja, is dan gewoon van die. Ken je dat boekje van die haasjes? Omdat ik van je hou?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nooit van gehoord.
0: Oké, okay, jammer.
1: Klinkt wel leuk.
0: Ja,
1: klinkt okay. Schattig.
0: Dat is heel liefdevol, hè?
1: Ja.
0: Ja, en zo'n kalender is het dus.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Leuk. Ik weet niet wat er bij jouw maan staat eigenlijk. Of dat dan een beetje een leuke afbeelding is. Want heb jij. Oh ja, doen we even denken aan iets anders. Als je dan bij mensen op het toilet komt, doe je dat dan? Dan ga ik toch altijd stiekem kijken of koffie erop staat.
1: Ja, ja. Dat doe ik
0: dan
1: ook, ja.
0: En dan vind ik het wel heel leuk als het dan ook nog een mooi plaatje heeft.
1: Oh nee, dat boeit me dan weer niet.
0: Oh
1: als,
0: ja, mij
1: als
0: wel.
1: Als ik erop sta.
0: Nou, ik heb één keer. Was een borrel bij mij thuis met collega's. Ik noem verder geen namen. En er stond één collega niet op en die heeft zichzelf erop gezet.
1: Oh, dat vind ik dan weer minder.
0: Ja, vond ik echt heel leuk. Oké, het is een man, maar ik zeg niet wie.
1: Oh,
0: we gaan even kijken naar Ans. Dag Ans, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hallo lieverd, heb jij Hallo. Een kalender of agenda of wat heb je?
2: Ja, ik heb een nieuwe verjaardagskalender op de wc hangen. Ik had er al jaren één, maar die was een beetje oud en zo geworden. Dus ja. Ik heb nu een hele nieuwe, hele leuke. Gewoon één heel groot vel met alle maanden daarop. Dus dan kan ik het in één klap allemaal zien.
0: Oh, je hoeft niks om te draaien.
2: Nee, dat vind ik wel zo handig eigenlijk. En ik heb dus een fysieke agenda op mijn bureautje liggen.
0: Ja.
2: En ik heb ook nog een agenda in mijn telefoon.
0: Zo, je hebt hartstikke veel.
2: Ja.
0: Ja. En wat staat erin voor vandaag?
2: Niets.
0: Oh, dat is lekker rustig. Dat is lekker rustig. En Ans, hoe doe je dat als iemand helaas niet meer onder ons is? Als iemand overleden is?
2: Nou ja, dat is dus inderdaad heel moeilijk. Ik ben al wat ouder en er zijn om mij heen al heel wat mensen niet meer bij me. Dus daar zet ik dan gewoon een kruis achter de naam. Ik heb dus met die nieuwe kalender op de wc heb ik wel die namen gewoon ook weer erbij gezet.
0: Ja. Komt de sterfdatum ook op de kalender te staan of dat dan niet?
2: Nou nee, dat heb ik niet meer gedaan, want dan wordt het zo'n
0: ja, dan wordt het heel verdrietig gebeuren. Ja, en dan wordt het ook best een beetje een zware kalender.
2: Ja, precies. Ja. Dat, okay. Dat weet ik toch wel, dat heb ik weer ergens anders.
0: Zit in je hart. Dus,
2: ja, dat zeker.
0: Ja. Ja. Ans, dank je wel. Mooi.
2: Heel graag gedaan.
0: Goed zo, dag.
2: Oké, okay,
0: dag. We gaan naar Jan. Dag Jan.
3: Goedemiddag wederom.
0: In de vrachtauto.
3: Ja, klopt.
0: Waar rij je of waar sta je stil?
3: Ik ga nu parkeren bij kennissen van mij in Medemblik. Dus,
0: in Medemblik. En heb je een beetje goede ritten gehad?
3: Ja, het is rustig geweest onderweg.
0: Oh, heerlijk. En hoe zit het met jouw planning? Is die af te lezen van een agenda of een kalender? Of,
3: Nou ja, op de wc hangt nog een kalender. Die is nog van mijn moeder geweest. Die is inmiddels alweer ruim 30 jaar dood. Maar die gebruik ik nog steeds.
0: Ja, mooi.
3: En bij mij staan inderdaad wel de levende, maar ook de overleden. Maar met datum erbij.
0: Ja.
3: En verder, ja, ik ben inmiddels 64, maar ik vergeet heel veel. Klein voorbeeldje, zelfs al schrijf ik het op, dan vergeet ik het nog. Ik heb al 3 weken op mijn lijstje staan dat ik het armband moet meenemen. En iedere keer ben ik thuis en dan denk ik van, potje doppie, weer vergeten. Terwijl het nooit in mijn lijstje staat. Maar
0: ja.
3: Je wordt wat ouder, maar tenminste, ik heb daar ervaring in dat je ook vergeetachtig gaat worden. En ik denk dat het toch wel prettig is. Ik heb ook in mijn telefoon staat inderdaad de agenda. En die wc-agenda die gebruik ik. En dan hebben we nog een dagagenda voor de lopende dingen.
0: Ja.
3: Dus ja.
0: Nou, het is toch hartstikke handig. Maar ik vind die verjaardagskalenders vaak heel leuk om naar te kijken.
3: Ja. Ja, die van mijn moeder die is nog van een verzekersmaatschappij geweest. Die is inmiddels al 35 jaar dan niet meer werkzaam. Maar het is wel leuk. Getekende diertjes en zo staan erop.
0: Nou, is toch enig. Lekker laten hangen, dat ding.
3: Ja hoor,
0: ja. Nou, Jan, ga jij even visite bij de kennissen?
3: Is goed, dankjewel.
0: En tot de volgende keer.
3: En een goede voorstelling, uitzending.
0: Ja, zie het ook een beetje zo'n voorstelling. Dag.
3: Dag.
0: Nu we toch verder gaan met de voorstelling, Maarten.
1: Ja, acte 2, de appjes.
0: Acte 2, inderdaad.
1: Ja, er kwamen heel wat appjes binnen. Pearl bijvoorbeeld, die vraagt zich af wanneer er een NH Radio verjaardagskalender komt.
0: Dat kan ik je vertellen. daar ben ik al heel lang mee bezig. Dus ik hoop een keer dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
0: Die is er eens geweest, hè?
1: Echt waar?
0: Ja,
1: met foto's er, van ja, mensen van
0: ja,
1: NH?
0: Ja,
1: wat
0: ja,
1: leuk.
0: Ja, precies.
1: Nou, ga op de barricade, zou
0: ja,
1: ik zeggen.
0: Ja, ga doen. Hartstikke. Wil je dan goed. Een in? Doen we dan een foto van die shoot die we hadden bij het Museumplein? Of doen we dan een nieuwe shoot?
1: Nee, dat doen we zonder shirt. En jij een BH moet een beetje zo'n sexy shoot zijn.
0: Goed, dank je. Oké, door naar het volgende appje. Nou, dat lijkt
1: Anton,
0: me beter.
1: Anton dan, die kijkt altijd op Facebook.
0: Of doe gewoon een blote mannenkalender.
1: Ja.
0: Oké, nee, maar ga door.
1: Goed idee. Gerard dan, die heeft zijn eigen website gebouwd en heeft daar alle verjaardagen van zijn familieleden. Ik heb even op zijn website gekeken. Dat is hartstikke handig. Heeft hij helemaal zelf gebouwd.
0: Oh, wat slim.
1: Ja, Jos doet alles digitaal. Dus best veel digitaal tot nu toe. Klari heeft dan wel weer een papieren kalender. Eentje daarvan is van de Grannies van Amsterdam.
0: Oh ja,
1: die
0: leuk.
1: Hebben dus wel zo'n kalender. Jelle heeft een lijst voor alle leden van de onderwatersportclub. Die krijgen allemaal een felicitatie via WhatsApp. En Alice, die luistert altijd naar de agenda op NH Radio.
0: Oh ja, slim. Ook weer hartstikke handig.
1: Ja.
0: Nee, maar ik ga inderdaad mijn tanden er gewoon weer een beetje in vastbijten. Dat was een kalender die, denk ik, pak een beetje 15 jaar geleden.
1: Ja.
0: Is uitgebracht.
1: Nee, dat is te lang. We moeten een nieuwe. We gaan hier een project van maken.
0: Ja, maar dat idee is heel leuk om dat gewoon nu weer in een nieuw jasje te gieten.
1: Nou, als luisteraars het een goed idee vinden, moeten ze even appen kalender. En dan kunnen wij zeggen, er zijn 10.000 appjes binnengekomen.
0: Precies, en dan ga ik naar Ivo en dan zeg ik, lieve Ivo, kunnen we dit voor elkaar krijgen?
1: Ja, precies.
0: Voor het einde van het jaar moet je er
1: wezen. Er is een miljoenen publiek voor, zeggen
0: precies.
1: We dan.
0: Precies. Oké, kijk, het eerste appje is al binnen. Hup,
1: zo, één appje.

0: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
1: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herkende signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Ik ben Nina Beidervaten en ik kom uit Amsterdam.
17: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Haarlem.
18: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout. Thuis in heel
19: Noord-Holland. Half 1 precies, Badhoevedorp, 11 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Na nieuwe rellen gisteravond in Loosdrecht is er vandaag overleg tussen de regionale driehoek, dat zijn politie en justitie, onder leiding van de burgemeester Sharon Dijsma van Utrecht. Ja, relschoppers en vandalen bestookten gisteravond de noodopvang in Loosdrecht met vuurwerk en ze stichtten er ook brand. Er ontstonden metershoge vlammen in de struiken voor het gebouw en binnen zaten de net aangekomen asielzoekers. 3 mensen zijn er inmiddels opgepakt. Ja, de asielzoekers die binnen zaten raakten niet gewond, maar zijn volgens Vluchtelingenwerk Nederland wel behoorlijk geschrokken.
21: Ja, het zijn afschuwelijke beelden. En het is ook echt een heel gevaarlijke situatie geweest. Laat ik als eerst zeggen dat dat onaanvaardbaar is en dat we dat een halt moeten toeroepen. Want het heeft effect op een politiek debat, het ontwricht de samenleving. Maar het heeft ook heel grote effecten op de mensen om wie het gaat, om de mensen die daar nu wonen.
20: En dat zei een woordvoerder van Vluchtelingenwerk. De waarnemend burgemeester van Loosdrecht noemt het geweld een gerichte actie tegen kwetsbare mensen. En premier Jetten noemt het geweld onacceptabel. Ook het COA laat weten geschokt te zijn door de agressie gisteravond. Ze benadrukken dat het voor de asielzoekers en de COA-medewerkers binnen zeer ingrijpend en beangstigend was. De voorzitter van het COA zegt: kwetsbare mensen die gevlucht zijn voor hun veiligheid zijn geconfronteerd met veel agressie. Dit had nooit mogen gebeuren. Dan ander nieuws. De politie is dringend op zoek naar een 81-jarige man die dementerend is en sinds gistermiddag is vermist. Hij stapte rond 2:30 gistermiddag uit de bus op de Molukkerstraat in Amsterdam. Daarna liep hij richting Muiderpoortstation en hij is ook nog gezien op de Dappermarkt. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De man is 1,60 meter lang en heeft een lichtgetinte huidskleur. Hij heeft geen telefoon of pinpas bij zich. Bemanningsleden van het marineschip zijn er Majesteit Evertsen. Die zijn weer terug in Nederland. Na een maandenlange missie op zee zetten ze in de haven van Den Helder weer voet op Nederlandse grond. Langs de kant stonden familieleden vol spanning te wachten op hun geliefden.
0: Vonden we wel heel spannend. Vooral de oudste, die maakte het nu wel heel erg mee. En die vond het ook echt wel heel spannend. Die was echt bang dat papa niet meer terug zou komen. Maar goed, het ging goed, gelukkig. Hè? Dus dat konden we ook wel vertellen.
3: Ja. Heb jij angstige momenten gehad?
16: Ja.
20: Ja, gek, ongelukkig nog wel weer lachen. Ja, het schip werd eerder dit jaar uitgezonden naar het oosten van de Middellandse Zee om Franse schepen te ondersteunen bij dreigingen vanuit Iran. De missie duurde uiteindelijk dus langer dan gepland. Laatste berichtje, een kleine waarschuwing voor automobilisten. Rijkswaterstaat verwacht dat het vanavond behoorlijk druk kan worden op de weg. Dat komt omdat veel mensen een paar vrije dagen hebben en er op uittrekken in het hemelvaartsweekend. Vorig jaar stond er op woensdag voor hemelvaart ook veel file. En dat was toen de drukste woensdagavondspits van het jaar.
22: Ja, dat je waar weet. Ga jij naartoe?
20: Waar ik naartoe ga? Ik persoonlijk?
22: Ja.
20: Nee, ik blijf gewoon in mijn eigen stad.
22: Dat lijkt me ook beter.
20: Dus, maar daar moet ik ook naartoe.
22: Blijf maar lekker thuis.
20: Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
22: Helemaal goed. En als we dan erop uitgaan, morgen op Hemelvaartsdag, wat voor weer wordt het dan? Jan Visser, goedemiddag.
23: Jeroen, goedemiddag. Ik ben er.
22: Ja, ik ook. Ja. Maar ik denk, je gaat beginnen.
23: Nee, het is natuurlijk geen geweldig weer. Hè? Dus dat mag duidelijk zijn.
22: Ja, morgen ook niet.
23: Nee, morgen ook niet. Hoewel het in de middag wel, want er zit wel later op de dag wel wat verbetering in. Maar we zitten in een heel andere fase dan de afgelopen weken. Met nadruk weken. Want vaak zijn de temperaturen aan de hoge kant geweest. En dat hoeft niet echt altijd 20 of graden of meer te zijn. Maar bijvoorbeeld denk aan begin maart. Dan hadden we ook dagen achtereen met meer dan 15 graden. Ja. Uniek voor die tijd, zoveel dagen. En worden we even geconfronteerd met het weer. Wat we eigenlijk wat vaker eerder in het voorjaar verwachten.
22: Ja, dus we zijn eigenlijk al hartstikke verwend.
23: Ja, klopt, ja. Nou ja, op dit moment, als we kijken naar het algehele plaatje, dus in het hele land zijn buien actief, niet overal even heftig. En die buien kunnen soms vergezeld gaan van hagel en onweer. Dat gebeurde vanochtend al en dat zal vanmiddag niet anders zijn. Tot nu toe de grootste hoeveelheid is in het oosten van het land gevallen. Ja. Twente had 15 mm. Den Ham, dikke hagel ook en onweercomfort. Nou, dat is ook het beeld bij ons. Niet overal even heftig. Je ziet nu aan de kust dat het ietsje opknapt, wat meer zon. En zo tussen die buien door laat ook de zon zich zien. Maar ook vanmiddag dus buien, soms met hagel en onweer. De maximumtemperatuur is 12 tot 13 graden, maar dat zijn geflatteerde waarden, want in de buien en met veel bewolking eromheen
22: kan de temperatuur zakken.
23: Ja, zo permanent nu 9,6 en in Brabant lokaal maar 7 graden.
22: Oh.
23: Dus dat zijn behoorlijk lage temperaturen. Dus die ijseilige
22: klopt wel dit jaar.
23: Ja, dit jaar wel. Oh. En dan niet zozeer voor qua nachtvorst, maar vooral de lage temperaturen overdag.
22: Ja, slecht wind voor die planten die ik al gekocht had.
23: Ja, maar die kunnen het wel even hoor.
22: Gelukkig.
23: Ja, zolang het maar niet s'nachts tot zware nachtvorsten komt.
22: Nee, dat is waar.
23: Nou, de wind die is meest zwak tot matig nu boven land. Uit het westen tot zuidwesten. Aan de kust iets meer wind. Morgen verandert er niet veel. We hebben te maken met heel veel kou op hoogte. Zo'n stroperige depressie in de bovenlucht. En die ligt boven het Noordzeegebied. En dat betekent ook morgen buien op Hemelvaartsdag. Met kans op hagel en onweer. Maar in de middag schuift het buigencircus wat meer het binnenland in. En wordt het juist in onze provincie wat droger. Met nu en dan zon. En maximaal 12 tot 13 graden. Verder een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. Aan de kust een noordenwind. En dat wordt morgen in de hele provincie een noordwest tot noordenwind die iets toeneemt. Nou, vrijdag en zaterdag nog steeds enkele buien. Maar ook af en toe zon. Wordt iets minder onvriendelijk. Temperatuur blijft zo rond de 12 tot 13 graden hangen. En zondag wordt dan een dag met wat hogere temperaturen, meer zon en afnemende buienkansen. En dan na het weekend, op maandag, volgt een nieuw gebied met wat regen. Maar daarna zien we de invloed van hoge druk geleidelijk toenemen. En gaan we richting Pinksteren toch een wat ander weertype tegemoet, met meer zon en hogere temperaturen.
22: Nou, dat zou ook wel lekker zijn.
23: Ja.
22: Want dan is het ook eind mei ondertussen.
23: Ja, dan schiet het aardig op. Ja.
22: Dan moet het ook wel even weer wat worden. Hartstikke goed. De luchtdruk en de weerspraak, Jan.
23: 1001. Als het dondert in mei, valt er dikwijls hagel bij.
22: Ja, en dat gaat dus ook gebeuren. Ja. De collega's, Jelmer en Maarten, die spreken jou morgen voor een kort weerbericht. Ergens tussen 9 en 10.
23: Ja, klopt. Ja,
22: ja, oké. Okay. En voor de rest van de dag mag je gewoon lekker buiten spelen.
23: Oké.
22: Oké, dankjewel. Hoi. Dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. Dan hebben we problemen op de A10, het knooppunt Koenplein, richting het knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveld, het 9 minuten vertraging. Dan heb ik er nog eentje, de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen het knooppunt De Hoek en het knooppunt Bad Hoeverdorp, 4 minuten vertraging. Heeft te maken met wegwerkzaamheden.

0: Ademloos door die nacht, Maarten Faber.
1: En dan zeg je? Ademloos door de nacht?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Es ist ademloos door die nacht.
1: Ja, jij zegt het.
0: Dat is dus gewoon heel erg gezellig en leuk. En
1: is dat positief? Of is dat een
0: heel
1: beetje...
0: Heel positief.
2: Okay. Oh. NH. June tot 2. Speel de pin. Bam. June tot 2. Bim Bam Pet. June tot 2 speelt Bim Bam Pet.
0: Maarten, hoe voel jij je?
1: Ik voel mij vreugdig.
0: Vreugdig?
1: Ja, ik ben blij.
0: Je
1: Want
0: bent
1: ik ga vanmiddag plantjes kopen op de markt. En daar heb ik zoveel zin in.
0: Ja. Heb jij niet genoeg plantjes?
1: Ik heb nog 2 plekjes voor geraniums gaan kopen.
0: Oké, okay, ik heb ook geraniums gekocht. Ik heb hang- en staande geraniums. Doe niet de hang, want die doen nog niet zoveel.
1: Nee, ik doe staande. Vaste plant.
0: Oh, oké. Okay,
1: ja.
0: Oh, dat is, we doen gewoon jouw selectievraag. We doen gewoon een plant.
1: Nou, kijk eens aan.
0: We doen gewoon een plant. Ik had iets anders in mijn hoofd, maar ik pas me gewoon
1: aan.
0: Een
1: leuke plant.
0: Ik ben zo flexibel. Nou,
1: hartstikke goed.
0: Als een lode deur. Nee, dit is onzin. Oké, we doen gewoon een plant. Een plant met de M van Marie. Nou jongens, hoe makkelijk kun je het maken?
1: Ja.
0: Witte bloempjes.
1: Ja, met een geel koppie.
0: 088 850 51 52. Wat is er te winnen vandaag, Maarten?
1: Een waardebon van €50 uit te geven bij Pluto Sport.
0: Dat is niet het enige.
1: Oh.
0: We hebben ook het spel Remember the Music. Twee verschillende versies.
1: Ja.
0: We hebben het schort koken voor een prikkie van June tot 2.
1: Ja.
0: Dan hebben we Pim Pam Pit. Dan hebben we allerlei boeken.
1: Ja,
0: hebben wij toch, veel of hebben wij weinig?
1: Als je mag kiezen tussen een bon van €50... is de keuze toch vaak snel gemaakt.
0: Ik denk altijd maar zo, wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.
1: Mooi gezegd.
0: Oh.
1: Goed op een tegel.
0: Oké.

0: The Way to Your Heart van Soul Sister.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Nou Maarten, we hebben gelijk wat leuke studenten over de vloer.
2: Ja, volle bak.
0: Holy Moses zou ik bijna zeggen. Maar het zijn 1, 2, 3, 4 heel veel vrouwen. En dan toch ook nog 2 leuke kerels.
2: Ja.
0: Dat is een ideale combinatie.
2: Leuke mensen.
0: Ja, echt leuk. Ze zijn nu al gemotiveerd. Maarten, we hebben als selectievraag gesteld voor Pim Pam Pet een plant.
2: Ja, met de letter M. En dan denk je natuurlijk aan de margriet en de madelief.
0: Precies.
2: Ja. Maar ook de monnikskap, de munt, de malva.
0: Maar even terug, niet zo snel die monnikskap. Oh. Heb jij monnikskap staan?
2: Nee, ik weet ook niet.
0: Dat is een vaste plant.
2: Een lange stengel, toch?
0: En dan gaan hommeltjes in dat kapje van die monnikskap.
2: Ja. Ja.
0: Heel
2: ja,
0: leuk.
2: Ja, hartstikke mooi. Munt, daar moet je niet te veel van kopen. Niet in je tuin zetten, want dat gaat woeden. Malva, de magieplant.
0: Ja.
2: Melkkruid, maagdenpalm en een mansoor.
0: Wat voor oor?
2: Een mansoor. Dat
0: ken ik niet.
2: Ik heb het opgezocht, vond niet heel bijzonder.
0: Mansoor vind ik niks. Maar die monnikskap, dat moet je echt doen.
2: En de maagdenpalm is ook mooi.
0: Vind ik ook iets voor jou, maagdenpalm.
2: Ja.
0: Goed, laten wij gaan beginnen met Pim Pam Pet. Met wie spelen we?
2: Met Mart en met Annelies.
0: Oh, oké. Okay. Mart, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En dag Annelies.
4: Hi, June.
0: Ook goedemiddag. Mart, ik ga eerst even naar Annelies.
3: Prima, oké.
0: Ja, dames gaan voeren, nog steeds. Annelies, wat is jouw antwoord?
4: Margriet.
0: Margrietje, hartstikke goed. Maar het is maar eenjarig, hè? Dan gaat die Margriet weer dood en dan moet je een nieuwe kopen. Vind ik ook zo zonde.
4: Jammer.
0: Ja, Mart, zit jij in de planten?
3: Ik ben bloemenkweker.
0: Och, nee. Wat vind jij van... Oh, bloemen. Maar heb je dan ook verstand van de monnikskap?
3: Ja, ik heb ze zelf gekweekt. Je hebt er heel hoop soorten in. En in ieder geval vroegbloeiende, laatbloeiende.
0: Oh, heerlijk. Heb je ze nog?
3: Hobbymatig.
0: Hobbymatig. Nou, dan komen we toch hobbymatig een keertje bij je kijken.
3: Heel leuk, ja.
0: Maar dit was je antwoord, denk ik, monnikskap.
3: Ja, en de Margriet.
0: En de Margriet, hartstikke goed. Mooi. Mart en Annelies, ik heb hier 5 hele leuke meiden staan. Die gaan de vraag stellen. En alsof het nog niet genoeg is, dan heb ik ook nog een hele leuke gozer staan hier. Heb jij een naam?
5: Ja, ik heet Justin.
0: Justin, heb jij zin om aan het rad te draaien?
5: Natuurlijk.
0: Ja, denk om de spijkers, want ze zijn heel scherp.
5: Oh, nee, komt goed.
0: Dat je niet met bloed naar huis gaat.
5: Nee.
0: Oké, maar wacht even, Justin, want we krijgen eerst de vraag. Eens even kijken, wie gaat de vraag stellen?
6: Waar moet je per se heen...
0: Even wachten, hoe heet je?
6: Oh, ik heet Dana.
0: Oké, Dana.
6: En mijn vraag is, waar moet je per se heen op Texel?
0: Waar moet je per se heen op Texel? Mart en Annelies. Justin, hier komt de letter.
5: Met de letter N.
0: De N van Nico. Moeilijke letter. Oké, Mart en Annelies.
4: Het Naakstrand.
2: Het Naakstrand op Texel.
0: Zou kunnen.
2: Dat is June vaak te vinden.
0: Nou, doe eens even normaal. Ik ben er nooit geweest. Denk, Dana, zou je er naartoe willen naar het Naakstrand?
6: Nou, ik ben zelf Tessenaar.
0: Oh!
6: Ik ben zelf Tessenaar, dus ik ga liever naar Waddenstraatje daar.
0: Ja.
6: Niet naar de Naakstrand.
0: En dan mocht je je kleren aanhouden, dat is ook beter. Ja, oké. Okay. Goed, vraag nummer 2. Wie doet vraag nummer 2?
6: Ik wel.
0: Hoe heet je?
7: Mijn naam is Evi.
0: Mooi, Evi.
7: Noem een sport die je zou willen kunnen.
0: Oh. Een sport die je zou willen kunnen.
5: Met de letter F.
0: Met de letter F.
3: Fietsen.
2: Is dat echt een sport?
0: Nou ja, voor hetzelfde geldt dat Mart helemaal niet kan fietsen.
2: Oké, okay, nou Mart zei het, dus hij zou het vast kunnen.
0: Ja.
3: Ik heb soms 280 kilometer op een dag heen gedaan.
2: Oh, zo kan je het.
0: Oh, dus dat antwoord geldt niet voor jou?
7: Nee,
0: zeker niet. Nee. Oké, Evi, dankjewel. Vraag nummer 3. Wie hebben wij uitgenodigd? Dit zijn allemaal studenten. Heel leuk hoor. Met een ontzettend leuke leraar te weten. Floris Raubos. Wat is jouw naam?
8: Mijn naam is Megan. En de vraag is, hier kan je verslaafd aan raken.
0: Waar kunnen we verslaafd aan raken? Oké, Justin die draait vol kracht. Gelijk al de sportschool hier aan het rad. Oké, Justin, wat is de letter?
5: Met de letter S.
4: F of S?
0: De S.
2: S van Simon.
0: Waaraan kun je verslaafd raken? Met de letter S van Simon.
2: Snoep, hoorde ik Annelies zeggen.
0: Ja,
2: ja,
0: daar gaan we.
2: Ik ken iemand die dat heeft, die verslaving.
0: Ja, wie is dat dan?
2: Ja, dat weet jij heel goed.
0: Ik ben niet verslaafd aan snoep.
2: Okay,
0: wel een beetje aan suiker.
2: Ik kreeg vanochtend nog 2 Engelse dropjes op mijn bureau.
0: Ja, die heb ik weggegeven.
2: Ja, ja.
0: Oh, vreselijk. Deze Maarten vertelt ook alles. Oké, okay, volgende vraag. Vraag nummer 4. Je krijgt nooit meer een dropje van mij.
7: Luna ben ik. En mijn vraag is zomerse activiteit.
0: Waar kom je vandaan, Luna?
9: Amsterdam.
0: Amsterdam. Luna uit Amsterdam met de zomerse activiteit van Martin en Annelies.
5: Met de letter A.
3: Aardbeien eten.
2: Aardbeien eten.
0: Zo, dat is me toch dat een... Ik heb toch urenlang aardbeien gegeten.
2: Maar plukken zou ik wel goedkeuren. Dat bedoelde je toch, Mart?
3: Onder andere, ja.
2: Ja, precies. Oké, okay, het staat 2-2.
0: Oh, het is nog 2-2 ook?
2: Ja.
0: Oh, hier word ik altijd heel nerveus van. Goed, met tas en al. Jeetje, wat zijn het echte wiepers van jou?
9: Nee, nee.
0: Oh, nepwimpers. Goed, ik denk zo lang heb ik ze nog nooit gezien. Wat is je naam?
7: Broekel. Mijn vraag is, wat kom je tegen in het ziekenhuis?
0: En die vraag heb jij uitgezocht. Ja, wat kom je tegen in het ziekenhuis?
5: Met de letter W.
4: Van B of W?
2: W, van Winston. Een wandelstok. Ja, die kom je daar wel
0: een
2: tegen.
0: Een wandelstokje. Ja,
2: dat was Mart. Dus ja, heeft Mart gewonnen.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Helemaal goed, jongens. Ik ben helemaal perplex. Mart en Annelies, kunnen jullie even klappen op afstand... gewoon voor deze lieve studenten? Joe. Want dit hebben ze geweldig gedaan. Nou, echt heel leuk. Dat betekent, Mart, dat jij in de prijzenkast mag. Dat is een beetje sneu met erover te hebben, terwijl iedereen je staat. Maar te winnen dus een waardebon. Zeg het ook tegen je familie, hè, hier van de studenten. Een waardebon van €50 te besteden bij Plutosport. Wil je die, Mart?
3: Ja, dat vind ik leuk.
0: Hoeft niet, hoor. We hebben ook nog wat anders.
3: Ik vind die waardebon wel interessant.
0: Dat dacht ik al. Hetzelfde vinden wij van jouw monnikskappen. Wil je nog wat zeggen, Justin?
2: De groeten. Nou ja,
5: wat leuk dat ik hier even mocht staan en een rad mocht draaien. En heel veel luisterplezier met deze radio.
0: Oh. Oké, okay, jeetje, die is aangenomen. Mart, blijf van de lijn.
3: Goed zo.
0: Goed zo, dag. En wie wil het introotje voorpraten? Jongens, opschieten, je hebt nog 15 seconden. Kom op. Ja, ga maar.
7: Ik weet niet wat het introotje is.
0: Hier.
7: Oh, kijk. Hier komt Dance the Night Away van The Mavericks.
0: En nu heb je nog 6 seconden.
7: Nog 6 seconden?
0: Doe iemand de groeten.
7: Groetjes aan mijn moeder!

0: Uitvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: De top 100 van Noord-Holland.
1: Hoe heeft Noord-Holland gestemd?
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Luister naar de top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020-670-6067. Smitje met DT.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers. Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: Hallo, ik ben Tonia Agata en kom uit Groet.
11: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
12: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
13: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: 1:02. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschokt door de agressie gisteravond in Loosdrecht. Relschoppers bestookten de noodopvang met vuurwerk en stichtten er brand. De situatie voor de mensen die binnen zaten was zeer beangstigend. Burgemeester Sharon Dijksma heeft ook gereageerd. Ze noemt de gebeurtenissen een aanval op de democratie en een ondermijning van het gezag. En ander nieuws, de politie is dringend op zoek naar een 81-jarige dementerende man die sinds gistermiddag vermist is. Hij is voor het laatst gezien in de buurt van de Dappermarkt in Amsterdam. Straks meer nieuws uit onze regio, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van de nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Goemans in Aalsmeer geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiskollectie.
18: 20% korting?
19: Ja, ook bij Den Oude Goemans.
20: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
21: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Ik krijg een vakantiebroertje.
24: Huh?
23: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
24: Cool, wil ik ook.
25: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
26: europakinderhulp.nl.
27: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
28: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
29: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
32: June tot 2.

0: 11 minuten over 1. Ik heb een hele leuke gast. En ik ga hem nu aankondigen. Hij sloot onlangs zijn theatershow groots af in Avas Live. Hij is dolgelukkig in de liefde. Hij heeft een succesvolle podcast met zijn zus. Hij kondigde vorige week ook nog aan dat er een real life soap aankomt die later dit jaar wordt uitgezonden. En als klap op de vuurpijl komt hij ook nog met een nieuwe grote show in november. En dan kan ik er maar over één man hebben. André Hazes, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ach, lieverd, wat gaat er nou niet goed in jouw leven op dit moment?
1: Nou, je mag eerlijk weten dat ik echt elke ochtend denk, wat een tijd om te leven.
0: Echt, hè? Alles gaat goed?
1: Ja, ik voel me echt goed. Ik ben gelukkig, alles valt op zijn plek. Ik ben heel blij dat ik dit mee mag maken, zeg ik eerlijk.
0: Ja, wat zou jij dankbaar zijn dan inderdaad?
1: Ja, en ook, want ik denk best wel veel na over wat er allemaal is gebeurd en wat er ook dan, zeg maar, fout is gegaan. En het gekke is dat het dus allemaal waard is geweest, want omdat ik weet waar ik nu sta.
0: Ja, je hebt heel wat offers moeten brengen.
1: Ja, en dat heb ik best wel zwaar gevonden altijd. En dan, kijk, je kan in een slachtofferrol schieten en denken, waarom gebeurt mij dit? En nu kijk ik terug en denk ik, hiervoor was het.
0: Ja, hiervoor was het. En ik vind het mooi dat je het zo benoemt, maar je moet ook trots zijn op jezelf, hè? Want laten we eerlijk zijn, je hebt uiteindelijk met heel veel wilskracht ook essentiële zaken gewoon onder de knie gekregen.
1: Nee, klopt. Ik ben ook echt heel trots. Ik voel dat ook echt zo. En als ik zie hoe alles gaat, wat ik nog om me heen heb. Ik heb een gelukkige zoon, die is gezond. Ja, ik weet het niet. Count your blessings, zeggen ze dan, toch?
0: Ja, nee, absoluut. En je gaat ons daarin meenemen. Dat heb je nu natuurlijk gedaan in je theatershow. Maar je gaat ons verder ook meenemen in je leven. Door die real life soap, hè, die dan uitgezonden wordt in het najaar, Videoland en RTL 5.
1: Ja.
0: Is dat omdat je zo gelukkig bent? Dat je denkt, oké, dit wordt nu de tijd om dat mensen te laten zien?
1: Nou, ik heb me, zeg maar, alles wat ik heb gedaan, dus de docu-soaps bij Videoland en toch wat de dingen afgelopen jaren, dat scoorde best wel, omdat het best wel negatief was en dat leedvermaak. En kijk, ik zit nu gewoon heel anders in de wedstrijd, maar ik vind mezelf wel nog steeds een leuke gozer, snap je? En

0: ben heel dankbaar dat ik dat nog steeds ben. Dat ik daar dus de drang niet voor nodig heb gehad. En ik wil heel graag iets maken dat je ziet dat het goed gaat. Dat het positief is, dat het leuk is. En dus dat het anders is dan alleen maar de narigheid die ik heb gehad.
1: Ja.
0: En ik weet dat dat natuurlijk meer scoort. Maar als ik kijk naar de dingen die ik kijk op tv, dan kijk ik omdat ik het leuk vind. Snap je? Ik heb het gevoel dat we best wel behoefte hebben aan positiviteit.
1: Ja, dus je wil gewoon wat leuke, wat gezellige, romantische, vriendelijke, mooie, bijzondere dingen laten zien.
0: Juist, ja. Ja.
1: Maar je laat alles niet iedereen zien, maar het gezicht van je zoon niet helemaal, toch?
0: Nee, ik wil hem daar gewoon nog echt voor beschermen. En dat is een dagelijkse discussie met hem, hoor. Omdat hij gewoon het liefst wel...
1: Hij wil wel?
0: Ja, hij wil alles. Hij staat het liefst al bij mij op het podium.
1: Ja, ik denk, mijn vader is beroemd, dat wil ik ook.
0: Ja, dus dat is wel af en toe moeilijk. Maar hij begrijpt het wel. En hij krijgt op een gegeven moment een leeftijd, dan mag hij zelf de keuze maken. Maar daar vind ik hem gewoon nog steeds te jong voor.
1: Ja, en welke leeftijd mag hij dat zelf bepalen, denk je?
0: Ik denk als hij naar de middelbare school gaat.
1: Ja. Oké, dus dat is een jaartje of twee of zo?
0: Ja, over 3 jaar.
1: Ja. Kan hij een beetje zingen eigenlijk, André?
0: Hij weet tonen te vinden. Dus als hij een liedje hoort, dan weet hij in ieder geval... Kijk, ik heb bijvoorbeeld mensen om me heen die dan meezingen... en dan kijk ik ze aan, dan vind ik het gewoon knap dat je een andere toon zingt.
1: Ja.
0: En hij weet wel tonen te vinden. En hij heeft nu drumles, dus het zit hem wel een beetje in de vingers, ja.
1: Oh, zou je dat heel fijn vinden als hij gewoon lekker in jouw voetsporen gaat treden? Ooit?
0: Dat zou voor mij niet per se hoeven, heel eerlijk.
1: Nee, lief. Je bent hartstikke druk en je bent natuurlijk ook... op een top gelukkig in de liefde. Dat vind ik trouwens heel leuk om te volgen met jou, Noah. Je bent al op een hele bijzondere plek ook in het buitenland geweest. Zo, Tokio zag ik je, volgens mij New York en Parijs. Maar hoe zorg je er toch voor dat je ondanks deze drukte... een beetje je rust kan pakken? Doe je dat dan met haar?
0: Ja, zij zorgt wel heel goed voor mij. En kijk, Noah is 25 en die woonde gewoon thuis. En die woont nu eigenlijk bij mij. En dus zij is het allemaal bij mij aan het leren. Dus koken, wassen, strijken, dat snap je.
1: Ja.
0: En dat is best wel een leuk avontuur. Omdat ik ben daar eigenlijk ook best nieuw in. Dus wij maken alles met elkaar mee voor het eerst. En ik ben voor het eerst ouder in een relatie. Dus in een lange relatie. En dat is ook wel een hele gezonde feeling.
1: Ja.
0: Dus dat ik moet zorgen voor iemand.
1: Ja.
0: En ja, zij zorgt er wel voor dat ik gewoon aan mijn rust kom.
1: En dus als jullie samen staan te koken en de aardappels of de pasta gewoon droog kookt, dan is dat voor jullie allebei een beetje nieuw natuurlijk.
0: Dat is fantastisch en dan bestellen we wat.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja. Hey,
1: blijf even bij me, want ik start even je plaat in. De nacht is mijn leven en dan kom ik daarna even bij je terug. Is dat goed?
0: Dat is goed, natuurlijk. Ah, okay.
1: Nou, dit is hem. De prachtige nieuwe single van André Hazes. En straks nog even over zijn enorme optreden natuurlijk in november en AVOS. De nacht is mijn leven, André Hazes. Oh.

0: De nacht is mijn leven van André Hazes. Ja, hij draait bij ons om mijn systeem, dus dat is hartstikke mooi. André?
1: Ja?
0: Wat is nou voor jou de avond van je leven? Of is dat toch de nacht? De nacht is mijn leven.
1: Nee, bij mij is de avond.
0: Oh ja?
1: Ja, ik ben helemaal veranderd, joh. Ik ben echt een ochtendmens geworden. Dus die nacht is me heilig.
0: Wie had dat gedacht, hè?
1: Nou, dat had ik echt, als je dat 5 jaar geleden had gezegd, had je uitgelachen.
0: Ja, geweldig.
1: De avond van mijn leven is, denk ik, privé. Vind ik het heerlijk om met mijn zoontje en met mijn meisje dan lekker een filmpje te kijken. Ja, dan maak je me gelukkig kan je niet maken. En als het gaat om mijn werk, soms heb je van die shows. Mm-hmm. Het is altijd leuk, maar soms heb je shows, ja, die zijn bizar gewoon. Ik had er vorige week zo eentje.
0: Ja.
1: Dat was in Vlissingen. Ja, die blijft me gewoon de rest van mijn leven bij. En dat is dan echt de avond van mijn leven.
0: Hey, en wat maakte de show daar zo bijzonder?
1: Ik denk toch wel dat je heel eerlijk met een andere verwachting erin gaat.
0: Ja.
1: Ik zag allemaal jeugd staan en dan die zingen natuurlijk Roxy Dekker mee en Anton, dat soort liedjes. En dan denk ik, nou, daar kom ik aan.
0: Ja.
1: En dan ontploft het. En dan denk je, oké, ik doe nog wel mee of zo, snap je?
0: Oh ja, ja. Goh. Hey, en ik heerlijk trouwens zo'n avond. En hou lekker die herinnering vast. Ik hoor jou zeggen, film kijken met je meisje en met jouw lieve eigen André.
1: Ja.
0: Ze hebben elkaar ontmoet dus.
1: Ja.
0: Hoe ging dat?
1: Dat was zo tof.
0: Waar was het? Want je zou niet Disneyland Parijs gaan, had ik gelezen.
1: Ja, dat komt nog.
0: Oh, dat komt nog.
1: Ja, maar er is eerst, Monique is eerst met Dre naar ons toegekomen hier thuis.
0: Ja.
1: En toen hebben Noah en ik eigenlijk gekookt. En dat was gewoon heel gezellig. En toen hebben ze een theetje gedronken met elkaar. Een beetje praten, een beetje vragen. En toen is Monique naar huis gegaan en Dre is bij ons gebleven. En dat was gewoon goud. Die twee. Ik ging op een gegeven moment gewoon Robbie uitlaten. Heb ik half uurtje gelopen. Ik is ze met z'n tweeën gelaten. En toen ging ik buiten staan.
0: Ja.
1: En hoor ik ze alleen maar giechelen vanaf buiten.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Nou, dat kan ik je niet uitleggen wat er dan door je heen gaat.
0: Nee. Ja, dat is dan de kerst op de taart.
1: Ja. Ja, ja echt. Ja. Ja,
0: oh.
1: Dit was het laatste dingetje wat ik nog een beetje spannend vond. En dit is gewoon van me afgegleden. En ja, ik ervaar nu gewoon rust. Dat is echt heel fijn.
0: Ja. Rust nu. En zijn er nog dingen waar je verder tegenop ziet, waar je dan spanning van hebt nog?
1: Nou, bij ons is het natuurlijk zo dat er altijd wat gebeurt. En dan, ik kan zelf wel heel anders in de wedstrijd zitten, maar dan, ja, wat andere mensen doen, heb je gewoon niet, heb je de controle niet over. En dat vind ik altijd wel spannend. Ik denk, ik heb zelf nu alles chill.
0: Ja.
1: Ik hoop dat het ons ook gewoon gegund blijft.
0: Ja. Ja, dat hoop ik ook, want je hebt genoeg over je heen gekregen. En daar had je heel vaak ook geen, was jij de oorzaak niet. Weet je wat ik trouwens heel leuk vind?
1: Nee.
0: Is die podcast samen met je zus.
1: Ja, ja.
0: ADH6. Ik moest even nadenken over de titel, maar ik snap hem. En het ging op een gegeven moment over je libido. Dat was heel grappig.
1: Ja,
0: hoe is dat om dat met haar te doen? Want ja, jullie natuurlijk ook, gelukkig is dat allemaal per se, dat jullie even elkaar niet zo goed lagen. Maar dit is natuurlijk ook weer fantastisch, denk ik.
1: Dit is echt. Ik heb dit nog nooit geen minuut als werk gezien. Het is, als we in de agenda zien staan dat we de twee op gaan nemen, ja, dan loop ik de hele dag op wolken. Het is zo'n leuke sfeer, het is gezellig, het is. Ik mag volledig mezelf zijn. En ja, daar halen we af en toe wel de blaadjes mee. Maar voor de rest is het gewoon de kracht, denk ik, van de podcast. Omdat we gewoon alles zeggen wat we denken.
0: Ja.
1: En ook omdat we elkaar een paar jaar niet hebben gezien en gesproken, weten we gewoon niet alles van elkaar.
0: Ja, hou je de schade een beetje in.
1: Hey, ja, dat doen we echt, ja.
0: Ja. André, heb jij ook het gevoel dat je jarenlang niet jezelf kon zijn?
1: Nou, ik ben jarenlang zoekende geweest. En elke keer dacht ik, nou, ik weet het nu wel, dit ben ik. En dan stond ik in één keer weer op te treden met roze haar, snap je?
0: Ja.
1: En ik weet het, ik wist het gewoon allemaal niet. En ik wilde geen André Hazes zijn, ik wilde niet zo heten. Dan wilde ik weer een popartiest worden. En nu, omdat alles op zijn plek is gevallen. Ik zat het laatst met die jongens, zat ik in de studio en toen zei ze, Dre, wat wil je? En toen zei ik ook, ik ben gewoon André Hazes. En dat kan ik ook weer hardop zeggen en daar ben ik ook weer trots op. En ik ben weer trots dat mijn vader is. Dus ik, dat, weet je?
0: Ja. Ja, ik snap hem helemaal. En ik ben blij dat je gewoon wat dat betreft deze plek hebt weten te bereiken. En dat je gelukkig bent. En we kijken uit natuurlijk naar jouw grote show. De avond van je leven op 7 november. AFAS Live. Voor jou wel een fantastische plek om te staan, hè?
1: Ik hou echt van de AFAS. Ja, ik heb hem nu een paar keer mogen doen.
0: Ja.
1: En het is gewoon, het heeft iets rock'n'rolls. Het heeft iets intiems, maar toch groots. En het is echt een perfecte combinatie van eigenlijk alles wat je wil. Het geluid is goed. De mensen kunnen er lekker een drankje halen. Het is echt een wereldzaal.
0: Ik wens je vast heel veel plezier, want de kaartverkoop is er al. En wanneer begint die serie? Jouw eigen serie? André Hazes?
1: Ik moet van ze zeggen, in het najaar.
0: Ja, je weet de datum, want dan zit je samen met Noah en met Dre op de bank. Maar je moet zeggen, in het najaar. Maar ja. Ik vind het heel leuk als je voorafgaand aan die serie een keertje bij mij hier in de studio bent.
1: Ik kom een keer met de serie naar jou toe.
0: Nou, dat lijkt me echt ontzettend leuk.
1: Oké, schat.
0: Hey, lieverd, het gaat je goed. En deze plaat, die staat al geprogrammeerd, maar ik vind hem wel erg bij jou passen. Will Survive van Gloria Gaynor.
1: Heel mooi, dankjewel.
0: Dankjewel. Nog André?
1: Ja, schat. Doei.
0: Doeg. André Hazes.

0: Kruidtip.
1: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip. Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kennemerland Home Deco in Amstelveen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Kennemerland Home Deco.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
6: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
5: En voor de sta-opstoel van Toon.
7: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Medipoint.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ik ben Pieter uit Kastrikum.
17: Ik ben Nel uit Lutjebroek.
18: Ik ben Tom uit Tessaan.
19: Ik ben Hans en ik hoop ik kom er niet.
20: Thuis in heel
21: over 13:30 in Aalsmeer is het 11 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
22: Goedemiddag. De gemeente Weidemeren denkt aan extra veiligheidsmaatregelen na de ongeregeldheden gisteravond bij de asielopvang in Loosdrecht. Relschoppers en vandalen bestookten gisteravond de noodopvang met vuurwerk en stichtten er ook brand. Er ontstonden metershoge vlammen in de struiken voor het gebouw en binnen zaten de net aangekomen asielzoekers. Zojuist was er een korte persconferentie waar ook Mark Verheijen, de burgemeester van Loosdrecht, sprak. En op de achtergrond schreeuwden ook een aantal boze bewoners van Loosdrecht. Luister maar.
23: Hoe heeft u naar de demonstratie gekeken gisteravond?
24: Ik ben boos, maar ik ben ook vastberaden, want wat hier gisteravond is gebeurd, probeert een pand in brand te steken met kwetsbare mensen, daarna de brandweer tegen te houden, dat kan echt niet. We gaan kijken naar aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld een noodverordening, een veiligheidsrisicogebied, om dat hier in deze omgeving in te stellen, om te zorgen dat er geen herhaling komt van gisteravond.
22: En dat zei burgemeester Mark Verheijen. Ja, er is ook overleg sinds gisteren tussen de regionale driehoek, politie en justitie. En ook de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, ook zij sprak tijdens de persconferentie in zijn afloop het volgende.
25: Ik kwalificeer dat als een aanval op de democratie en een ondermijning van het gezag. En het feit dat je probeert om een ruimte waar zeer kwetsbare mensen zitten, mensen die notabene gevlucht zijn voor geweld en voor oorlog, in deze situatie brengt, dat is echt een grote schande.
22: En dat zei burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht en dus ook betrokken bij de aanpak van het geweld in Loosdrecht. Mogelijk gaan ze daar werken met lasten onder dwangsom. Mensen die volgens de gemeente dan betrokken waren bij die ongeregeldheden kunnen een forse boete krijgen als ze opnieuw naar dat gebied komen. Ander nieuws. De politie is dringend op zoek naar een 81-jarige man die dementerend is en die sinds gistermiddag is vermist. Hij stapte rond 2:30 uit de bus op de Molukkenstraat in Amsterdam-Oost. Daarna liep hij richting het Muiderpoortstation en hij is nog gezien in de buurt van de Dappermarkt. Sinds dat moment ontbreekt ieder spoor. De man is 1,60 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, hij heeft geen telefoon of pinpas bij zich. En het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel tegen de 20-jarige Tommy S. voor een dodelijke schietpartij bij Sportpark Krailo in Hilversum. Dat was vorig jaar in oktober. De 21-jarige Amsterdammer Ozan Alakus kwam daarbij om het leven. Volgens justitie vuurde de verdachte 14 kogels af op de auto waarin het slachtoffer zat. Ook zijn vriendin was doelwit, want zij zat ook in de auto. Zij wist te vluchten. Justitie spreekt van een wraakactie na een eerdere ripdeal. Verdachte weigert nog altijd te verklaren. Laatste berichtje, bemanningsleden van het marineschip Zijner Majesteit Evertsen. Die zijn terug in Nederland. Na een maandenlange missie op zee zetten ze in de haven van Den Helder weer voet op de Nederlandse grond. Langs de kant stonden familieleden vol spanning te wachten op hun geliefde.
0: Vonden we wel heel spannend. Vooral de oudste, die maakte het nu wel heel erg mee. En die vond het ook echt wel heel spannend. Die was echt bang dat papa niet meer terug zou komen. Maar goed, het ging goed gelukkig. Hè? Dus dat konden we ook wel vertellen.
22: Ja, even zo'n sterk spul, hè? Moment, ken je dat nog?
1: Nee.
22: Oh, dat is van die Fisherman Friend. Was een reclame.
1: Oh, dan moet je altijd van niezen.
22: Ja, ook dat. Maar dan kan je dus ook zeggen, kan je een beetje verbloemen dat je dus huilt. Dat was in zo'n haven.
1: Oh.
22: Ken je die reclamespot niet?
1: Nee, ik denk het niet.
22: Oké, nou mensen.
1: Zit er een man in met een baard?
22: Dat zou heel goed kunnen.
1: Oké, dan
22: zeeman.
1: Weet ik dat ik hem ken. Oh,
22: ja. Oké, nou meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
1: Helemaal goed, dankjewel Barbara. Gaan we naar het weerbericht met Jan Visser.
2: De zon laat zich vanmiddag van tijd tot tijd zien, vooral in de kustgebieden. Maar er zijn ook nog een paar buien actief met kans op hagel en onweer. In die buien kan de temperatuur soms zakken naar een graad of 8. Buiten de buien om is het 11 tot 13 graden. De wind is meest zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig, uit het westen tot zuidwesten. Vanavond, de komende nacht en ook morgenochtend, hemelvaartsochtend, zijn er buien met kans op onweer. Morgenmiddag wordt het wat droger met wat meer zon. Het wordt dan een graad of 12 tot 13 en aan de kust waait de wind meest matig uit het noorden.
1: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Problemen op de N208, Sassenheim richting Velzen. Tussen Velzenbroek en de aansluiting met de A22, 10 minuten vertraging daar. En dan de A10, het knooppunt Koenplein richting het knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenveld, 9 minuten vertraging.

0: van Clouseau.
1: NH helpt.
0: Ja, is het een helpactie? Nou, ik denk het wel. Want ik hoop dat, dat zometeen luisteraars mij aan iets kunnen helpen. Maar voordat het zover is, gaan we eerst even naar Sjoerd. Want daar heeft het mee te maken. Sjoerd!
2: Tjoen! Ja, ja, een hele goede middag. Ja, ik praat weer ook veel te hard. Want eigenlijk moet ik heel zachtjes praten. Want we zijn eigenlijk in een volkstuinencomplex.
0: Oké, okay, dan moet je
2: zachtjes. Het is zo'n serene rust, Harry.
3: Ja, ja, iedereen die slaapt een beetje uit hier. Want die hebt weinig te doen.
2: Waar zijn we nu?
3: Tuincomplex Linnaeus in Driemond.
0: Oh, Driemond, voor de vogels.
2: Ja, Amsterdam, ja, nee, Driemond, het is een beetje...
3: Wij zeggen Trabouche.
4: Sorry?
3: Driemond.
2: Tramont.
3: Ja, dat klinkt beter.
2: Klinkt er net even wat chiquer inderdaad. En jij hoorde Tjoen op de radio, hè?
3: Ja, ik hoorde er praten over een barber. Nou, ik kweek het al jaren van 30, 40.
0: Oh,
3: ja.
0: Wat lekker.
3: En heel veel verstand heb ik er niet van.
2: Maar je vindt het wel lekker?
3: Maar ik eet het wel zelf.
2: Ja?
3: Ja,
2: eet je dan ook iedere dag rabarber?
3: Nou, niet iedere dag, maar wel heel regelmatig.
2: Ja?
3: Want je moet er ook niet na half juni, want krijgt hij een hele nare, nare smaak.
2: Oh, en je vrouw maakt het altijd aan de rabarber, of niet? Maak jij het altijd?
5: Nee.
2: Nee?
5: Nee.
2: Hou je van die rabarber?
5: Ja, ik vind het lekker met vanillevla en heel veel slagroom.
2: Sorry?
5: Vanillevla en heel veel slagroom. Oh, ja. Dan is het heerlijk.
2: Ja, maar dat is alles lekker eigenlijk.
5: Ja, zo maak ik het lekker.
2: Oh, ja. Weet je dat ik nog nooit echt rabarber in het echt heb gezien? Nou, niet vers. Ik bedoel, niet vers. Dat heb ik echt nog nooit... Is dat heel erg? Ben ik nu zo'n enorme stadsman?
3: Vers. Nou, je moet het niet lang laten liggen. Dan wordt het zacht en dan kookt het niet zo lekker.
2: Nou, ik kijk nu om me heen. Ja, ik heb geen idee waar ik het zoeken moet, rabarber. Ja, dus achter me wordt gewezen ergens naar. Maar ik denk, ja, het zou zomaar ook sla kunnen zijn. Ik heb geen idee.
0: Nee, Sjoerd.
2: Wat is de rabarber? Harry, neem me eens even mee.
3: Kijk, wat dacht je hiervan?
2: Jeusje, mie, dat zijn gigantische bladeren, joh.
3: Ja, die komen uit Egypte.
2: Ja, daar gingen ze mee wapperen.
3: Ja, ook. En boven de vaki of zo.
2: Ja?
3: Voor de zon.
2: Oh, dus dit is rabarber.
3: Ja, maar het zou ook olifanten rabarber kunnen zijn. Die hebben ook van die oren, weet je wel.
2: Oh ja, ja.
3: Ja, ja. Ik heb geen idee. Ze hebben me verteld dat die grote champagne heet.
2: Ja.
3: En dat die kleine, die zijn meer rood.
2: Ja.
3: En die zijn dan de... Ja, noem het maar wat.
2: Ja, ja.
3: Frambozenrood heet het, geloof ik.
2: Maar nou moest ik wat meenemen voor Joe, begreep ik. Maar hoe trekken we in de grond uit dan?
3: Kijk,
2: dat moet jij even doen natuurlijk. Ja. Ik heb geen idee, want zometeen trek ik alles.
3: Snij ze niet af, want dan gaan ze rotten.
2: Doe dat niet, hè, thuis, dat u het weet.
3: Netjes aan deze kant.
2: Appa! Zo.
3: Kijk, deze eraan.
2: En dan?
3: Deze eraan.
2: En eet ik dan het blad op? Of,
3: Alleen het blad. Ja,
0: oh, ja.
3: En goed kauwen.
0: Nee,
3: hier is ze stil.
2: Ja, hij is stil, hè?
3: Daar eraf. En dat doe ik als hij heel dik is. Dan snij ik hem in de lengte. En dan stukjes van een centimetertje.
2: Ja.
3: Nou, even de kook erover laten pruttelen. Goed roeren.
2: En dan dus de vla en de slagroom erdoor.
3: Ja, de gele vla en de slagroom erop. Nou,
2: je
3: kan me begraven.
2: Je hebt echt mee... Je meters aan rabarber. Dit is nog niet te geloven.
3: Dit valt mee. Dit was, kijk, de verstander hier. Ik heb ze ooit weggehaald. Maar ik heb weer twee nieuwe er neergezet.
2: Ja.
3: Want het is goed voor het onkruid eronder. Want het kan niet meer groeien.
2: Tjoen, ik kom het naar je toe brengen.
0: Oh, wees, echt?
2: Nou, gewaarschuwd dat je een grote tas mee hebt.
3: Ja, ik zal er nog hier en daar een stengeltje afhalen.
0: Oh, wat super lief. Oké, dan ga ik het maken. Morgen geen tijd, want dan zit ik hier vanwege de top 100. Maar ik denk het weekend. Maar heel lief, dankjewel.

0: Sommieux en 24 Hours.
1: Is er nog iets te doen?
0: Zeker, we gaan naar de Lamar. En in de Lamar staat iets heel moois te gebeuren. Laat je meevoeren door dit oer-Hollandse verhaal voor humor en tragiek. Glitter en glamour. En de scherpe pen van Annie M.G. Schmid. En dan heb ik het over de musical Foxtrot. René speelt een van de hoofdrollen. René, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de Gouw is je achternaam, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Dat ben ik.
0: Ja, en voorheen speelde Gerdy van der Klei, die ken ik ook nog wel. Die speelde jouw rol. En ja. Nu ben jij Lisette in de musical Foxtrot.
2: Ja, dat klopt. Ja. De rol is zelfs op haar geschreven, op Gerdy. Dus dat is een enorme eer natuurlijk, dat ik die nu mag spelen.
0: Wat enig. En wat maakt nou jouw rol zo boeiend?
2: Ja, het is een enorme showgirl en ze is heel ambitieus en ze is heel doelgericht, maar ze heeft ook heel veel humor. Ze is best wel een pittige tante, maar ze is ook wel heel lief. Dus ze heeft heel veel facetten eigenlijk en daarom is het heel leuk om te spelen.
0: Ja, waar gaat de musical over, de mensen die het niet weten?
2: Foxtrot gaat eigenlijk over een artiestenpension in Amsterdam in de jaren 30.
0: Ja, voor heel.
2: Josien die komt vanuit het platteland, uit Klaaswaal helemaal, en die komt naar Amsterdam. En die komt in dat artiestenpension terecht. Dus dat is natuurlijk een hele nieuwe wereld voor haar. Want zij kent dat allemaal helemaal niet. En daar ontmoet ze Jules en Lisette eigenlijk. Een artiestenduo.
0: Ja.
2: En er gaat een wereld voor haar open. Eigenlijk wil zij ook artiest worden en alles. Maar dat mag natuurlijk niet van haar vader.
0: Nee.
2: En Jules valt ook op mannen. En dat, er gebeurt van alles daardoor in haar beleving. En
0: een soort
2: helemaal op eigenlijk.
0: Ja, en een soort cultuurshock ook natuurlijk.
2: Zeker, ontzettend. Ja, dus die twee werelden komen echt bij elkaar daar.
0: Ja, en dan gaat het ook over het opzoeken van de grenzen. Gaat het over de liefde?
2: Ja, klopt. Ja, zeker. En in al zijn vormen natuurlijk, hè. En over dat het eigenlijk natuurlijk niet helemaal mocht in die tijd, man en man.
0: Ja.
2: Dat wordt ook belicht met het prachtige nummer Romeo en Julius natuurlijk.
0: Oh,
2: dat is een waanzinnig mooi nummer, ja.
0: Ja.
2: En nog steeds eigenlijk ook heel relevant. Dat is schrijnend van natuurlijk.
0: Ja. Je staat ergens op in Amsterdam op een tram te wachten.
2: Ja, klopt.
0: Ja, dat dacht
2: ik. Ik kom net uit de tram.
0: Ja, dat is het dus. Hey, maar een musical, er wordt ook heel veel gezongen. Wat voor nummers worden er gezongen? Want het zijn natuurlijk liedjes van Annie M.G. Schmid, kan ik me zo voorstellen. En Harry Banning.
2: Ja, zeker. Dansen op een vulkaan, De Laatste Dans, Romeo en Julius, Over Tijd, ook een waanzinnig nummer over abortus.
0: Een waanzinnig nummer over abortus, ook wel een heftig gegeven.
2: Ook een heel heftig onderwerp. Ja. Zeker, het klinkt iets vrolijker dan het is. Maar dat is wel een heel goed statement in dat nummer. En het is natuurlijk nu weer eigenlijk ter discussie, wat natuurlijk belachelijk is.
0: Ja,
2: dus en weet je, het toffe aan Annie en Harry is dus die scherpe pen die je net al noemde. Het zijn hele zware onderwerpen, maar het wordt niet heel zwaar beschreven allemaal. Er zit heel veel humor in en lichtheid en dat is wel heel knap.
0: Ja, en daardoor kwamen ze ook heel vaak weg natuurlijk, hè, met teksten en uitspraken.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Kun jij je iets voorstellen bij het leven in de jaren 30 waar deze voorstelling zich afspeelt?
2: Nou, ja en nee. Ik heb me natuurlijk wel een beetje in verdiept. En het is wel natuurlijk een tijd waarin bijvoorbeeld dansen alleen al was natuurlijk iets ordinairs, heel gers. Dat mocht eigenlijk al niet buiten de steden. Maar Lisette, het leuke aan mijn personage Lisette is dat ze best wel modern is voor haar tijd. Dus dat daar kan ik een beetje in samenbrengen dat ik het wel begrijp, maar ook weer niet.
0: Nee, gek hè, dat is bijna 100 jaar geleden.
2: Ja, echt heel bizar.
0: Ach, René, jij bent net uit de tram gestapt. Begeef je nu naar de Lamar? Wat ga je doen?
2: Ja, ik begeef me even naar de Lamar. Om lekker met jullie te praten met Amsterdam op de achtergrond. Ik dacht, dat is goed voor thema.
0: Ja, heel leuk.
2: En ik ga even met een vriend nog koffie drinken. Daarna ga ik me lekker voorbereiden in de kleedkamer. Ga ik alles klaarzetten en zo. Ja. Alle make-up.
0: Wat leuk.
2: Dus
0: Ja, tot en met 25 mei staat Foxtrot in de Lamar in Amsterdam. En we mogen een paar kaartjes verloten onder ons publiek. Datum op dat kaartje is zaterdagavond 23 mei om 20:00. René de Gouw, dank je wel en heel veel plezier.
2: Dank je wel, jullie bedankt.
0: Goed zo, dag.
2: Oké,
0: dag.

0: De Tramps met Shout. Maarten Faber, waar zijn wij morgen?
1: Wij zijn hier morgen gewoon.
0: Ja, maar om de beurt, niet
1: om
0: samen.
1: Om de beurt, ja, we zijn uit elkaar getrokken.
0: Oh, heel erg, dat is maar voor één dag.
1: Ja, dus ik ben er tussen 9 en 12
0: oh,
1: en jij tussen 12 en 3. Dus wij zijn jouw voorprogramma, dat
0: ja,
1: is een hele
0: precies.
1: eer.
0: Oké, okay, nou dank je. Nou, zonder jullie kunnen we niet doen. Morgenochtend Jelmer en Maarten. En dan ga ik daarna van 12 tot 3, 1 uurtje met Suzanne Kleeman van Lois Lane.
1: Zo.
0: Wolter Kroesje.
1: Zo.
0: Van 1 tot 2.
1: Ja.
0: En van 2 tot 3 Danny Vroger.
1: Zo.
0: Dat bedoel ik.
1: Het mag niet op.
0: En dan ben ik weer het voorprogramma van Leo Driessen en Marcel Hofman.
1: Ja.
0: Tot morgen met de Top 100. Blijf luisteren. En veel plezier morgen, Maarten.
1: Dankjewel. Yeah.

0: Uitvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: De top 100 van Noord-Holland.
1: Hoe heeft Noord-Holland gestemd?
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Luister naar de top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH.
2: NH.
0: Dit is een uittip.
3: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Rozing Wonen en Dromen in Heilo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Rozing in Heilo.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
12: Ik ben Jan uit de Goren.
13: Ik ben Nettie
14: Velsen. Ik ben Nick uit Hoofddorp.
15: Ik ben Maurice uit Heemstede.
16: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
17: Ik ben Ivana uit Medemblik.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 2 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
19: Goedemiddag. Het Centraal Orgaanopvang Asielzoekers is geschokt door de agressie gisteravond in Loosdrecht. Relschoppers bestookten de noodopvang met vuurwerk en stichtten er brand. De verdachten die gisteravond toen werden aangehouden, die worden vrijdag al voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dat meldt het Openbaar Ministerie. En ander nieuws, in Amsterdam wordt gezocht naar een 81-jarige dementerende man. Hij is sinds gistermiddag vermist. Hij is voor het laatst gezien in de buurt van de Dappermarkt in Amsterdam-Oost. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
20: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt het onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
13: Wij zijn Medipoint.
21: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
22: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
21: En voor de sta-opstoel van Toon.
23: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
21: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
25: Mensenrelatie, Radboud Visser.
26: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
25: Jazeker.
27: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon
29: Kozijnen. Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.

Lars bij en haar I Just Might. Ben je wel eens zo dronken geweest dat je dacht, ik ga lopen naar huis? Omdat je bijvoorbeeld de laatste bus of trein gemist hebt. Nou, dit is een verhaal. Ja, een grootscheepse zoekactie naar een vermiste man is zondagochtend geëindigd bij zijn eigen voordeur in Zwaag, bij ons dus in de provincie. Terwijl de politie met man en macht bermen en sloten uitkamde, bleek de man bezig aan een loodzware tocht. Hij had namelijk de laatste trein gemist. Ja, hij liep in 8 uur tijd een afstand van maar liefst 40 kilometer naar huis. Oh, ik zou er niet aan moeten denken. Überhaupt 40 kilometer lopen is natuurlijk best een uitdaging. Maar stel je voor dat je een borreltje op hebt. Dan is 40 kilometer lopen toch ontzettend veel. Daarnaast moet ik ontzettend veel naar het toilet, als dat het geval is. Wat voor liedjes kunnen we hierbij bedenken? Ik hoor het graag van jou. 088-850-51-52. 088-850-51-52. Wat voor liedjes passen er nou bij dit onderwerp? Goed, goedemiddag Noord-Holland. De woensdag van NH met Tina Turner. We don't need another hero.

Het is Harry Styles bij NH met Late Night Talking. Ja, wat een verhaal, hè? Een grootscheepse zoekactie naar de vermiste man is zondagochtend geëindigd bij zijn eigen voordeur in Zwaag. Ja, terwijl de politie met man en macht bermen en sloten uitkomde, bleek de man bezig met een loodzware tocht. Hij had namelijk de laatste trein gemist. Hij ging dus lopen, 8 uur lang, 40 kilometer naar huis, in dronken toestand. Nou, ik hoop voor hem dat het snel voorbij ging. Dankjewel voor het doorgeven van liedjes die hierbij passen. 088 850 51 52. De meeste die binnenkomt is deze Pink. Walk Me Home, hoor je bij NH.

0: Nee, Bar, hier kan je niet op stemmen. Nee, ik zag je even kijken. Ik denk, ik kan niet op stemmen voor de NH Radio Top 100. Nee, dat kan niet, Bar.
1: Dat snap ik ook wel, hè?
0: Het is Boyzone natuurlijk. Picture of You, een hele goede artiesten. Maar helaas zijn ze niet uit Noord-Holland. Dus stemmen kan niet op deze artiesten. Maar er zijn zat waar je wel op zou kunnen stemmen. Barbara, heb jij een favoriete Noord-Hollandse artiest waarvan je denkt, ach, die moet echt in die lijst morgen?
1: Oh, favoriet, dat vind ik lastig. Ja. Moet ik er onder... Yves Berendsen,
0: ja, tuurlijk.
1: Denk ik.
0: Ja, zeker. En André Hazes mag er voor mij ook niet ontbreken op deze lijst. Maar goed, het is een beetje aan jou, hè, want jij stelt deze lijst samen. Kun je nog steeds doen tot aan 4:30 even uit mijn hoofd vandaag. Dan sluit de stembus. Doe nog even snel stemmen. nhnieuws.nl/top100. Daar vind je alle artiesten. Daar kun je eigen lijstje samenstellen en die stuur je naar ons door. En voor ons is het ook leuk als je een beetje motivatie meestuurt waarom je bepaalde liedjes instuurt. Want dan weten wij bijvoorbeeld waarom je fan bent van iemand. Nou, vul die lijst in nhnieuws.nl/top100. Het is bijna 2:30, hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Bar, wat zit er zo meteen in?
1: Nou, je noemde zijn naam al even, André Hazes. Hij vertelt zo meteen waarom hij zo gelukkig is.
2: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020-422-1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Wow, wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Ik ben Harry en ik kom uit Alkmaar.
17: Ik ben Harold en ik kom uit Hilversum.
18: Ik ben Sandra en ik kom uit de Wieringermeer.
19: Ik ben Marco en ik kom uit Oostzaan.
1: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 2:30 momenteel en uit Hoorn is het 11 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De gemeente Weidemeren denkt aan extra veiligheidsmaatregelen na de ongeregeldheden gisteravond bij de asielopvang in Loosdrecht. Relschoppers en vandalen bestookten daar de noodopvang met vuurwerk en stichtten er zelfs brand. Binnenin zaten net de net aangekomen asielzoekers. Nou, vanochtend was er een korte persconferentie waar ook Mark Verheijen, de burgemeester van Loosdrecht, sprak. En op de achtergrond hoor je een aantal boze bewoners van Loosdrecht.
6: Hoe heeft u naar de demonstratie gekeken gisteravond?
10: Ik ben boos, maar ik ben ook vastberaden. Want wat hier gisteravond is gebeurd, probeert een pand in brand te steken met kwetsbare mensen, daarna de brandweer tegen te houden, dat kan echt niet. gaan kijken naar aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld een noodverordening, een veiligheidsrisicogebied, om dat hier in deze omgeving in te stellen. Om te zorgen dat er geen herhaling komt van gisteravond.
1: En dat zei burgemeester Mark Verheijen. Ja, na de rellen gisteravond is er vandaag ook stevig overleg tussen de regionale driehoek, politie en justitie, onder leiding van de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. Ook zij sprak tijdens de persconferentie.
20: Ik kwalificeer dat als een aanval op de democratie en een ondermijning van het gezag. En het feit dat je probeert om een ruimte waar zeer kwetsbare mensen zitten, mensen die notabene gevlucht zijn voor geweld en voor oorlog, in deze situatie brengt, dat is echt een grote schande.
1: En dat zei burgemeester Sharon Dijksma. Ja, er komen dus extra veiligheidsmaatregelen, mogelijk ook lasten onder dwangsom. Nou, wat is dat? Mensen die volgens de gemeente betrokken waren bij die ongeregeldheden kunnen dan een boete krijgen als ze opnieuw naar het gebied komen. Dan is er ander nieuws. De man die eerder deze week doodgevonden werd aan de Leibaanstraat, midden in het centrum van Amsterdam. Ja, dat is een man van 73. Politie denkt aan een misdrijf en de man zou mogelijk al langer in zijn huis hebben gelegen, zegt de politie vandaag. Het slachtoffer is op 27 april voor het laatst in leven gezien, voor zover nu bekend is bij dat onderzoeksteam. Het onderzoeksteam van de politie hoopt op extra tips. En het OM eist 20 jaar cel tegen de 20-jarige Tommy S. voor een dodelijke schietpartij bij sportpark Krailo in Hilversum. Dat was vorig jaar. Daarbij kwam de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alakus om het leven. Ja, volgens justitie vuurde de verdachte maar liefst 14 kogels af op de auto waarin het slachtoffer zat. Ook zijn vriendin zou doelwit zijn geweest, maar zij wist te vluchten. Justitie spreekt van een wraakactie na een eerdere ripdeal. De verdachte weigert nog altijd te verklaren. En nog een laatste leuk berichtje. We hadden net André Hazes in de uitzending bij June.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, en hij vertelde dat dat alles heel goed gaat. Onlangs had hij natuurlijk een theatershow. Hij is dolgelukkig in de liefde, heeft een mooie podcast. Ga zo maar door. Dit zegt hij er zelf over.
21: Nou, ik ben jarenlang zoekende geweest. En elke keer dacht ik, nou, ik weet het nu wel, dit ben ik. En dan stond ik in één keer weer op te treden met roze haar, snap je?
1: Ja.
21: En ik weet het, ik wist het gewoon allemaal niet. En ik wilde geen André Hazes zijn, ik wilde niet zo heten. Dan wilde ik weer een popartiest worden. En nu, omdat alles op zijn plek is gevallen. Ik zat het laatst met die jongens, zat ik in de studio en toen zei ze, Dre, wat wil je? En toen zei ik ook, ik ben gewoon André Hazes.
1: Nou, ik ben gewoon André Hazes.
0: Ja, je ziet het natuurlijk ook. Ik vind deze jongen heeft natuurlijk best wel veel meegemaakt ook. Het is niet zomaar wat, hè. Als je eigenlijk de zoon ook bent van André Hazes, de volkszanger van. De verwachtingen zijn altijd hoog.
1: Ja.
0: En als je dan in je jeugd, je kan er wat moeilijker mee omgaan. Dan ga je gekke dingen doen. Heeft hij natuurlijk ook gedaan, hè. Drugs gebruikt. Maar het is best wel goed. Hij heeft het nu wel goed voor elkaar. Want zoals het nu met hem gaat, ziet het er allemaal goed uit. Dus het gaat goed met hem, denk ik, toch?
1: Absoluut, dat vertelde hij inderdaad. En op 7 november in AFAS Live, de avond van je leven.
0: Ja, leuk. Nou, zeker de moeite waard.
1: Absoluut. En meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bart. Het weer met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
22: Hoi, goedemiddag Nick. De zon laat zich vanmiddag van tijd tot tijd zien, vooral in de kustgebieden. Maar er zijn ook nog een paar buien actief met kans op hagel en onweer. In die buien kan de temperatuur soms zakken naar een graad of 8. Buiten de buien om is het 11 tot 13 graden. De wind is meest zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig, uit het westen tot zuidwesten.
0: Tot de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat één vertraging bij ons in de provincie. Dat is de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam-West en Amsterdam-Buitenvelde. 9 minuten.

0: Another Day.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Mijn vraag aan jou is zometeen: wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52 voor keuze A. De Sugar Babes met Push the Button. Toch liever keuze B, Sarah Connor met From Sarah With Love. Ja, is dat moeilijk vandaag? Of zeg je van, nou, hier kom ik wel doorheen. Het is aan jou, wat wil jij liever horen? Stemmen die doe je via 088 850 51 52. Voor keuze A, de Sugar Babes met Push the Button. En keuze B, Sarah Connor met From Sarah With Love. Nou, stemmen 088 850 51 52.

0: nieuwe muziek van de Rolling Stones. Vorige week kwamen ze toe met een nieuwe album. Dit is een van die singles ervan. De Rolling Stones bij NH met In The Stars.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes. Keuze A, de Sugar Babes met Push The Butter. En keuze B, Sarah Connor from Sarah With Love.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Ja, 60% kies voor keuze A, de Sugar Babes, hoor je bij NH.

0: speelt zich veilig en wie moet er de play-offs in om degradatie te voorkomen? Zondag valt de beslissing onderin de Eredivisie bij FC Volendam Telstar. Ajax hoopt tegen Heerenveen de play-offs voor Europees voetbal te ontlopen. En we zijn natuurlijk ook bij de laatste wedstrijd van AZ tegen NAC Breda. De laatste speelronde in de Eredivisie, live in een extra lange uitzending van NH Sport. Zondag vanaf 2 uur, hier op de radio bij NH.
1: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
2: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
1: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
5: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
6: En ik ben Seb uit Alkmaar.
7: Thuis in heel
8: Het is 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Asielminister Bart van den Brink vindt dat politici eraan moeten bijdragen dat de rust terugkeert in Loosdrecht, waar mensen zich met geweld verzetten tegen de komst van asielzoekers. De 81-jarige man die bijna 24 uur lang vermist was in Amsterdam, die is weer terecht. Er waren veel zorgen over de man, omdat hij dementerend is en ook diabetes heeft. Waar die was, dat is niet bekendgemaakt. En Rijkswaterstaat verwacht vanavond een erg drukke spits. En dat heeft te maken met het hemelvaartsweekend. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt en wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
11: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
12: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Kleij, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
11: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
13: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
14: Dynamisch.
13: Maar in de winter wil ik zekerheid.
15: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
16: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
17: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
19: Ik krijg een vakantiebroertje.
20: Huh?
19: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
20: Cool, wil ik ook.
21: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
22: EuropaKinderhulp.nl.
23: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van Parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: Sparrow bij NH met Material Lover. Oh, heerlijk liedje.
1: Goedemiddag.
2: De verjaardagskalender.
0: Dank je wel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is vandaag Richard uit Haarlem jarig. Richard is 55 jaar geworden. Gefeliciteerd, Richard. Toetertje erbij. En ook, ja, Annabel uit Amsterdam is jarig. 35 jaar geworden. Gefeliciteerd, Annabel.
1: Van harte gefeliciteerd.
0: Zet jezelf ook op de kalender 088 850 51 52 of even mailen naar nhradio.nl. Doe je naar mijn show goedemiddag@nhradio.nl.

0: Snelle en Maan bij NH met Blijven Slapen.
1: 19 toen. 19 toen. 19 toen. 19 toen. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2004. Zo had je in het jaar Robodoc.
2: Dwalende robots. Een geboorte op 4 meter hoogte. Water en vuur. Alles kan in het rauwe decor van zware industrie. De kunstwerken worden gemaakt van oude metalen en afgedankte machines. Het krakersfestival Robodoc opende gisteravond voor de 7e keer zijn deuren.
0: Oké, ik neem je mee terug. Naar 13 mei 2004, dan heb je dit liedje gewoon niet kunnen missen. Ja, door vele toeren naar hun succes met het liedje Kryptonite, ach, moet je kennen, is hij een beetje eenzaam. Ja, dat is ook wat te horen op het nieuwe album, waar daar stamt namelijk dit liedje vanaf. The Three Doors Down, The Three Doors Down. Is beter, hè? Het Engels, hè? Here Without You, hoor je bij NH.

0: NH. Zo lekker achterover zitten, een beetje meezinken, is toch lekker zo, hè? Op de woensdagmiddag weten dat morgen de hemelvaartsdag is. Nog een uur ongeveer heb je de tijd om te stemmen op de NH Radio Top 100. Gaan we morgen uitzenden. Stel die lijst samen. Is belangrijk, want we hebben jouw stem nodig. nhnieuws.nl/top100. Vul die lijst, want morgen gaan we hem uitzenden tussen 9 en 6. Het is bijna 3:30, de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Bar, goedemiddag. Hè?
1: Hey, goedemiddag.
0: Oh, wat zit er zo meteen in?
1: Nou, ik zeg onbegrijpelijke vragen en geen drinkwater.
0: Ik zeg, we wachten het af.
2: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herken de signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
8: Dynamisch.
7: Maar in de winter wil ik zekerheid.
9: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
10: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Priscilla, ik kom uit Amsterdam Zuidoost.
14: Ik ben Henk van Eyck, ik woon in Bergen.
15: Ik ben Glaya en ik kom uit Uithoorn. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 3:30 momenteel. In Bergen is het 11 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De 81-jarige man die bijna 24 uur lang vermist was in Amsterdam-Oost, die is weer terecht. Er waren veel zorgen over de man, omdat hij dementerend is en ook diabetes heeft. Waar die was, dat is niet bekendgemaakt. De verdachten die gisteravond zijn aangehouden na de rellen in Loosdrecht worden vrijdag al voorgeleid aan de rechtercommissaris, dat meldt het Openbaar Ministerie. Rijlschoppers bestookten gisteravond een noodopvang in Loosdrecht met vuurwerk en ze stichtten er zelfs brand. Er ontstonden metershoge vlammen in de struiken voor het gebouw. Binnen zaten de net aangekomen asielzoekers. Waarnemend burgemeester Mark Verheijen van Loosdrecht is woedend en zei er vandaag het volgende over bij een persconferentie.
16: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. Is geprobeerd daarna om de brandweer tegen te houden. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken. Dit kan echt niet.
1: En dat zei burgemeester Mark Verheijen. Ook Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht, die erbij betrokken is, sprak vandaag haar woorden. Ze zei, dit is een ondermijning van de democratie en dit moet onmiddellijk stoppen. Ja, er komen verschillende veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld lasten onder dwangsom. Mensen die niet meer in het gebied mogen komen en dat wel doen, ja, die moeten dan een enorme boete betalen. En het Openbaar Ministerie eist 20 jaar cel tegen de 20-jarige Tommy S. voor een dodelijke schietpartij bij Sportpark Krailo in Hilversum. Dat was vorig jaar. Daarbij kwam de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alakus om het leven. Volgens justitie vuurde de verdachte 14 kogels af op de auto waarin het slachtoffer zat. Ook de vriendin was doelwit volgens het OM, maar zij wist te vluchten. Justitie spreekt van een wraakactie na een eerdere ripdeal. De verdachte heeft nog geen verklaring afgelegd. En bemanningsleden van het marineschip Zijner Majesteits Evertsen, ja, die zijn terug in Nederland. Na een maandenlange missie op zee zetten ze in de haven van Den Helder weer voet op Nederlandse grond. Langs de kant stonden vanochtend familieleden vol spanning te wachten op hun geliefde.
8: Vonden we wel heel spannend. Vooral de oudste, die maakte het nu wel heel erg mee. En die vond het ook echt wel heel spannend. Die was echt bang dat papa niet meer terug zou komen. Maar goed, het ging goed, gelukkig. Hè? Dus dat konden we ook wel vertellen.
17: Ja, heb jij angstige momenten gehad?
18: Ja.
1: Ja, het schip werd eerder dit jaar natuurlijk uitgezonden naar het oosten van de Middellandse Zee om Franse schepen te ondersteunen bij dreigingen vanuit Iran. De missie duurde uiteindelijk langer dan gepland. Laatste berichtje. Het is natuurlijk examentijd.
0: Natuurlijk, ja.
1: En het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft in 4 dagen tijd, let op, al 165.000 klachten ontvangen.
0: Nou, er zijn dus van mensen die examens doen.
1: Over de eindexamens.
0: Jeetje, wat veel eigenlijk.
1: Er zijn er opvallend veel meer dan vorig jaar rond deze tijd. Nou, waar klagen de scholieren over? Over te moeilijke examens. Bijvoorbeeld bij geschiedenis op de HAVO en Nederlands op het VWO. Ook kwamen er veel meldingen binnen over praktische problemen op scholen. Zoals geluidsoverlast, ontbrekende woordenboeken en zelfs het ontbreken van drinkwater.
0: Ja.
1: Dat zijn wel belangrijke dingen.
0: Ik heb even snel opgezocht hoeveel mensen gemiddeld nou meedoen met het examen. Hier staat dus, in mei 2026 zijn in Nederland ruim 185.000 leerlingen begonnen aan hun centrale eindexamens. Nou, dan heeft bijna iedereen een klacht ingediend. Ja. Toch? Als je het een beetje zo 165.000 klachten is echt ontzettend veel.
1: Ja, ik hoorde ook van mijn dochter, die doet ook examen, dat inderdaad dat het echt wel pittig was. Een heel anders dan verwacht. Bijvoorbeeld bij, volgens mij Nederlands.
0: Maar is het vaak ook niet, als je bijvoorbeeld gaat klagen, dat je eigenlijk weet, ik heb niet zo goed geleerd. Het is dit keer een hele moeilijke toets. Laat ik een beetje klagen. Misschien kan de puntentelling dan wat beter.
1: Nou, die mensen zitten natuurlijk altijd tussen. Maar als je op die site kijkt van het LAX, dan zie je ook wel mensen die het echt beargumenteren.
0: Okay.
1: Dus waarom
0: het zo moeilijk is.
1: Ja. En waarom het bijvoorbeeld afweek van wat ze eerder hadden gehad.
0: Maar mocht dus ook geen drinkwater tijdens het examen?
1: Ja, ik weet niet. Bij mijn dochter is het zo dat je dan je eigen drinkwater meeneemt en ook je eigen woordenboeken.
0: Ja.
1: Dus, maar dat is misschien elke stad of
0: is dat anders. Ja. Ik wist wel dat je dat wel mee mocht nemen, maar je mocht niet tussendoor weg. Dat weet ik nog wel. Dus je mocht zeg maar niet. Het toilet kon ook niet.
1: Ja, dat kan daar wel.
0: Oh, dat mag wel.
1: Ja. Alleen wat ook bijvoorbeeld lastig was bij haar, dat ze...
0: Toilet mag ze ook.
1: Ja, dat mag
0: wel. Want dat was bij ons dan zeg maar bang dat je wat ging opzoeken misschien of zo. Want je met je telefoon, alles moet ingeleverd worden ook, hè?
1: Bij ons bleef de leraar dan volgens mij voor de deur van de wc.
0: Van het toilet. Ja, je weet het niet, hè? Direct heb je verstopt al weken eerder daar in de toilettrommel, hè? Wie weet. Zou kunnen, hè?
1: Ja, dat zijn van die old school trucs, hè? Ja. Misschien gebeurt dat nog steeds.
0: Dat zou kunnen.
1: Maar ja, als je het zo klein is dat je het op een speakbriefje kan zetten.
0: Ja.
1: Nou goed, we wijden uit. Meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Bar. Het weer dan met Jan Visser. Jan, goedemiddag.
19: Goedemiddag, Nick. De zon laat zich vanmiddag van tijd tot tijd zien, vooral in de kustgebieden. Maar er zijn ook nog een paar buien actief met kans op hagel en onweer. In die buien kan de temperatuur soms zakken naar een graad of 8. Buiten de buien om is het 11 tot 13 graden. De wind is meest zwak tot matig, aan de kust soms vrij krachtig, uit het westen tot zuidwesten.
0: Tot de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat momenteel één vertraging. Tenminste, er staan er meer, maar die zijn allemaal heel erg klein. De langste krijgen die is op de ring A10 knooppunt Koenplein richting Amstel. Momenteel 12 minuten.

0: Dat is Extreme bij NH More Than Words.
1: NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
0: Laatste rondje van het huis van deze week. Morgen natuurlijk de NH Radio Top 100 gaan we uitzenden. Je kan stemmen tot 16:30. Heb je nog niet gestemd, doe dat, hè. Want je hebt nog ongeveer 3 kwartier. NHnieuws.nl/top100. Vul die lijst in en geniet er morgen. Gaan we nu beginnen aan het rondje van het huis. Laatste rondje van deze week. Dus ik heb 2 liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en de keuze B. Mijn vraag aan jou is zo: wat wil je liever horen? Stemmen via 088-850-5152. Voor keuze A. Billy Joel met Uptown Girl. Of toch liever keuze B. ABBA met Eagle. Ja, dat zijn ze. Het laatste rondje van het huis van deze week. Wat wil jij liever horen zometeen? Keuze A, Billy Joel met Uptown Girl. Of wordt het keuze B, ABBA met Eagle? Stemmen doe je nu 088-850-5152.

0: Het is nieuwe muziek van Stella Lefty bij NH met Boston.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Dankjewel. Twee liedjes. Keuze A, Billy Joel, Uptown Girl. En keuze B, ABBA, Eagle.
2: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen.
0: Ja, meerderheid. Echt best wel heel veel stemmen. 80% kies voor keuze B. ABBA hoor je bij NH met Eagle. Zometeen naar 4 uur is het tijd voor vandaag de dag met Patricia. Morgen dan natuurlijk die NH Radio Top 100. Stemmen nog via nhnieuws.nl/top100. Tot en met 4:30 tot 5:30. Zeg ik tot vrijdag. Dan ben ik er. Gezellig, hè? Doen we weer een drankje dan, hè? Goedemiddag, Rosalind.

0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: De top 100 van Noord-Holland.
1: Hoe heeft Noord-Holland gestemd?
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Luister naar de top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk 24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven... zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
5: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
4: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
6: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
7: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
11: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op dulamar.nl.
12: Ik ben Lucia uit Amsterdam.
13: Ik ben Louisa en ik kom uit Hilversum.
14: Ik ben Tim en ik kom uit Zwanenburg.
15: Ik ben Joke uit Amsterdam, geboren onder de Westertoren.
16: Huis in heel Noord-Holland.
17: Het is 1 over 4 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
18: Goedemiddag. Asielminister Bart van der Brink vindt dat politici daaraan moeten bijdragen dat de rust nu terugkeert in Loosdrecht. Daar verzetten mensen zich met geweld tegen de komst van asielzoekers. De 81-jarige man die bijna 24 uur lang vermist was in Amsterdam-Oost, die is weer terecht. Er waren veel zorgen over de man, omdat hij dementerend is en ook diabetes heeft. Waar die was, dat is niet bekendgemaakt. En Rijkswaterstaat verwacht vanavond een extreem drukke spits. Heeft te maken met het hemelvaartsweekend dat eraan komt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
17: Hoe gaat het met de files in Noord-Holland op deze woensdagmiddag, vlak voor het hemelvaartweekend? Er wordt voorspeld dat het druk gaat worden, maar is dat ook zo?
20: Je hebt een glazen bol. Het is echt hartstikke druk. Het loopt al best wel vol. Er staan op dit moment 17 files en ik noem even de langste drie. De eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp, Knopend Burgerveen, 8 minuten vertraging. 11 minuten vertraging op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. En dan nog even de A10. Knooppunt Koenplein richting Knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam De Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. Daar zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Twee rijstroken zijn daar dicht. Een vertraging loopt op tot dik een kwartier.
21: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714-352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
22: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
26: Ah, chips.
25: Maak er een potje van.

0: tikkie anders doet.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: Europakinderhulp.nl.
6: Vandaag de dag.
7: Met Patricia Nagelkerken.

0: Ja, en waar is het schip nou precies geweest? Want het was volgens mij best een spannende missie ook, hè?
1: Ja, het begon eigenlijk, ze waren eigenlijk aan het oefenen, zo moeten we het zeggen. Een oefenmissie, en dat werd uiteindelijk een echte missie. Dat had alles te maken met de oorlog die uitgebroken is in het Midden-Oosten. Het marineschip, de Evertse, die is aangesloten bij een Frans vliegtuigschip, de Charles de Gaulle. En die werden naar het oosten van de Middellandse Zee gedirigeerd. Om daar eigenlijk te helpen met de verdediging eigenlijk. En dan ging het vooral om droneaanvallen. Die in de gaten werden gehouden. En de Fransen die vroegen dus onze Evertsen mee. Waardoor de bemanning van het luchtverdedigingscommandofregat dus eigenlijk moesten overwerken.
0: Ja, maar dat is misschien ook juist wel extra spannend, toch?
1: Dat hoort erbij natuurlijk.
0: Het hoort er wel bij, maar ook wel extra spannend. Omdat je denkt, je gaat voor een oefening en opeens breekt er oorlog uit. En moet je daar ook echt heen?
1: Ja, dan wordt het natuurlijk, ineens wordt het dan heel erg serieus.
0: Ja.
1: Maar goed, ik heb ook eventjes met de commandant gesproken. En die zegt, dit is waar wij voor zijn opgeleid. En dit hoort natuurlijk bij het werk. En hij keek in ieder geval terug op een hele geslaagde missie. Vooral de samenwerking met de Fransen, dat liep allemaal gesmeerd. Dus hij is trots op zijn bemanning.
0: Ja, vandaag kwamen ze dus terug. Ze waren langer weg dan was bedoeld ooit. En daar stonden dus al die familieleden en vrienden op de kade te wachten. Hoe ging het toen die marinemensen eindelijk van boord konden?
1: Ja, dat was natuurlijk een heel erg mooi moment. Je moet je voorstellen, het zijn natuurlijk niet alleen maar moeders en vaders, maar ook echt kindjes, hè, die staan te wachten en staan te roepen om papa. Dat is natuurlijk een fantastisch moment. En op een gegeven moment kwamen dan de mannen en vrouwen van de marine kwamen van boord. Ja, en toen al die honderden mensen, het was een beetje chaotisch ook. In het begin was het ook ontzettend slecht weer, nog met hagel en regen. Maar het was het wachten meer dan waard en dat klonk zo. Heb je je tweelingzus gemist?
2: Ja, zeker. Ja, ja, heel erg.
1: Hoe was het eigenlijk om zo in één keer best wel lang van huis te zijn?
2: Ja, wel gek. Maar uiteindelijk maak je er het beste van en is hartstikke gezellig met elkaar.
1: Wat heb je het meeste gemist?
3: Ik denk gewoon het complete leven thuis. Gewoon lekker met mijn gezinnetje zijn. Lekker genieten van mijn jongens. Ze groter zien worden. En voor de rest, het is gewoon heel gek. Heel gek om al lang weg te zijn en dan weer terug te zijn.
0: Ja, dat hoort wel bij het leven van de marinier natuurlijk. Maar ik kan het me ook goed voorstellen dat het elke keer heftig is om zo je gezin, je vrienden, alles achter te moeten laten. Hoe lang hebben ze nu eigenlijk rust voordat ze weer uitvaren?
1: Ja, dat is niet helemaal bekend, heb ik wel eventjes gevraagd. Maar ze hebben nu in ieder geval verdiend verlof, laat ik het zo zeggen. Daarna wordt in ieder geval de Evertse wordt weer. Dan gaan ze weer aan het werk en dan krijgt de Evertse eerst weer een onderhoudsbeurt. En dan is het wachten op de volgende missie. Of die er gaat komen, hè, dat is natuurlijk maar de vraag. Dat eigenlijk in handen van de politiek.
0: Ja, zo is het. Nou, ze zijn in elk geval weer veilig thuis. En dat is heel goed nieuws voor alle familieleden, de vrienden die ze allemaal opstonden te wachten bij de kade. De bemanning van de Evertse die vandaag terug is gekomen. Dankjewel, Tom Juriaans. En een reportage is ook te zien bij ons op de site nhnieuws.nl.

0: Niall Horan en de Dinner Party.
1: Vandaag de dag.
0: Ja, het is weer tijd voor de sport vandaag met Milton. En die wilden het hebben over de Vissers Derby. En toen moesten we even diep nadenken waar het over gaat. Voetbal, toch?
2: Ja, dat klopt, Patricia. Ja, de Vissers Derby is de bijnaam voor de wedstrijd tussen Telstar en FC Volendam. Ja, dit seizoen is het natuurlijk wel uitzonderlijk dat ze op het hoogste niveau, de eredivisie, zitten. Want de laatste jaren speelden ze vaak beide op het in de eerste divisie, dus het één na hoogste niveau. Maar nu dan eindelijk een keer op de eredivisie voor het eerst in bijna 50 jaar. Ja, die wedstrijd wordt komende zondag weer gespeeld. En dan zijn de belangen ontzettend groot.
0: Ja.
2: Want zij gaan samen uitmaken van Volendam en Telstar wie er 16e wordt in de eredivisie. Als je op die plek komt, dan moet je uiteindelijk play-offs tegen degradatie spelen. En dat wil je eigenlijk als club kosten wat kost voorkomen.
0: Tuurlijk.
2: Want de laatste jaren is dat namelijk niet echt een ontsnapping. Hè. Normaal gesproken zou je zeggen van, oh ja, dan heb je een extra kans om niet in ieder geval direct te degraderen. Maar het voelt eigenlijk meer als een soort doodsvonnis. En dat ga ik uitleggen waarom dat zo is. Want sinds 2017, dus de afgelopen 9 seizoenen, is het maar één club gelukt om als Eredivisieclub naar de play-offs erin te blijven. En dat is Roda JC. Dus ja, dat is geen goede statistiek voor onze clubs eigenlijk.
0: Nee, zeker niet inderdaad. Ik vind het ook zo jammer dat het dan 2 Noord-Hollandse clubs zijn. Dus sowieso is er voor 1 Noord-Hollandse club slecht nieuws. Dat vind ik een beetje jammer ervan. Maar ja.
2: Ja, dat is inderdaad wel jammer. En nou ja, aan de andere kant, het is ook best wel zuur als een van de tweede alsnog uitvliegt. Want ze hebben allebei landskampioen PSV verslagen. Het telt ze zelfs 2 keer.
0: Ja.
2: Dat je dan alsnog uitvliegt, ja, dat zou wel heel erg zuur zijn. Maar dat is wel, ja, dat is ook een beetje het spelletje. Dat is ook hoe voetbal werkt. Als je niet van, je kan van PSV winnen, maar als je in die andere wedstrijden niet genoeg punten haalt, dan
0: toch
2: moet je alsnog op de bladen zitten.
0: Ja, zo is het. En wat zijn de scenario's voor komende zondag?
2: Ik zal het proberen simpel te houden. Telstar heeft op dit moment eigenlijk de beste papieren. Want zij staan 15e. En hebben eigenlijk genoeg aan een gelijkspel om 15e te blijven. En dus zich te handhaven in de Eredivisie. Voor Volendam is het wat moeilijker. Want zij moeten winnen. Want het verschil is 2 punten. Dus ze hebben 3 punten nodig om over Telstar heen te gaan. En anders worden zij dus de 16e. En moeten ze die play-offs in tegen degradatie. Nou, ze spelen sowieso tegen Willem II of tegen Almere City. Dat moet de komende dagen nog blijken. Maar aan de sfeer zal het komende zondag niet liggen. Want ik heb begrepen dat het Volendamstadion uitverkocht is. En ook het uitvak was vorige week heel snel uitverkocht. Ik geloof in ieder geval binnen 25 seconden of in ieder geval heel snel.
0: Oh, wauw.
2: Maar het leuke is dat Telstar ook nog iets organiseert voor fans die er niet bij kunnen zijn in Volendam. Want die wedstrijd wordt dus in Volendam gespeeld. Er is een mogelijkheid voor fans om samen te gaan kijken in het stadion van Telstar. Nou, dat vind ik ook wel zoiets leuks. En ook ontzettend uniek. Dus ze probeerden wel alles aan te doen, eigenlijk van beide kanten, om er gewoon het sfeertje op te peppen en er echt wel wat van te maken deze wedstrijd.
0: Nou, leuk. Ja, maar dit is wel echt een heel spannende wedstrijd die eraan gaat komen. En jullie doen van alles in de aanloop naar die Vissers Derby. Zo hebben jullie de trainers van Volendam en Telstar en 2 spelers een aantal prikkelende stellingen voorgelegd, hè?
2: Ja, en dat is inderdaad een van de dingen. We doen heel veel dingen in aanloop naar die visdeur, maar ik wilde er eentje uitpikken. Nou, we hadden ze een aantal leuke stellingen voorgelegd. En zo reageerden ze ook op de stelling: dit is de belangrijkste Vissers Derby ooit. Nou ja, dat de reactie van Jeff Hardeveld, de speler, en trainer Anthony Correia.
3: Ja, omdat dit de mooiste Vissers Derby is in het betaalde voetbal.
4: Door met wat er op spel staat met lijfsbehoud in de eredivisie, dat dit wel de belangrijkste is.
0: Ja, dat is een duidelijke uitslag. Grote belangen. Hadden jullie nog meer prikkelende stellingen voor ze?
2: Nee, ik heb begrepen dat mijn collega's Frank van der Meijden en Steven Brandhorst uiteindelijk de 12 hebben opgenomen. Maar we hebben er een paar maar kunnen gebruiken voor het filmpje. Maar een andere leuke vond ik nog: welke speler van de tegenstander zou je eigenlijk bij jouw team willen hebben?
3: Muren. Arnold Muren.
4: Below, natuurlijk.
3: Gerrit Muren ook niet.
5: Ronald Koeman junior.
3: Robert Muren. Laten we Robert Muren doen.
0: Als je mocht kiezen, ja. Nou goed, het is ook moeilijk om ze uit elkaar te halen, de Murens nog. Goed, de video met deze stellingen die jullie hebben voorgelegd, die is ook te zien op het Instagram-account van NH Sport, wat jullie sinds kort hebben. Heel erg leuk om dat te volgen, sowieso in de aanloop naar die Vissers Derby natuurlijk. En morgenochtend ook op de website op nhnieuws.nl. Dankjewel, Milton.
2: Dankjewel, Patricia. Vandaag de dag.

0: G-Night hoor je, Mr. Big Stuff. En straks na het nieuws van 17:30... dan horen we alles over de kleding die Andy Warhol heeft ontworpen. Die is nu te zien in Amstelveen. Ja, hoe dat eruit ziet willen wij natuurlijk graag weten. Maar dat hoor je dus na het nieuws van 17:30. En Barbara, wat zit daar dan in?
1: Nou, in Amstelveen zijn vanmiddag 2 trams op elkaar gebotst. Hoe groot de schade is en de persoonlijke gewonden, dat hoor je zo.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Steen, Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor 1,99.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
11: Ik ben Pieter Bruin uit Kudelstaart.
12: Ik ben Oscar uit Zaan.

0: Het is 17:55. In Edam is het 11 graden. Dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Amstelveen zijn vanmiddag 2 trams op elkaar gebotst. In totaal zijn er 6 passagiers met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook 4 andere passagiers hebben zich bezeerd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Of de trambestuurders ook gewond zijn geraakt, kon de politie nog niet zeggen. Een van de trams stond stil bij de halte, waarna een andere er achterop botste. Op beelden is te zien dat ze beide flinke schade hebben. Het gebeurde bij een tramhalt op de Beneluxbaan in Amstelveen dus. Het is belangrijk dat een deel van de passagiers die op dezelfde vluchten zaten als de Nederlandse vrouw met het Hantavirus, dat ze in quarantaine gaan. Dat zei de voorzitter van de Europese Gezondheidsdienst vandaag. Het gaat onder meer om de KLM-vlucht van 25 april... van Johannesburg richting Amsterdam. De vrouw werd voor vertrek van boord gehaald. Ze overleed de volgende dag. Ja, passagiers die op de vluchten in de 2 rijen achter en voor haar zaten, of in dezelfde rij, ja, dat ziet de gezondheidsdienst als hoogrisicocontacten. Die zouden in quarantaine moeten. Of dat ook al gebeurd is, dat is niet bekend. En 3 verdachten van een dodelijke vechtpartij in het uitgaansgebied van Horen, ja, die blijven langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer bepaald. Het gaat om 2 17-jarigen en een 18-jarige. Bij het geweld kwam een 29-jarige man uit Horen om het leven en werd die zaterdagavond doodgestoken op straat. Voorafgaand was er een grote vechtpartij met waar 20 mensen bij betrokken waren. En je hoorde het al even, het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft in 4 dagen tijd al 165.000 klachten gekregen over de eindexamens die nu gaande zijn. Dat zijn er opvallend veel meer dan vorig jaar rond deze tijd. Scholieren klagen vooral over te moeilijke examens, onder meer bij geschiedenis op de HAVO en Nederlands op het VWO. Ook kwamen er meldingen binnen over praktische problemen, zoals geluidsoverlast of ontbrekende woordenboeken. Laatste berichtje, nog 3 nachtjes slapen en dan is het moment voor vele Harry Styles fans eindelijk daar. De Britse zanger start een zaterdag met zijn 10-voudige concertreeks in de Amsterdam Arena. Nou, superfan Dave Van Pooy zag Harry Styles moet ik zeggen, al 17 keer in concert en mag er binnenkort nog 6 bij optellen. Maar er zijn ook andere fans die ook behoorlijk fanatiek zijn. Luister maar even naar Dave.
2: Het is sowieso inderdaad, kamperen mag niet. Je bent officieel welkom vanaf 9:00 AM. Ik kan jullie alvast wel vertellen dat er nu al mensen bij de arena zitten. 70 stuks ongeveer. Nou, het is nu woensdag, dat ga ik niet doen. Maar ik ga denk ik wel zaterdagochtend rond 5:00 AM daar wel al zijn.
1: Hoei. Nu al fans, let op, zaterdag is het eerste concert.
3: Ja, maar wat doen ze daar dan? Want ze mogen dus niet hun tentje opslaan. Want dat hebben we ook wel eens eerder gezien. Klopt. Bij de arena. Dat fans daar gewoon dagenlang gingen kamperen. En burgemeester Halsema heeft heel duidelijk gezegd, we gaan dat niet toelaten.
1: Ja.
3: Geen camping bij de arena.
1: Ik denk, daar hebben ze gewoon ongelooflijk veel voorpret. Ze zitten daar, denk ik, ze zingen, ze wisselen verhalen uit.
3: Misschien heeft iemand een gitaar mee.
1: Ja,
3: ja.
1: Maar goed, wat ze dan vannacht gaan doen?
3: Ik denk, dan gaan ze misschien gewoon weer naar huis en dan spreken ze morgenochtend weer om 9:00 af, zoiets.
1: Maar zolang je niet slaapt, is het geen kamperen volgens mij, hè?
3: Nee, dat is het. Ja, geen tentje opzetten, denk ik.
1: Nou, we blijven dat vast en zeker volgen.
3: Zeker weten,
1: sowieso meer nieuws en Noord-Hollandse verhalen in de app en op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Barbara. Dan het weer, dat is zo belangrijk met het zicht op het hemelvaartweekend dat eraan zit te komen. En dat krijgen we van Jan Visser, onze eigen weerman. Jan, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Patricia.
3: Ja, laten we eerst eens even beginnen met een terugblik op deze dag. Want als ik naar buiten kijk, in de verte zie ik een streepje licht en dat ziet er zonnig uit.
4: Ja, we hebben af en toe wel wat zon gehad, zeker vanmiddag. Vanochtend waren er toch wel pittige buien actief, ook met hagel. Hier en daar ook wat onweer. Nou, vanmiddag in een groot deel van de provincie wat beter weer. In die zin wat meer zon, minder buien. En dat levert er nog een temperatuur op van 13 graden. Maar om ons heen zijn toch wel behoorlijke buien actief, hoor. Want einde van de middag zo'n beetje, ik dacht rond 16:00, kan ietsje later zijn, was er een ferme blikseminslag in de buurt van Almere. Waarbij ook, voor zover ik weet, ook brand is uitgebroken. Dus er zijn echt wel wat, de bovenlucht is koud. Er komt toch echt wel wat af en toe naar beneden. En ook qua hagel hier en daar. Nou, vanavond en de komende nacht kunnen er nog steeds enkele buien vallen. Maar er zijn ook wat opklaringen en het koelt in de nacht af naar een graad of 5. De wind valt overigens wel mee. Die is matig en aan de kust vrij krachtig uit het westen tot zuidwesten. En dan morgen. Vooral in de ochtend nog buienkansen. In de middag wordt het geleidelijk wat droger. In onze provincie dan althans. Ga je wat verder het land in, dan is dat nog niet aan de orde. En er ook wat meer zon morgen. Temperatuur 12 tot 13 graden.
0: Jelmer lacht mij gewoon uit, Jan. Het is echt verschrikkelijk, die man. Die zit me gewoon keihard uit te lachen. Wat doe je nou, Jelmer?
4: Sorry.
0: Het is echt vreselijk, dit. Nou, Jan, ja, hij weet dat ik verder het land in ga. Dus,
4: Oké.
0: Dus hij moet even lachen, omdat hij dat beeld heeft van mij...
4: Ja.
0: Met mijn vouwwagen in de regen.
4: Ja.
0: Maar goed, nou dus, maar bij ons wordt het dus een beetje droger 's middags.
4: Ja, in de middag wel, met ook wat zon. Maar ja, qua temperatuur hetzelfde als vandaag, 12, 13 graden. En in buien, dat zagen we vandaag ook, soms maar 8 graden. Nou, vrijdag en zaterdag nog steeds een buienkans. Maar het wordt er allemaal wat minder heftiger op, hoor. Het ziet er wel, of beter gezegd, het ziet er wat minder heftig uit. Ook af en toe zon. Maar het blijft koel, 13 graden. Pas op zondag zien we de temperatuur oplopen met wat meer zon. En dan maandag weer een stapje terug. En daarna zien we een duidelijke verdere weersverbetering.
0: Ah, dan gaat het voorjaar echt beginnen, Jan.
4: Ja, nou ja, goed, we hebben natuurlijk best al wel... want het lijkt wel of iedereen dat alweer lange breed vergeten is. We hebben natuurlijk begin maart ook al 7 dagen boven de 15 graden gehad.
0: Dat is waar.
4: En dat is voor begin maart was dat al zeer bijzonder.
0: Ja.
4: April ook een aantal dagen boven de 20, maar ja.
0: Ja, ja, nu was het even anders.
4: Maar ja, je krijgt een keer een terugval. En vaak is dat in maart, in april. En dan weten we het ook. Dan denken we ook, nou ja, goed, het is april. Aprilletje zoet. Hè? Je kent het allemaal wel.
0: Ja.
4: Maar in mei wordt dat wat minder geapprecieerd. En ja, dan valt het natuurlijk tegen.
0: Ja, zo is het. Ja. Maar goed, we moeten ook niet te veel klagen. Want het gaat dus eigenlijk de komende dagen ook nog wel een klein beetje meevallen. Want er staat in elk geval dan niet meer zo'n harde wind. Dus iedereen die gaat kamperen, waaronder ik, maar ook al die andere mensen, die waait niet weg. En dat hebben we ook wel eens gehad met hemelvaart.
4: Ja,
0: dat we echt met
4: zeker,
0: de stormharingen en alles in de weer moesten. Dus het valt allemaal nog wel wat mee, Jan.
4: Ja.
0: Dat is goed om te horen. Ik wens je alvast mooie dagen. We horen jou natuurlijk straks nog eventjes. Maar
4: hetzelfde.
0: Een goed hemelvaartweekend.
4: Ja, hetzelfde.
0: Oké, dag Jan.
4: Hoi.
0: Ja, zo, lachenbekje.
5: Nee, luister, kijk. Ik zag jou oplichten, zo. Het valt mee.
0: Ja.
5: En toen,
0: maar niet als je verder het land in gaat.
5: Het was een donderwolk. Vond ik erg geestig. Nou, goed, 21 files staan er op dit moment. Ik noem even de langste. De eerste, de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade. Er staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is daar dicht. En je vertraging loopt op tot 24 minuten. Gaan we richting de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Amstelveen Stadshart en Wijkertunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. Je wordt via de vluchtstrook geleid. 15 minuten vertraging. En de laatste 16 minuten vertraging op de A10. Knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam De Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert. Komt door wegwerkzaamheden en twee rijstroken die zijn daar dicht.

0: A Little More Love. Je hoorde Olivia Newton-John hier bij NH. En wij gaan het hebben over een bijzonder onderwerp waar ik nog nooit over had gehoord eigenlijk. Want we kennen kunstenaar Andy Warhol natuurlijk allemaal van de pop art. Van die schilderijen van blikken Campbell Soup bijvoorbeeld. En die kleurrijke zeefdrukken die hij maakte van Marilyn Monroe. Maar wat veel mensen denk ik niet wisten, was dat hij ook kleding ontwierp. Nou, in het Cobra Museum in Amstelveen zijn die ontwerpen van Andy Warhol nu te bewonderen. En Suzanne Wallinga die kan ons er veel meer over vertellen. Zij is de directeur van dat museum. Goedemiddag, Suzanne.
1: Dag, Patricia.
0: Hallo, hoe kwamen jullie erachter dat Andy Warhol ook kleding heeft ontworpen eigenlijk?
1: Ja, het gaat om de textielpatronen die hij ontwierp. En het is eigenlijk heel bijzonder, want je zou denken, iemand die zo goed is, daar weten we alles van. En dan weten we wat hij heeft gemaakt. Maar het was zo in de jaren 50 en 60 werden er heel veel patronen ontworpen door grafisch ontwerpers of kunstenaars. Maar dan werd vaak niet de naam vermeld. Dus het was eigenlijk tot voor kort onbekend dat hij die ontwerpen maakte.
0: Ja, dus de ontwerpen waren wel bekend, maar het was niet duidelijk dat dat van Andy Warhol was.
1: Precies. En er is op een gegeven moment een duo geweest. Dat zijn kenners van design van na de Tweede Wereldoorlog. En die zagen in een Glamour, een magazine uit 1960, een foto. Toen gingen ze daar eens wat beter op kijken. En dachten ze, ja, maar dit is gewoon van Warhol. En die zijn er onderzoek naar gaan doen. En vervolgens bleek dat hij heel veel meer had gemaakt. En dat was gewoon onbekend, omdat dat vaak zonder naamsvermelding gebeurde.
0: Oh, wat grappig zeg. Eigenlijk een soort anonieme kunst, zou je kunnen zeggen.
1: En, ja, precies.
0: Ja, en maakte hij dat dan die ontwerpen dan voor of nadat hij wereldberoemd werd met bijvoorbeeld die afbeeldingen van soepblikken?
1: Het is vooraf, dus dat is het interessante van deze periode. Hij was wel alvast heel succesvol als ontwerper. Hij was eigenlijk in die periode grafisch ontwerper. Dat deed hij veel voor magazines bijvoorbeeld. En hij maakte textielpatronen. Dus het gaat echt om de patronen die je kunt zien. De dessins, die zijn heel kleurrijk en grafisch. En dat deed hij voordat hij met de pop art factory begon en ook heel wereldberoemd werd. Maar hij was eigenlijk al commercieel succesvol, maar niet als kunstenaar.
0: Nou ja. En hij heeft dus die patronen ontworpen, maar is daar dan ook kleding van gemaakt die hij misschien zelf wel gedragen heeft?
1: Ja, dat zou leuk zijn, inderdaad.
0: Ja, toch?
1: Ja, precies. Maar het was een heel populaire periode van die patronen. Die zijn alleen die stoffen die werden ingekocht in warenhuizen bijvoorbeeld. En hij hielp
0: Verbinding, Suzanne, wacht even. Oh. Kun je weer even bij het raam gaan staan? Of waar je stond toen het net nog goed klonk? Want je bent een beetje aan het wegvallen.
1: Hoor je me weer?
0: Ja.
1: Hij maakte die patronen, die stoffen voor voornamelijk een vrouwelijk publiek. Dus die zijn ingekocht bijvoorbeeld door warenhuis. En daar werd vervolgens kleding mee gemaakt. En dat is zowel gebeurd door professionele ontwerpers. Maar soms werden die stoffen ook verkocht en werd er door mensen zelf ook kleding van gemaakt.
0: Oh, wat grappig. Dan heb je dus eigenlijk een jurkje van Andy Warhol aan. Dat is toch leuk?
1: Ja, precies. Ja. En dat zijn nu in de tentoonstelling hebben we daar ongeveer 60 van te zien.
0: Oh, oké. En ik zie dat ook bijzonder is dat er tegelijk in het museum stoffen te zien zijn die ontworpen zijn door Cobra-kunstenaars, zoals Karel Appel en Corneille. Dus die maakten ook stoffen waar dan weer kleding van gemaakt is eigenlijk.
1: Ja, dus het is een hele leuke periode eigenlijk. En daarom willen we het ook laten zien. Want Andy Warhol, dat is vanaf 1954 bekend dat hij die stoffen ontwierp, die patronen. En dat gaat zo ongeveer, tussen een periode van ongeveer 10 jaar. Dan eindigt de tentoonstelling, met jaren 60 ontwerpen. En begint hij met de Pop Art Factory en wordt hij wereldberoemd. Dus het is net voorafgaand aan die periode. En in diezelfde tijd waren inderdaad Cobra-kunstenaars ook bezig met het ontwerpen van patronen. En dat was omdat textieldrukkerijen daar naar vroegen. Omdat zij een soort nieuwe, beetje optimistische sfeer wilden neerzetten na de Tweede Wereldoorlog.
0: Oh ja, met veel kleur en zo.
1: Ja.
0: En nou kennen we Andy Warhol natuurlijk van de herhalingen. Hè? Dus al die blikken soep op een rij of al die portretten van Monroe. Zie je dat ook in die stoffen terug? Hoe zien die stoffen eruit van hem?
1: Ja, dus dat vind ik natuurlijk als totale kunstnerd heel interessant. Het is heel leuk om te zien iemand die je zo goed denkt te kennen, dat je dan een periode ziet die nog niet zo bekend is. Maar je ziet daar alvast wat hij daarna gaat doen. Dus er zitten heel veel patronen in die inderdaad met herhaling te maken hebben, maar ook een bepaalde techniek die hij gebruikt. En dat is een techniek met een soort grafische lijnvoering en die ook later heel herkenbaar is voor wat hij maakt. 10 jaar terug. En het zijn allemaal patronen. Het zijn hele optimistische, vrolijke patronen. Dus ik denk, ik vind het altijd heel leuk om naar dit soort dingen te kijken. Je wordt er helemaal blij van. Dus dat zijn vlinders, insecten, knopen, ijskoeps. Heel veel. Hij was echt een zoete kou, dus ook heel veel snoep.
0: Oh, wat grappig.
1: Precies.
0: Dus snoepjurkjes. Leuk. En nou vind ik het zelf altijd heel, heel erg fijn om na afloop, als ik gekeken heb in de tentoonstelling, even in de museumwinkel rond te snuffelen. Mm-hmm. Hebben jullie daar dan ook stoffen of jurkjes hangen die we kunnen kopen?
1: Ja, dat is heel leuk. We hebben net van de cobra-kunstenaars daar hebben we naar gekeken. En we hebben van Constant, een van onze meest bekende cobra-kunstenaars, hebben wij wilde sokken. Want de tentoonstelling heet Wilde Rokken. maar we hebben inderdaad een aantal textielpatronen van de cobra-kunstenaars die je kunt kopen. Vooral is dat, dat is commercieel nog wat ingewikkelder, kan ik je vertellen.
0: Snap ik. Maar Suzanne, je begint weer een beetje.
1: Daar is iets beroemd voor.
0: Ja, dat begrijp ik. Daar zitten allemaal rechten aan natuurlijk. Je begint weer een beetje weg te vallen, Suzanne. Dus we breien er een einde aan, om maar in de stoftermen te blijven. En ik zal nog even noemen dat die tentoonstelling dus te zien is in het Cobra Museum in Amstelveen tot en met 6 september. En ik dank jou hartelijk voor je uitleg. Suzanne Wallinga, hoorde je.
1: Dank je.

0: Prachtig nummer van Leona Lewis, Bleeding Love, hoorde je. En het is bijna 6 uur en dat betekent, Jelmer, dat wij zo weer op zoek gaan naar een leuk dagplaatje. En je bent een beetje obstinaat vandaag. Je zit me de hele tijd uit te lachen over van alles. Maar kun je, nu zit je me heel vriendelijk aan te kijken, maar er komt weer wat, denk ik zomaar.
1: Nou,
0: welke kant gaan we zoeken voor een dagplaatje straks?
1: We gaan de kant op van de ten hemel opneming.
0: Oh.
2: Hemelvaartsdag bij NH.
3: De top 100 van Noord-Holland.
2: De top 100 van Noord-Holland.
3: Hoe heeft Noord-Holland gestemd?
4: De top 100 van Noord-Holland.
3: Luister naar de top 100 van Noord-Holland.
2: Hemelvaartsdag bij NH.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: In het echte Amsterdam is er Kema Vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Let op! Aankomende week kogelbiefstuk €24,99 per kilo. Kijk op kemavlees.nl.
9: De legendarische musical Foxtrot komt naar u toe. Met liedjes van Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Een sprankelend verhaal vol humor, glamour en verrassende actualiteit. Met Gerry van der Klei, William Spaai en vele anderen. Boek nu op delamar.nl.
10: Ik ben Mia uit Schorel.
11: Ik ben Celine en ik kom uit Amstelveen.
12: Ik ben Mieke uit Schagen.
13: Ik ben Ali en ik kom uit Twisk.
14: Ik ben Kas en ik kom uit Hoofddorp.
15: Ik ben Piet Ozinga en ik kom uit Naarden.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedenavond.
17: Goedenavond. 6 gewonden zijn er vanmiddag gevallen in Amstelveen. Daar botsten 2 trams op elkaar. Er zijn nu al Harry Styles-fans gespot in Amsterdam bij de Amsterdam Arena. En ze gaan om een man of 70. Zaterdag is pas het eerste concert. En de grote winnaar van onze NH Top 100 is Yves Berendsen. Met Terug in de Tijd natuurlijk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar een graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Jabber moet gelijk weer lachen. Ik zeg, oh, onweer, ja. Oh, ik voel me echt helemaal niet serieus genomen door jou.
1: Sorry, lieve, het is zo erg, maar het is altijd paniek. Goed, ja, anyhow.
0: En er zijn altijd ergere dingen, want het is een vreselijk drukke spits, hoorde ik. Een van de drukste van het jaar.
1: Zeker.
0: Is dat ook in Noord-Holland zo?
1: Nou, het is vooral in Utrecht en in Zuid-Holland zo. Dus als je die kant op gaat, successen ermee. Hier in de provincie is het overigens ook druk, hoor. 17 files en sommige uitschieters zijn erg lang. De eerste, de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Hoogmade, daar staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, 26 minuten vertraging. Dik drie kwartier vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk Oost. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook die is dicht. Dan de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Amsterdam Uit-Zuid. Daar is ook een ongeluk gebeurd. Drie rijstroken zijn dicht. Dik een half uur vertraging.
12: Jan verhuurde zijn pandje. Hartstikke aardige huurder. Betaalde netjes tot de politie binnenviel. Pandje dicht, centjes weg, naam in de krant. Niet elke huurder is wie die lijkt. Herkende signalen van drugscriminaliteit. Ga naar pvona.nl.
13: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
19: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
20: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
23: Oh, wat betekent dat voor mij?
22: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
23: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
22: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
23: En moet ik verder nog ergens op letten?
22: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
24: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
25: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
26: Vandaag de dag.
27: Met Patricia Navel.

0: Give a little bit. Je hoorde Supertramp en het is 6:10. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Ja, onze verslaggevers, dat zijn onze ogen en oren in de provincie. Ze zijn er natuurlijk ook bij als het ergens misgaat. Zoals gisteravond in Loosdrecht. Daar liep een protest van tegenstanders van een tijdelijke asielopvang behoorlijk uit de hand. Demonstranten gooiden met fakkels en zwaar vuurwerk naar het gebouw, waardoor struiken en een boom vlak daarnaast in brand vlogen. En brandweermannen die de vlammen wilden doven, die werden daarbij gehinderd door de demonstranten. Nou, vanuit het hele land komen vandaag toch wel verontwaardigde reacties binnen, want in dat gebouw waren juist die dag de eerste asielzoekers aangekomen. Onze verslaggever Céline van den Burg die was vandaag in Loosdrecht. Céline, hoe was het daar? Zag jij bijvoorbeeld nog brandsporen bij het gebouw, bij het voormalige gemeentehuis?
3: Ja, zeker. Je zag dat aan het eind van de ochtend er nog schoongemaakt werd rondom het pand. En ze werden er de takken weggehaald die duidelijk verbrand zijn geweest. Er werd een stoep schoongeveegd. En er zit wel een groot hek om het gebouw heen. Maar daaromheen zie je nog sporen van allerlei andere demonstraties. En er hangen nog borden met anti-asielleuzen.
0: Ja.
3: Een heel duidelijk signaal was het eigenlijk dat de demonstranten tegen de komst natuurlijk zijn van die asielzoekers.
0: Ja, je hebt ook bewoners gesproken, mensen uit de buurt. Wat vertelden zij aan jou over wat er gebeurd is?
3: Ja, ze keken heel verschillend naar hoe er gedemonstreerd is. Een enkeling die begreep natuurlijk de emotie. Een aantal anderen die vonden het juist buitensporig, dat het veel te ver ging. En dit zijn een paar reacties van die bewoners.
4: Dit is puur vernielzucht. Maar kijk, dat er gedemonstreerd wordt, dat is de gemeente zijn eigen schuld.

0: van Weidemeren. Premier Jette die heeft vandaag dat geweld daar van gisteravond onacceptabel genoemd. En Sharon Dijksma, die is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij noemde het een grote schande dat geprobeerd is om een plek waar zeer kwetsbare mensen zitten in brand te steken. Dat waren haar letterlijke woorden. En Céline, jij hebt vandaag ook nog gesproken met de politiechef van de politie Midden-Nederland. Wat zij zei?
1: Ja, zij was een stuk stelliger dan de burgemeester zelf. Zij noemde het geen demonstranten, maar railschoppers. En politiechef Yvonne Hondema die noemde het onwaardig. Laten we even naar haar luisteren.
2: Deze explosie van geweld, hè, dus het echt in brand steken, het moedwillig in brand steken, het gooien van brandende fakkels naar een pand, op het dak van een pand, met alle gevaar van dien. Hier zitten gewoon mensen. Ja, dus ik kan er gewoon met mijn hoofd niet bij. Dit heeft natuurlijk een enorme impact. Dus hier zitten ook gewoon kwetsbare mensen die hier niet voor niets zitten. Ja, en wat er dan gebeurt, dus dat is dit dan je, zeg ik even vanuit mijn persoon, is dit dan de ontvangst die je krijgt? Ja, ik vind het onwaardig.
0: En dat zei politiechef Yvonne Hondema. Dankjewel, Céline, voor jouw bijdrage. Wij gaan verder met verslaggever Thijs-Jan van Aalst, want die is nu in Loosdrecht. Daar was namelijk aan het eind van de middag een demonstratie van voorstanders van die opvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Thijs-Jan, hoe is het daar nu op dit moment?
3: Het is er op dit moment rustig. We hebben het over een man of 10 die zich nog wel bij het gemeentehuis gemeld hebben rond dit tijdstip. En eigenlijk is de afgelopen dagen steeds het geval geweest dat rond dit tijdstip het nog rustig was bij het gemeentehuis. De sfeer is eigenlijk best gemoedelijk. Maar er hangt natuurlijk wel weer wat in de lucht. Want de vraag is na de evenementen van gisteren, wat gaat hier vanavond nog gebeuren?
0: Ja, ik begrijp dat er zojuist bekend is gemaakt dat er een noodverordening geldt vanaf nu tot en met zaterdag. Wat houdt dat precies in?
3: Ja, dat is opgedeeld in twee verschillende onderdelen. En het dichtstbijzijnde gebied bij het gemeentehuis, eigenlijk in een cirkel van 100 meter eromheen, dat is een gebied waar niemand mag komen die niet een specifiek doel daar heeft. En het is nu na 6 uur. Ik sta in dat gebied, maar er wordt nog niemand weggehaald. Dus het is eigenlijk afwachten totdat dat wel gebeurt. En het grotere gebied eromheen, daar hebben we het over een gebied waar grote groepen uit elkaar gehaald kunnen worden door de politie, waar preventief gefouilleerd kan worden en waar mensen met objecten bij zich die ook kunnen worden gebruikt om geweld toe te passen, ook tegengehouden kunnen worden. En dat hebben ze ingesteld dus vanaf 6 uur. Dus daar zijn we nu net aan begonnen tot 6 uur 's ochtends. En op dit moment is dat bevel afgegeven voor de komende 4 dagen tot zondagochtend vroeg.
0: Oké, goed. En wat verwacht je dan op basis van bijvoorbeeld die noodverordening voor vanavond eigenlijk, Thijs-Jan?
3: Het is moeilijk inschatten. Mijn verwachting als het echt drukker wordt is dat in ieder geval de straat recht voor het gemeentehuis schoongeveegd gaat worden. In welke hoedanigheid van orde dat gaat gebeuren, dat gaan we vanzelf zien. De mobiele eenheid zal ongetwijfeld weer een telefoontje verderop zijn, ook vanavond. En dan is het de vraag in dat grotere gebied waar demonstreren met grote groepen mensen dus ook niet toegestaan is of kan worden ontbonden, hoe hard daar zal worden ingegrepen. Maar ja, dat valt of staat allemaal met hoeveel mensen hier vanavond op af gaan komen. En dat is echt nog even afwachten.
0: Oké, jij bent daar in elk geval om het voor ons in de gaten te houden. Dank voor nu, Thijs-Jan van Aalst. En we houden je natuurlijk op de hoogte ook via onze website nhnieuws.nl.
4: NH. Vandaag de dag.
5: Vandaag de dag.

0: Starlight van Taylor Swift.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gaan weer op zoek naar een leuk plaatje dat past bij deze dag. Of eigenlijk de dag van morgen.
3: Eigenlijk de dag van morgen.
0: Maar ook een beetje deze dag. Want deze dag hebben we een soort horrorspits met heel veel files.
3: Ja.
0: Vanwege het begin van de hemelvaartsvakantie. Het is een korte vakantie, maar heel veel mensen gaan er toch even lekker op uit.
3: Allemaal met elkaar verweven.
0: Zo is het. Wij gaan dus genieten van een lang hemelvaartweekend. En daarvoor hoef je de radio trouwens helemaal niet uit te doen. Want daar hadden we het eerder al over. Morgen is de radio top 100. De NH Top 100 te horen met jullie muziek. Die hebben jullie allemaal gekozen de afgelopen weken. En we hebben net nummer 1 bekend mogen maken, Jelme.
3: Hoe leuk is dat? Ik ben blij verrast.
4: Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
0: Het is toch ook een heerlijk nummer, dit.
4: Zo lang niet gezien.
0: Ja, deze staat gewoon nu al in de... Ja, gewoon in de top 100 aller tijden voor ons, denk ik.
3: Dit is heerlijk. Als je dit denkt, denk je echt, oh, titel los en gaan.
0: Ja, zo is het. Maar goed, die hoor je dus morgen aan het einde van de dag. Aan het einde van de NH Top 100 pas.
3: Zeker, en dat is voor de tweede keer. Tweede keer op reis staat Yves Berendsen met Terug in de tijd op de nummer 1.
0: Ja, en wat er verder allemaal in zit, dat moet je natuurlijk even luisteren morgen.
3: Ja, dat moet je luisteren. We kunnen moeilijk 100 nummers op gaan noemen.
0: Nu, want dat heeft geen zin. Want dat gaan we morgen al doen.
3: Dat is de spanning eraf. Dus wij dachten om een beetje in de stemming te komen van dit heerlijke, lekkere, lange weekend, gaan we op zoek naar hemelachtige platen. Want hemelvaartsdag. Lekker eventjes in de lucht in met z'n allen. Ik zeg skies, hemel.
0: Alles. Sterren. In de hemel. Oké, en waar dacht jij toen aan? Ik heb wel zo'n vermoeden.
3: Ik dacht natuurlijk aan Onze Ziel.
4: Hemel en aarde bewegen als jij voor me staat. Het is voor mij bewezen.
0: Ja, is ook een mooi nummer hoor. Ik zit je een beetje te plagen, maar dat ik zo grappig vind dat jij altijd, als we het over zo'n soort onderwerp hebben, kom je altijd met dit liedje. Omdat je dat gewoon mooi vindt.
3: Nou, je mag me plagen. Toch? Ik vind het heerlijk. Dit is echt gillen. Nee, hartstikke
0: lekker.
3: Leuk. En waar kom jij mee dan?
0: Nou, deze vind ik dan heel leuk van Tavares. Vooral dat pianootje erin.
3: Deze is goed ook.
0: Ja. Maar goed, de keuze is niet aan ons. Die is aan jullie, lieve luisteraars. Dus ga maar eens even graven in je geheugen. Plaatjes over de hemel, over de heaven, over de skies, over de stars en alles.
3: En als je dan gegraven hebt, als je het hebt opgegraven, mag je mij bellen. 088-850-5152.
0: En ik ga gelijk even recht zetten, want er komen al plaatjes over files. Nee, we gaan het niet over de files hebben. We gaan het over de hemel hebben.
3: Hemel.

0: bij NH. This is it. En straks na het nieuws van 6:30... dan gaan we de dagplaat draaien. Misschien is het wel die van jou. Plaatjes zoeken we over de hemel vanwege Hemelvaartsdag. Natuurlijk. Eerst het nieuws van 6:30. Wat zit erin, Barbara?
1: Nou, 4 dagen voordat een concert begint... al op de plaats aanwezig zijn. Dat gebeurt in Amsterdam.
2: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
16: Ik ben Frank en kom uit Amsterdam, Watergasmeer.
17: Ik ben Anse Pons uit Amstelveen.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:55. In Hensbroek is het 11 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
1: Goedenavond. Na de rellen van gisteravond in Loosdrecht... geldt vanaf nu een noodverordening in een deel van Loosdrecht. Mensen mogen alleen in de buurt van het gemeentehuis komen... als ze echt een aantoonbaar redelijk doel hebben om daar te zijn. Ook is samenscholing verboden en je mag geen spullen bij je hebben... zoals stokken, stenen of zwaar vuurwerk. Ook mag er geen gezichtsbedekkende kleding worden gedragen. Ja, die regels gelden in de avonden en nachten tot zaterdagochtend. Mag ook gefouilleerd worden in het gebied. In Amstelveen zijn vanmiddag 2 trams op elkaar gebotst. In totaal zijn er 6 passagiers met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook 4 andere passagiers hebben zich bezeerd door de klap, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis. Of de trambestuurders ook gewond zijn geraakt, kon de politie nog niet zeggen. Een van de trams stond stil bij de halte en een andere tram botste er achterop. Op beelden is te zien dat er aan beide trams flinke schade is. Het gebeurde op de Beneluxbaan dus in Amstelveen. Het is belangrijk dat een deel van de passagiers die op dezelfde vluchten zaten... als een Nederlandse vrouw met het Hantavirus in quarantaine gaan. Dat zei de voorzitter van de Europese Gezondheidsdienst vandaag. Het gaat onder meer om de KLM-vlucht van 25 april... van Johannesburg richting Amsterdam. De vrouw werd voor vertrek van boord van deze tweede vlucht gehaald. Ze overleed de volgende dag. Nou, passagiers die op de vluchten in de 2 rijen achter en voor haar zaten... of in dezelfde rij, ja, die moeten in quarantaine, zegt de gezondheidsdienst. Drie verdachten van een dodelijke vechtpartij in het uitgaansgebied in Horen die blijven langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer vandaag bepaald. Het gaat om twee 17-jarige verdachten en een 18-jarige. Bij het geweld kwam een 29-jarige man uit Horen om het leven. Hij werd die zaterdagavond doodgestoken op straat. Er brak een vechtpartij uit waarbij 20 mensen betrokken waren. Laatste berichtje, nog 3 nachtjes slapen. En dan is het moment voor vele Harry Styles-fans eindelijk daar. Ja, die Britse zanger start aankomende zaterdag met zijn 10-voudige concertreeks. Dat gebeurt allemaal in de Amsterdam Arena. Ja, wij spraken eerder vanmiddag met Dave van Pooy. Hij is echt superfan. Hij zag Harry Styles al 17 keer optreden. Binnenkort mag je er nog 6 bij optellen. Nou, hij vertelt even over de nieuwe regels rondom die nieuwe concertreeks. Hij vertelt dat je bijvoorbeeld geen tent mag opzetten en dat er nu al mensen zijn.
19: Het is sowieso inderdaad, kamperen mag niet. Je bent officieel welkom vanaf 9:00 AM. Ik kan jullie alvast wel vertellen dat er nu al mensen bij de arena zitten. 70 stuks ongeveer. Nou, het is nu woensdag, dat ga ik niet doen. Maar ik ga denk ik wel zaterdagochtend rond 5:00 AM daar wel al zijn.
1: Oh. Jeetje, wat bijzonder dat die mensen er inderdaad nu al zijn. We hadden het daar eerder over.
20: Ja, toegewijde fans, hè? Die hebben echt, er echt wat voor over. En dat met dit weer, want het is toch best wel koud en nat. Dat, ja.
1: Ja.
20: Maar moet je wel echt een superfan zijn.
1: Ja, absoluut. Nou, we blijven dat volgen. En sowieso meer Noord-Hollandse verhalen en meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
20: Dankjewel, Barbara. Ga jij lekker genieten van een mooi hemelvaartweekend.
1: Oh, yes.
20: Yes. En dan gaan wij verder met het weer. Want dat is ook belangrijk, zeker in deze dagen. Jan Visser weet wat voor weer we krijgen.
21: Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen. Maar er komen ook enkele buien voor, soms met hagel en onweer. De temperatuur daalt in de nacht naar 1 graad of 5. Morgen, vooral in de ochtend, kans op buien, soms met hagel en onweer. Maar in de middag knapt het wat op. De opklaringen worden dan breder en de regen, de buienkansen, nemen af. Temperatuur morgen maximaal 13 graden. De wind waait over het algemeen zwak tot matig, gaat richting het tussen west en noord. Aan de kust een matige tot vrij krachtige noordenwind.
20: Hey Jelmer, hoe gaat het intussen op de Noord-Hollandse wegen? Staan er veel files?
22: Het wordt langzaam wel rustiger, gelukkig. Dus de drukte ligt een beetje achter ons, 12 files nog. Ik noem even de langste, de eerste, de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Daar zat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. Die vertraging loopt op tot 20 minuten. De A9 dan, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost. Bergingswerkzaamheden zijn daar aan de gang. De linkerrijstrook is daar dicht. Die vertraging loopt op tot 21 minuten. En de laatste, de N202 Amsterdam richting Aanmuiden tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22. Je reis duurt daar 19 minuten langer.

0: Ashford en Simpson bij NH met Solid.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, wij gingen op zoek naar plaatjes over de hemel, omdat het morgen Hemelvaartsdag is. En dat is niet alleen de dag van de top 100 van NH. Ja, dat is het ook. Maar ook de dag dat een lang weekend begint en veel mensen er even lekker op uitgaan. Dus we dachten, het thema hemel of heaven is wel toepasselijk.
3: Of iets
0: eigenlijk
3: wat boven ons hangt. Ja. Dat mag ook. Zolang het maar gewoon in the sky is. Ja, Bernard, die trapt af met Led Zeppelin. Trouwens, niet alleen Bernard. Er was nog iemand die me instuurde. Ga ik nu heel snel opzoeken, want ik weet dat. Let op.
0: Daar komt-ie.

0: Nee, het is een beetje een gek stukje, maar we weten wat we bedoelen.
1: Ingestuurd door iemand, sorry. Ja.
0: Nou, dat zijn we even kwijt, maar dat maakt ook niet uit, toch? Het wordt ons denk ik vergeven. We gaan verder met Willem, die wilde graag de Beatles horen. Lucy in the sky with diamonds. Ja, the sky.
1: Goeie ook, hè?
0: Heel goed.
1: Dan gaan we door met Marja en Paul, want die zeggen nou, doe maar Fiction Factory.
0: Heerlijk. Ik hoop dat ik dat morgenavond een beetje denk als ik in mijn nat geregende vouwwagentje zit. Dat ik denk, feels like heaven. Heerlijk.
1: Het is wel mooi dat gepingel op het tentdoek.
0: Ja, daarom. Dat is altijd enig. Oh god, als het niet lekt. Ja. Oké, we gaan door met de voorkeur van Rinette en ook van Wil. Want die wilden allebei Bryan Adams horen.

0: is dat. Echt, goed gevonden ook, hè?
1: Lucy zegt, doe mij maar Eric Clapton. Would you hold my
0: hand? If I saw you in heaven. Oh, je krijgt altijd kippenvel van.
1: Ja, dat is mooi.
0: Dat is te mooi eigenlijk. Erwin dan, die wilde Belinda Carlisle horen. Place on Earth. Ik denk in Brabant ligt dat, denk ik. Bij de mosterdpot. Dat denk ik.
1: Maar goed, ik hoop het voor jou.
0: Ja, ik hoop het ook. Goed, we gaan toe naar de keuze die het uiteindelijk geworden is.
1: Ja, want nu zei ik aan het begin van de uitzending, ik ben een beetje obstinaat.
0: Oh jee.
1: En dat komt hier opeens naar buiten.
0: Oh nee.
1: Ja, absoluut. Yo. Ja, want we gaan namelijk voor Coldplay met A Sky Full of Stars.
0: Oh, nou, dat is wel mooi.
1: Absoluut, daar heeft Henny op gestemd. Maar ik denk, ik zet mijn eigen naam er gewoon bij.
0: En is dat Jordi?
1: En Jelmer heet ik.
0: Oh, ja.
1: Nog verder.
0: Jelmer heet ik. Ah, nou, ik ben Patricia. Leuk. We zitten al een tijdje met elkaar in deze studio, maar jij bent dus Jelmer. Oké.
1: Okay, en met Jelmer erbij wordt het gewoon de winnaar. Dus, ja,
0: maar ook een ene Jordi, toch? Had ons ook nog geappt. Die moet je ook nog noemen.
1: Oh, ook Jordi.
0: Ja, dank je, Jelmer. We gaan gewoon Coldplay draaien voor jullie alle drie.
2: Dagplaat.

0: Black Amber hoorde je hierbij en haar Belong Together. En jammer, het is zo'n beetje het einde van deze woensdag 13 mei. Althans, de dag, de avond is begonnen, hè?
1: De avond is begonnen.
0: Ja, zullen we toch even terugkijken?
1: Lijkt me een goed plan.
0: Leuk.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, zo is het, want er gebeurde weer van alles bij ons op de radio. Het was bijvoorbeeld de dag dat Pieter in de ontbijttafel graag wilde dat Anne ook een paar klompen zou aanschaffen. Vooral omdat hij ze zelf heel leuk vindt.
3: Er is geen enkele reden om niet een paar klompen te willen en helemaal als het je aangeboden wordt. heb je van Rita.
0: Ja, lees maar voor.
3: Nee, ik kan niet goed lezen, maar mijn bril heb ik niet bij me.
4: Pieter Kok niet zo opdringerig doen. Laat iedereen zijn of haar waarde.
3: Sorry, Rita.
0: Oei, ja. Oh. Nou ja, maar ik snap wel. Kijk, Jelmer, als ik tegen jou ga zeggen, Jelmer, jij moet klompen. Wat zeg jij dan?
1: Nee.
0: Ja, dat denk ik ook, toch?
1: Jij zegt gewoon... Dries, loop lekker naar de maan.
0: Naar de pomp. Met je klomp. Loop op je klompen naar de pompen. Zo zou dat hier gaan, ja. Dat is wel zo, ja, toch?
1: Ja.
0: Het is ook de dag dat June bij June tot 2 even belde met André Hazes. Die voelt zich beter dan ooit en weet eindelijk wie hij echt is.
5: Nou, ik ben jarenlang zoekende geweest. En elke keer dacht ik, nou, ik weet het nu wel, dit ben ik. En dan stond ik in één keer weer op te treden met roze haar, snap je?
0: Ja.
5: En ik weet het, ik wist het gewoon allemaal niet. En ik wilde geen André Hazes zijn, ik wilde niet zo heten. Dan wilde ik weer een popartiest worden. En nu, omdat alles op zijn plek is gevallen... Ik zat het laatst met die jongens zat ik in de studio en toen zei ze, Dre, wat wil je? En toen zei ik ook, ik ben gewoon André Hazes.
0: Ja. En daar heb je het over.
1: Best wel een aandoenlijke lieve schat.
0: Ik ook, zeker. En die heeft denk ik ook niet een heel makkelijk leven gehad.
1: Nee,
0: als kind van. En dan ook kunnen zingen. En dat maakt het allemaal extra ingewikkeld. En je vader vroeg verliezen. Nee.
1: Ik bedoel, wat voor een kind van, hè? Ik bedoel, het is wel. Ja. Dit is een soort van het samen.
0: Ja, van de held van Nederland, de nationale held. En dan ben jij het kind. En dan ga je ook nog zingen. Ja,
1: ja, ga er maar aan staan, hoor.
0: Nou, we wensen hem heel veel succes. En ik ben wel blij voor hem om te horen dat het echt wel goed met hem gaat.
1: Heel blij.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Hey, wij droomden hier in Vandaag de Dag alvast even weg over het lange weekend dat voor ons ligt. Iedereen heeft vrij. Nou, niet iedereen.
6: Nou, ik ga al die lieve mensen wegbrengen naar de Slotenweg en overal in Amsterdam, want ik ben trambestuurder. En helaas, ik moet gewoon werken. Het is hartstikke gezellig. Er zijn wel heel veel toeristen momenteel in de stad. Maar aan de andere kant, als ik al die leuke verhalen hoor, want ik ben erg nieuwsgierig aangelegen en ik vraag altijd wat ze gaan doen.
0: Oh, ja.
6: En hoor je zulke leuke verhalen. Nou, het is een cadeautje.
0: Ah, ik vind het wel leuk, want ze hadden het over de Sloterweg. Daar is namelijk komend weekend de plantjesmarkt bij mij op het tuincomplex Lissabon. En zij rijdt dus blijkbaar met de tram die daar in de buurt rijdt. Want zij zei, ik ga al die mensen naar de plantjesmarkt brengen.
1: Hoe leuk is dat?
0: Hoe leuk is dat? Dus ik ga binnenkort denk ik een keer gewoon met de tram. En dan ga ik vragen als er een vrouw achter het stuur zit van, ben jij toevallig Sanne die bij ons in de uitzending was? Want dat lijkt me een gezellige dame.
1: En lieve mensen, ik mag geen reclame maken, maar het ga ik wel doen. Ga daar lekker heen. Het is hartstikke leuk. En als je over de schuttingen gaat kijken, zie je ook nog eens de tuin van Petit.
0: Maar ik zeg er niet bij welke schutting. Dat scheelt weer.
1: Dat zeg ik ook niet.
0: Okay. Ik ben er niet. Nee, ik ben weer even andere dingen aan het doen. Hey, morgen, lieve Jelmer, dan is er weer een dag. Dan is het Hemelvaartsdag. Daar hadden we het al over, volgens mij. En dan is het ook de dag van de NH Top 100. En jij gaat die aftrappen samen met Maarten in de vroege ochtend. Nou, dat wordt volgens mij een feestje.
1: Ik heb er onwijs veel zin in.
0: Dat snap ik ook. En we hebben al gezegd, de winnaar is, de nummer 1 is... Ja, als ik terug... Maar ja, iedereen wil natuurlijk heel graag weten of en waar haar of zijn plaatje staat die in de top 100 heeft gestemd. Dus als je dat wil weten, dan moet je gewoon morgen even luisteren. En dan krijg je het allemaal te horen.
1: Of veel plezier. NHNieuws.nl staat
0: op de site.
1: Een prachtig artikel al klaar. Dus.
0: Ja. Ga het allemaal lezen, ga het bekijken en ga vooral morgen lekker luisteren. Heel veel plezier en fijne hemelvaartsweekend.
1: Geniet van je weekend, lieve schat. Go and get

0: Uitvaartsdag bij NH.
1: De top 100 van Noord-Holland.
0: De top 100 van Noord-Holland.
1: Hoe heeft Noord-Holland gestemd?
2: De top 100 van Noord-Holland.
1: Luister naar de top 100 van Noord-Holland.
0: Hemelvaartsdag bij NH.
2: NH.
3: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met NH Media. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
9: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
10: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
11: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
13: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem.
2: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 7 uur.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
15: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
14: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
16: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend als je het zo bekijkt.
14: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Non-stop muziek.
0: De NH Muziek Mix.

0: We know where it's at. We know where it's at. Well, if you know you like to party and you wanna get
1: it. Mijn naam is Loes en ik kom uit Haarlem.
2: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
3: Ik ben Nanda en ik kom uit Monnikendam.
4: Ik ben Sadu uit Amsterdam.
5: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp. Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 8 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
8: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
7: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
9: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
7: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Non-stop muziek.
11: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
1: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
2: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
4: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 9 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
7: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
6: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en 1 man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
8: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek. In totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op. En er is dus geen vervolgplan.
6: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien, met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Dit is NH.
1: NH.
0: Muziekmix.
2: This ain't no disco.

0: Ik ben Tonia Agatha en kom uit Groet.
1: Ik ben Wim en ik kom uit Amsterdam, Gaasperdam.
2: Ik ben Corrie en ik kom uit Uithoorn.
3: Hallo, ik ben Vera en ik kom uit Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
7: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
6: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
8: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
6: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: Hi, ik ben Emily en ik kom uit Hoofddorp.
1: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoren.
2: Hi, ik ben Michaela en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Ik ben Reinoud uit Bussum.
4: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
5: Thuis in heel
6: Het is 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Klaar uit Velsen-Noord.
1: Ik ben Wim Hemker en ik kom uit Amsterdam Oud-Zuid.
2: Ik ben Nel en ik woon in het prachtige Haarlem.
3: Ik ben Ron uit heerlijk Egmond aan Zee.
4: Het is 12 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek.

0: Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop muziek.
2: De NH Muziek Mix.

0: ben Gabrielle en ik kom uit Laren.
1: Ik ben Nicky uit Amstelveen.
2: Ik ben Ingrid uit Assendelft.
3: Ik ben Michiel en ik kom uit Averhoorn.
4: Ik ben Bart en ik kom uit Hoogkaspel.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten is nog niet bekend. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden steigers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.